0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost, Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. Welkom op vrijdag 5 juni. Het was weer loodjes trekken op de redactie vanmorgen. En welke namen zijn er nu uit de ochtendtombola komen vallen? Ik ben er. Goedemorgen. En Jens Hoogstra.
3: Goedemorgen.
2: Goed dat je er bent.
3: Zeker. Een combinatie die inderdaad niet vaak voorkomt zo.
2: Nee, die hebben we niet vaak gehad, inderdaad. Maar deze weken kan je niks uitsluiten in de ochtend.
3: Het is elke ochtend weer een verrassing.
2: Het is elke ochtend weer een verrassing. Ook voor ons. Marcel is in Duitsland, want zijn dochter is jarig. Dus van harte gefeliciteerd vanaf deze plek. Maandag is hij ook weer van de partij. Maar wij gaan je nu alvast helpen om goed richting dat weekend te gaan. Kon je er een beetje uitkomen vanmorgen?
3: Zeker, ja. Ja, het is al licht, dat scheelt natuurlijk ook in die zomertijd. Dus dat helpt een hele hoop dan.
2: Hopen dat het niet zo met bakken uit de lucht komt als gisteren. Met name in Glanerbrug weten ze wat dat allemaal teweeg kan brengen. Waar gaan we het over hebben vanmorgen? We hebben het over vernielingen in natuurgebieden. Groene schoolpleinen en wat dat allemaal voor scholieren en leerlingen oplevert. We gaan ook vooruitkijken op de sport. Ik heb al me laten influisteren dat jij een groot liefhebber bent. Dus jij komt aan je trekken vandaag.
3: Absoluut, wat een dag. Ja.
2: Want de Landstede Hammers, de basketballers, spelen vanavond thuis in Zwolle de finale om de landstitel. Het is wel een finale die over meerdere wedstrijden gaat. Zoals dat ook het geval was. Bijvoorbeeld bij de volleybalsters van Apollo 8. Maar ze maken zeker een kans. We gaan straks even bellen met een van de spelers. En we gaan ook jou helpen bij het invullen van je WK-plan. Poeltje. Want jij bent geen sportliefhebber. Ik zal die grap even uit de wereld helpen. Maar doe jij dat dan wel hier bij Oost? Hebben volgens mij collega's onderling ook wel een WK-poeltje?
3: Nou, ik heb dat nog niet gedaan. Maar ik heb wel de tip van iemand gekregen dat je dat natuurlijk ook met AI nu zou kunnen doen. Ik heb inderdaad niet zo heel veel verstand van voetbal. Dus ik heb daar wel over na zitten denken. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje vals spelen, hè, om dat allemaal in te gooien.
2: Aan de andere kant, waar gebruiken we AI niet voor tegenwoordig? En je hebt dan altijd... Je hebt altijd van die collega's die het helemaal weten hoe het spelletje gespeeld moet worden. En bij die WK-pools is het toch dat dan iemand van de administratie die helemaal niks met voetbal heeft, het geldbedrag er vandoor gaat.
3: Dus misschien toch proberen voor mij.
2: Ik zou het proberen. Het kan je zomaar wat geld opleveren. Goedemorgen, de vrijdagochtend van Radio Oost. Beginnen we met Eagle Eye Cherry. Dit is Safe Tonight.

0: De nacht is toch echt voorbij. De ochtend is begonnen. Goedemorgen, Eagle Eye Cherry, hoorde je op Radio Oost. En die ochtend is de vrijdag. 5 juni is het vandaag. Wat gebeurt er allemaal in en rond in Overijssel vandaag?
1: Het coalitieakkoord van Dalfsen wordt om 10 uur gepresenteerd in de raadzaal van het gemeentehuis. De fracties van gemeentebelangen en CDA in de gemeente Dalfsen bereikten eergisteren een akkoord. Vandaag wordt ook de beoogde samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Dalfsen bekendgemaakt. Kampen, Staphorst en Raalte kwamen gisteren met hun coalitieakkoorden.
0: Dan wordt vandaag een nieuw laadplein bij de lichtmis in Zwolle geopend. Laadplein komt op een van de drukste plekken langs de A28... en behoort ook nog eens tot een van de krachtigste laadlocaties in de regio.
1: De openbare verhoren door de 5 leden van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan verder. Vandaag wordt Jaap van Dissel verhoord. Tijdens de pandemie was hij directeur van het Centrum Infectieziekten bij het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team voor de commissie. Het laatste verhoor is om 2 uur met Pieter Jaap Aalsberg, destijds de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
0: Dan de rechter doet vandaag uitspraak in de kunstroof uit het Drents Museum. Dat verhaal ken je vast nog wel. De toegang van het museum in Assen werd in januari vorig jaar in alle vroegte geforceerd met een explosief. Een gouden helm en 3 gouden armbanden werden meegenomen. Maar 2 van die armbanden en die gouden helm zijn eerder deze maand teruggevonden. Het was groot nieuws. Er zijn afspraken gemaakt met de verdachte ook. Een 3e armband is nog steeds niet terecht. Openbaar ministerie eiste tot 66 maanden cel tegen de verdachte. Die straf had natuurlijk veel hoger kunnen zijn. Maar waren het niet dat zij waarschijnlijk hebben meegewerkt en hebben geholpen tot het vinden van al die stukken, waardoor die celstraf waarschijnlijk iets lager uit gaat vallen.
1: 3 mannen die staan terecht voor openlijke geweldpleging op 20 september vorig jaar op en rond het Malieveld in Den Haag. Die dag liep een demonstratie tegen het immigratiebeleid van de regering uit op rellen, waarbij tientallen aanhoudingen werden verricht. Een man van 33 uit Raalte hoorde begin dit jaar al zijn straf voor zijn aandeel in die rellen. De rechter legde hem een gevangenisstraf van 1 jaar op, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, omdat hij illegaal vuurwerk in een politieauto gooide.
0: Hoe staat het ervoor met de libellen in ons land? Die vraag staat centraal tijdens de jaarlijkse libellentuintelling. De Vlinderstichting organiseert die. Ga vandaag of morgen of overmorgen ergens dit weekend in de tuin zitten, een kwartiertje, en tel dan hoeveel libellen daar rondvliegen. De populatie van het insect neemt al jaren af, zoals dat eigenlijk met ieder insect wel zo is. Terwijl er in Nederland nog wel 64 soorten libellen leven.
1: Het 50-jarig jubileum van de EO Jongerendag, het jaarlijks evenement voor christelijke jongeren, dat wordt gevierd in Ahoy. Tijdens een reunieavond worden muziek en verhalen uit eerdere edities samengebracht door optredens van artiesten en sprekers die ook eerder op de Jongerendag stonden.
0: Dan jouw favoriete onderdeel, de sport. De Nederlandse vrouwen, de Oranje vrouwen en Ierland treffen elkaar in de groepsfase van de WK-kwalificatie. Voor het WK van volgend jaar is dat bij de vrouwen. Vrouwenelftal van Nederland heeft natuurlijk een goed Overijsselstintje met bondscoach Arjan Veuring uit Ommen en Wieke Kapteijn uit Hengelo als speelster. Jill Roort uit Oldenzaal is al een tijdje geblesseerd.
1: En de Oranjemannen beginnen in New York aan een zogenoemde pre-camp. Nederlands elftal speelt op maandag de laatste oefeninterland in aanloop naar het WK tegen Oezbekistan in het New Yorkse stadium. De selectie gaat op 9 juni naar Team Basecamp in Kansas City, in de staat Missouri.
0: Wel een mooie naam. Team Basecamp.
1: Ja, klinkt wel mooi. Heel Amerikaans.
0: De thuisbasis voor Oranje tijdens dat WK. Dat volgende week al gaat beginnen. Gaan we het na 8 uur uitgebreid ook nog over hebben. De Formule 1 dan is dit weekend in Monaco. Vandaag zijn de eerste trainingen op het programma. Al heeft Max Verstappen al aangegeven weinig te verwachten van dit weekend.
1: En het beton kano race evenement van ROC Twente gaat van start. De race is jaarlijks evenement voor en door studenten civiele techniek en bouwkunde. Het is een unieke race van 50, 100 en 200 meter met zelfgemaakte kano's van beton. Waarbij studenten dus laten zien dat er meer mogelijkheden zijn met beton dan het maken van funderingen, vloeren of bijvoorbeeld kolommen.
0: Dus kano's. Ik kan me er nog moeilijk iets van voorstellen. Betonnen kano's.
1: Wel een interessant beeld, denk ik.
0: Ja, ik denk dat het snel zinkt. Maar goed, zullen ze vast wel iets op verzonnen hebben, de studenten. Zometeen krijg je de ochtendkranten voor deze vrijdag. Nu Alex Warren op Radio Oost. Dit is Fever Dream.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken

0: If only I could, Young Blood Sydney, hoorde je op Radio Oost.
1: Het krantenoverzicht.
0: Tijd voor de ochtendkranten op deze vrijdagochtend. Wat lezen we allemaal daarin?
2: Nou, groot op de voorpagina van de Telegraaf. Nieuws uit onze eigen provincie, we hadden het al even over. Glanenbrug, gisteren getroffen door toch wel hele zware wind. Misschien wel een lichte tornado. Glanenbrug, het haasje, staat erbij. Een foto van een meisje met haar konijn. Claudia Keizers is dat uit Glanenbrug. Nou ja, die geeft haar konijn nog maar even een extra dichte knuffel. Want die was er eigenlijk bijna geweest. Die zat in een hok waar een dak op is beland van de buren. Nou ja, en die hebben het levend, zijn nu nog levend, dus die hebben het volgebracht.
0: Gelukkig wel, inderdaad. En welke kop heeft de Telegraaf dat dan bij bedacht?
2: Glanenbrug, het haasje.
0: Mooi, ja. Dat kan ook alleen de Telegraaf. Wat staat er dan op de voorpagina van Trouw? Daar staat dat voor tienduizenden asielzoekers een lange stilstand in het AZC dreigt. 50.000 asielzoekers wachten namelijk nog af of ze in Nederland mogen blijven. Hun wachttijd kan vanaf halverwege deze maand oplopen tot 8 tot 10 jaar. En het Europese Migratiepact gaat namelijk in vanaf 12 juni, waarna nieuwe gevallen voorrang krijgen. Dus de 50.000 asielzoekers die nu nog wachten, die moeten waarschijnlijk nog veel langer wachten. En het NRC heeft ook een verhaal over AZC's, maar dan vooral over de leefomstandigheden daar. Benard in de barakken, seksuele intimidatie, diefstal en slechte hygiëne. In het AZC in Dronten. We zien een foto van een heel klein kamertje waar twee stapelbedden naast elkaar staan. En waar een kind op een van de onderste bedden zich enigszins probeert te vermaken. Maar fijn leven is het in de barakken, zoals NRC het noemt, niet.
2: Dan iets vrolijker nieuws op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. Een bruiloft in het ziekenhuis. Tientallen verpleegkundigen pinkten een traantje weg toen het bruidspaar op de afdeling verscheen. In de couveuse sliep hun toen te vroeg geboren dochtertje nog rustig door. Want ja, eerst verhuizen, dan trouwen en dan een maandje bijkomen van alle hectiek. Afwachting van de bevalling, dat waren ze eigenlijk van plan. Maar hun kindje bleek toch iets vroeger geboren dan gepland. En dus moest hun bruiloft naast de couveuse plaatsvinden.
0: Ook wel heel bijzonder, inderdaad.
2: Een bijzondere herinnering.
0: Ja. Follow the Money heeft een verhaal over wie nou straks DigiD mag beheren. Waar natuurlijk al onze gevoelige gegevens in zitten. Nou, er is inmiddels besloten dat het niet naar een Amerikaans bedrijf mag gaan. En in de nieuwe aanbesteding van de hosting van DigiD mogen alleen Europese bedrijven meedingen, schrijft Follow the Money. Heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken deze week besloten dat bevestigen bronnen rond de besluitvorming. Nieuwe strategie is een reactie op de voorgenomen verkoop van de beheerder van DigiD aan een Amerikaans bedrijf. Daar is de Tweede Kamer nu dus voor gaan liggen. De hosting van DigiD en Mijn Overheid is tot augustus 28 nog ondergebracht bij het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solfinity. Maar dat komt mogelijk dus in Amerikaanse handen. Voor de periode erna moet het ministerie van Binnenlandse Zaken het opnieuw aanbesteden. En daar mogen dus alleen Europese partijen aan meedoen, is nu besloten.
2: En verder nog in het AD. Een misbruiknetwerk is opgerold. De politie heeft 4 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar een groep vrouwen die vrouwen drogeert en seksueel misbruikt. Een besloten groep deelde de mannen online beelden van de slachtoffers en wisselde ze tips uit hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. Naast de 4 arrestanten zijn nog 4 andere verdachten in beeld die momenteel niet vastzitten. Verdenking tegen de mannen loopt uiteen. Zo hebben zij deelgenomen aan een besloten groep waarin dus illegaal verkregen beelden van gedrogeerde slachtoffers werden gedeeld.
0: Krankzinnig, toch?
2: Ja, bizar als je dat leest.
0: Wat is hier aan de hand? Echt ongelooflijk toen ik dit gisteren ook weer las. En ander nieuws uit het AD nog. Het aantal Nederlanders dat op reis dengue, oftewel knokkelkoorts, oploopt, dat lijkt na een recordpiek weer af te nemen. Toch waarschuwen experts dat de muggenziekte wereldwijd juist oprukt. Voor slachtoffers kan dengue ingrijpende gevolgen hebben. De alarmcentrale Eurocross die heeft het over een duidelijke daling. Het aantal meldingen halveerde vorig jaar naar 81. En tot en met april dit jaar ging het om 18 meldingen. Duidelijke oorzaak is lastig aan te wijzen, zeggen ze bij de alarmcentrale. Mogelijk speelt betere voorlichting een rol. Reizigers zijn zich wellicht meer bewust van de risico's en nemen ook vaak preventieve maatregelen, zoals het gebruik van date, mee. Ik ben afgelopen februari in Mexico geweest. Daar werd ook lekker gedate. laat ik het zo maar zeggen.
2: Dat is verstandig.
0: Dat is toch andere koek dan de mugjes die hier rondvliegen.
2: Ja, heel tropisch natuurlijk.
0: Ja. Ja.
2: Dan nog in de Tubantia. Medispectrum Twente in Enschede en Oldenzaal blijft ook de komende 5 jaar aangesloten bij de Vereniging van Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen. Lidmaatschap werd verlengd na een positieve beoordeling van het Enschedese ziekenhuis. Een commissie bracht in maart een beoordelingsbezoek aan het ziekenhuis. Daarbij werd gekeken naar onder meer de kwaliteit van zorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en zorgprofessionals.
0: Kijk, dat wat betreft de ochtendkranten van vanmorgen. Meer nieuws krijg je zometeen. En het weer voor deze vrijdag. En het weekend hoor je ook naar Billy Ocean. Love Really Hurts Without You is dit.

0: Jaap Rezema, Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten, hoorde je op Radio Oost. Het is precies 6:30, tijd voor het nieuws uit Overijssel met Jens Hoogstra.
1: Glanenbrug wordt wakker met een spoor van vernieling die gisteren vermoedelijk door een windhoos is aangericht. In heel Twente kreeg de brandweer 27 meldingen over schade door de harde wind. Volgens de veiligheidsregio ging het onder meer om omgevallen bomen, losgerakte dakdelen en schade aan gebouwen. Aan de Schipholtstraat in Glanenbrug waaiden daken van huizen af. Daarbij is asbest vrijgekomen, blijkt nu uit onderzoek. Een gespecialiseerd bedrijf is begonnen met het opruimen van de kankerverwekkende stof. Bewoners krijgen het advies om geen asbest op te rapen en ook geen groente of fruit uit eigen tuin te eten. Omdat het om grote stukken asbest gaat, is het gevaar voor de gezondheid klein. Schade ontstaat namelijk vooral als mensen vezels inademen. En de provincie Overijssel vindt het goed uit te leggen dat het aantal ambtenaren in het provinciehuis in Zwolle de afgelopen jaren met 1/3 is gestegen. Dat antwoordt het provinciebestuur op vragen van BBB-statenlid Charles Mossink, naar aanleiding van berichtgeving van RTV Oost. Het BBB-statenlid noemt die groei niet uit te leggen. Ook andere partijen hadden kritiek. De SGP vindt dat de groei uit de pan reist. Volgens de provincie zijn er meer taken bijgekomen en zijn projecten complexer geworden. Bijvoorbeeld het beheren en onderhouden van infrastructuur. Maar de projecten zijn ook complexer geworden door strengere regelgeving. Een 15-jarige tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man in Zwolle. Het gebeurde in juni 2024. Het slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel, maar werd achtervolgd en zwaar mishandeld. Het slachtoffer had al uitgezaaide longkanker. 5 dagen later overleed hij. Uit onderzoek naar zijn dood blijkt dat de man 6 ribben had gebroken. De rechtbank zegt dat de mishandeling wel degelijk heeft geleid tot zijn dood. Daarom is er dus ook sprake van doodslag. En vannacht is er een brand uitgebroken in een schuur aan de Staphorstenweg tussen de Schiphorst en Staphorst. De brandweer schaalde snel op omdat het vuur kon overslaan naar een woning met een rieten dak. Meerdere brandweerkorpsen uit de omgeving kwamen daarom ter plaatse. De brandweer kreeg het vuur onder controle en voorkwam erger. Niemand raakte daarbij gewond. Over de oorzaak is nog niks bekend. En een personenauto is tegen een boom gebotst in Laag-Zutum. De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. In de auto zaten een moeder en 2 kinderen. Alle 3 de inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken en voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. De auto liep verder zware schade op en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Dat was het nieuws uit Overijssel. Meer nieuws vind je in de app en op oost.nl.
0: Het weer dan voor Overijssel krijgen we van Grita Spannenburg. Grita, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen, Bastiaan.
0: Wat staat ons te wachten vandaag na toch wel bijzondere weersomstandigheden gisteren? Zeker als we het hebben over die windhoos tornado. Geef er maar een naam aan die over Glanenbrug raasde.
2: Ja, want de windhoos is in principe hetzelfde als tornado. Alleen tornado, dat klinkt heftig omdat je gelijk daarbij een beeld krijgt van de tornado's in de VS. Die zijn natuurlijk ook van een veel zwaarder kaliber. Maar het systeem is hetzelfde en je ziet ook dat die flinke schade heeft veroorzaakt. Een deel wat het heeft veroorzaakt ligt waarschijnlijk in de straalstroom. Een band met hoge windsnelheden op zo'n 10 kilometer hoogte. Die lag gisteren boven ons en gaf extra vaart, extra dynamiek aan de buien. Die straalstroom ligt nu boven Duitsland. Dus dat doet mij toch denken dat vandaag de buien minder pittig uitpakken. Maar er zijn nog steeds buien.
0: Ja. Want hoe gaat vandaag zich ontwikkelen? Wanneer kunnen we die buien verwachten?
2: Ja, ze liggen nu al boven de westelijke delen van Overijssel. De kop van Overijssel zo'n beetje. Het is eigenlijk een band. Hij loopt van midden Drenthe over dus ons. En dan over, het noordwesten van Gelderland richting midden Nederland. En schuift heel langzaam oostwaarts. Dus het is een redelijk brede zone die langzaam van west naar oost ook over ons heen trekt. Dat betekent vanochtend op veel plekken toch wel enige tijd buiige regen. Onweer wordt er ook nog niet opgemeld, verwacht ik voor vanochtend ook nog niet. En vrij veel bewolking. En vanmiddag dan vallen er dan achter die zone een paar losse buien. Daar zou een enkele onweersklap bij voor kunnen komen. Maar veel stelt het niet voor. Alleen de temperatuur stelt ook niet zoveel voor.
0: Nee.
2: Gisteren zijn we onder de 20 graden gebleven en vandaag ook.
0: En hoe gaat dat in het weekend dan eruit zien?
2: In het weekend gaat de temperatuur ietsjes omhoog. Ik denk dat we de 20 graden nipt zo her en der eventjes kunnen halen. Maar veel meer is het niet. Wolkenvelden en zon, dat zal een beetje het beeld zijn. Morgenochtend denk ik droog, periode met zon. In de middag wat meer bewolking en een enkele bui. En dan zondag waarschijnlijk in de ochtend juist een paar buien. En in de loop van de middag steeds meer ruimte voor zon. Dus kies je moment om buiten te zijn met zorg. Maar de droge perioden zijn veruit in de meerderheid boven de natte periode.
0: Maar wel her en der een buitje.
2: Zeker.
0: Greta, dankjewel.
2: Tot zo.

0: Het weekend in.
1: Het aankomt mannes.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José en terug van weg geweest. Benjamin.
3: Ja, goedemiddag.
1: Twee en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstijl aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij

0: En nog herinneren hoe jouw schoolplein eruit zag? De basisschool?
1: Een beetje, heel veel tegels. Oeh. En een paar speeltoestellen.
0: Rubberen tegels wel of echt gewoon harde
1: tegels? Ook, maar ook heel veel harde tegels inderdaad. Ja, okay, niet heel groen.
0: Nee, oké. Okay. Ik weet nog wel dat die van mij, daar zijn wij zelfs bij Oost volgens mij een keer langs geweest. Nog 2 jaar geleden, omdat het zo'n groen schoolplein was. Okay. Was altijd heel fijn. Veel bomen en schors. En om schoolpleinen te vergroenen kunnen middelbare scholen, hebben we het dan nu over, subsidie aanvragen bij de provincie. Ik denk vooral dat middelbare scholen daar echt behoefte aan hebben, want als ik dan mijn schoolplein van de middelbare school herinner, dan waren dat alleen maar tegels.
1: Ja, daar was bijna geen groen te vinden. Bij mij ook niet. Nee.
0: Geen speeltoestel heb je misschien op de middelbare school ook niet meer nodig. Maar nee. Goed, wat groener maken, dat kan best wel helpen. Zegt de provincie in ieder geval. Daarom kunnen dus die middelbare scholen subsidie aanvragen. Een van de scholen die dat al heeft gedaan, dat is het Zevenlinden College in Dedemsvaart. En verslaggever Sophie Bestman nam een kijkje op hun schoolplein.
2: Ik sta midden op het schoolplein van het Zevenlinden College in Dedemsvaart. En het is eigenlijk best heel erg groen hier. Ik zie heel veel paarse, blauwe planten. Ik zie bankjes, picknicktafels, aangeschoffelde perkjes, mooie bomen. Het is eigenlijk best een hele leuke plek hier. En dat is volgens mij wel eens anders geweest. Ik loop even naar de directeur van deze school. Marion, hoe zag het hier vorig jaar uit?
3: Ja, vooral stenen. Eigenlijk alleen maar stenen. Gewoon één kale stenen vlakte. En dat is nu wel anders.
2: Ja, dat is nu zeker anders. Ja. Ik zei het net al, ik zie heel erg veel groen. Planten, bomen. Vanwaar die keuze om het schoolplein te vergroenen?
3: Nou, het was eigenlijk een schoolplein dat helemaal niet aantrekkelijk was om naar buiten te gaan. En we vinden het gewoon heel belangrijk dat de leerlingen ook lekker naar buiten gaan. Frisse lucht, de frisse lucht ingaan. En we zeiden, ja, dat schoolplein moet aantrekkelijker en groener. Dus daarom hebben we het aangepakt.
2: Mooi. Wat zijn dan nu de voordelen? Wat merken jullie?
3: Ja, dat de leerlingen gewoon meer naar buiten gaan. Dat het gewoon veel aangenamer is om buiten te zijn hier. Er is meer schaduw, ook wel lekker plekken in de zon. Maar het is ook gewoon veel prettiger ruimte om te zijn. Dus leerlingen, maar ook tijdens de afgelopen studiedag zijn ook docenten lekker buiten, naar buiten geweest. Ze hadden een workshop, daar hebben we lekker aan tafels buiten gezeten. Dat was heerlijk.
2: Sally, jij zit hier op school, je zit in klas 2 van de HAVO.
4: Ja.
2: De directeur zei, er wordt meer gebruik van gemaakt. Klopt dat?
4: Ja, dat klopt.
2: Ja?
4: Ja.
2: Doe je dat zelf ook?
4: Ja, ik zit vaak met vriendinnen hier buiten op de stoelen. Ja.
2: Hoe vind je dat het schoolplein is geworden?
4: Ik vind hem echt mooi. Echt mooi groen en hele mooie stenen hier ook. En met mooie planten. Ja.
2: Wat is dan het verschil met vorig jaar? Zat je toen ook wel eens buiten?
4: Nou, niet echt. Ik zat wel buiten, maar toen had je niet heel veel stoelen waar je op kon zitten, soort van met mensen. Dus, en nu wel. En nu heb je ook meer planten helemaal. En meer fietsplaatsen, zodat je je fiets kan zetten. Echt veel beter.
2: Wat zijn nog meer voordelen? Want je zegt, we zitten nu meer buiten, maar helpt het bijvoorbeeld ook voor de warmte? Of?
4: Ja, het helpt wel met de warmte bijvoorbeeld. We zitten lekker buiten, de zon, zonnebrillen aan. En veel leuker eigenlijk dan eerst.
2: Is het dan nu ook gewoon leuker op school? Helpt dat?
4: Het was altijd leuk op school. Dus ja, het is gewoon echt leuk op school.
2: Goed antwoord. Hoe is het met het geld gegaan? Want het kost natuurlijk best wat. Hoe hebben jullie dat gefinancierd?
3: Nou, deels hebben we het als school zelf betaald. Maar we zijn heel blij dat we 2 subsidies konden aanvragen. 1 van de gemeente en 1 van de provincie. Ja, dat geeft echt wel een boost om uiteindelijk dit te kunnen realiseren. Dus daar zijn we heel blij mee.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Heel leuk!

0: Cyndi Lauper. En Time After Time hoorde je op Radio Oost op deze vrijdagochtend. Volgende week gaat het WK voetbal beginnen. En daar heb jij zin in, Jens.
1: Absoluut. Ik kan niet wachten.
0: Toch? Jij bent een enorme liefhebber. We hebben al een tuintje laten maken over het WK voetbal. Ik weet niet of hij deze week al langs is gekomen. Maar anders kunnen we hem wel alvast primeuren in aanloop naar volgende week. Ja, je hoort de Overijsselse namen erin voorbij komen. Wout Weghorst onder meer. Over het WK gaan wij het ook straks na achten hebben. Dan gaan we het over WK-poeltjes hebben. Want misschien heb jij op werk of met vrienden ook wel zo'n poeltje. In Broekland maken ze een hele grote. We gaan bellen met de organisator van de inmiddels toch wel beruchte Broekland WK-poel. Kijken of hij ons... En met je name jou misschien wat tips kan geven om tot goede uitslagen te komen.
1: Ja, want hoe win je die inderdaad?
0: Ja, waar moet je op inzetten? Nog meer sport straks, want de basketballers van de Landstede Hammers... die staan in de finale om de landstitel. Daar hoor je na 19:30 meer over. En eerst zometeen ook meer over vernielingen in het natuurgebied bij de Engbertsdijksvenen. Is het al meerdere keren achter elkaar raak geweest, wat daar precies aan de hand is. Ga je zometeen na 19:00 horen... En uiteraard, heel veel goede muziek voor je ook nog onderweg. Wat dacht je van Years and Years en King van de som eigenlijk? King met Years and Years. Goedemorgen.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Een windhoos laat een spoor van vernieling achter in Glanenbrug. Aan de Schipholtstraat waaiden daken van huizen en kwam ook asbest vrij. De rijrichting van de Hoogstraat in Hasselt wordt alweer teruggedraaid naar klachten van ondernemers. Auto's kunnen straks de stad weer inrijden via die straat. En een 15-jarige moet de jeugdgevangenis in voor doodslag op een terminaalzieke man in Zwolle. Het incident vond plaats in juni 2024. Dat en meer op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik of Limits wil dat de overheid in actie komt.
3: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
2: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
4: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
2: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En zometeen op Radio Oost hoor je meer over vernielingen in het natuurgebied Engbertsdijksvenen. Wat is daar aan de hand? En we kijken vooruit naar de finale in het basketbal. De Landstede Hammers uit Zwolle staan in die finale. Straks meer daarover. En muziek ook onderweg van Suzanne en Freek. En we beginnen zometeen met CCR.
6: Late Night Shopping in Designer Outlet Ochtroep. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Villeroy & Boch. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
7: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
3: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Een vraag die ook dit weekend veel gesteld gaat worden waarschijnlijk. We'll stop the rain. CCR hoorde je op Radio Oost.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: Ja, goedemorgen. Het is 7 uur geweest. Je bent bij Radio Oost op deze vrijdagochtend. En Jens is er ook. Jens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zometeen gaan we het over sport hebben. De basketballers van Landstede Hammers uit jouw Zwolle, die kunnen voor de landstitel gaan. En zometeen hoor je ook meer over vernielingen in natuurgebied de Engbertsdijksvenen. Wat is daar aan de hand? Dat hoor je zometeen. Maar eerst zetten we het nieuws van vanmorgen even voor je op een rijtje. En dat nieuws van vanmorgen beginnen we op het provinciehuis.
2: Ja, het aantal ambtenaren dat bij de provincie Overijssel werkt is explosief gegroeid. 4 jaar tijd steeg het ambtenarenaantal in het Zwolse provinciehuis met bijna 1/3. Maar de provincie vindt het goed uit te leggen, zijn meer taken bijgekomen en projecten zijn complexer, zegt verslaggever Rutger Borgerink.
3: De provincie benadrukt dat mensen niet aan het werk gaan bij het provinciehuis in Zwolle vanwege de lekkere koffie of de lekkere broodjes bij de lunch. Het is volgens het provinciebestuur simpelweg nodig. Zo wijst de provincie erop dat het beheren en onderhouden van de infrastructuur in Overijssel veel meer tijd is gaan kosten. We hebben in Overijssel natuurlijk nogal wat verouderde bruggen die aangepakt moeten worden. Ja, zegt de provincie, die projecten zijn veel complexer geworden. Meer regels, aangescherpte wetgeving, bijvoorbeeld rond stikstof. Ja, neem de plannen voor windmolens. Er zijn in Overijssel plannen voor 90 nieuwe windmolens. Ja, het vraagt ook nogal wat werk van de ambtenaren op het provinciehuis. Zo zijn er meer voorbeelden. En de provincie zegt, ja, meer ambtenaren is gewoon nodig.
0: Het is ook vandaag waarschijnlijk nog schade opmaken in Glanerbrug. Tot nu toe zijn er bijna 30 meldingen binnengekomen bij de brandweer Twente over schade door die plotselinge harde wind van gistermiddag. Deze man zag het allemaal gebeuren.
4: Een directe valwind vanuit het niets. En nou ja, je ziet het dak is eraf, bomen zijn eraf, alles puinhoop, gevaarlijk. Nou ja, het was vanuit het niets en het was 5 minuutjes, 4 minuutjes, 5 minuutjes. Dat was de hele actie eigenlijk. En ze haalden de losse pannen eraf. Gevaarlijk, ja, alles valt eraf. Schoorsteen zit los. Gevaarlijke situatie zo. En dat wilden ze vermijden.
0: Ja, de veiligheidsregio waarschuwt dat er nog gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ook vandaag, bijvoorbeeld doordat takken los in bomen hangen en later alsnog naar beneden kunnen komen.
2: Het coalitieakkoord van Dalfsen wordt om 10 uur gepresenteerd in de raadzaal van het gemeentehuis. De fracties van gemeentebelangen en CDA in de gemeente bereikten eergisteren een akkoord daar in Dalfsen. Vandaag wordt ook de beoogde samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt. Kampen, Staphorst en Raalte kwamen gisteren al met hun coalitieakkoorden.
0: En sportevenement Alpe d'Huez heeft dit jaar iets meer dan 25 miljoen euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag. Het geld gaat naar onderzoek naar kanker. Je hebt het evenement ook uitgebreid bij ons op Radio Oost kunnen volgen gisteren. Cindy Pierik uit Hardenberg is lid van het kaarsenteam bij de Alpe d'Huez. En zij vertelt wat dat precies inhoudt, dat kaarsenteam. Ik wil even het geluid van Cindy erbij pakken. Want zij is hartstikke druk op die berg en daar doet ze het volgende.
5: En wij verzorgen eigenlijk, voor de mensen die er wel eens zijn geweest, die weten het, dat er 11.000 kaarsen geplaatst worden op de koersdag. Die branden ook in de verschillende bochten. En mensen kunnen bij de kaarsenbalie een kaars kopen, kunnen een boodschap erop schrijven. Dus dit is best wel een emotionele lading. Het is gewoon ontzettend mooi dat die kaarsen 's morgens in het donker allemaal branden.
0: Ja, mooi initiatief. Met een recordopbrengst dus. Meer dan 25 miljoen euro heeft het wandelen, fietsen of op een andere manier naar boven en naar beneden gaan op de Alpe d'Huez in Frankrijk opgeleverd voor onderzoek naar kanker. Zometeen op Radio Oost hoor je meer over vernielingen in natuurgebied de Engbertsdijksvenen. Wat daar aan de hand is, hoor je zo. Na Suzanne en Freek, dit is Halverwege.

0: Goedemorgen.
1: Suzanne en Freek op Radio Oost met Halverwege. Het is 7:15. Je bent bij Radio Oost. En wij duiken even het natuurgebied in. Niet om te genieten dit keer van alle bloemetjes en bijtjes. Maar om de schade op te nemen.
2: Ja, vernielingen. Joyriding en vernieling dus. De afgelopen weken schering en inslag in natuurgebied Engbert Dijksvenen bij Kloosterhaar. 4 keer werden er vernielingen aangericht in het natuurgebied, waarbij voertuigen van Staatsbosbeheer werden gebruikt. Ook die voertuigen komen er niet zonder schade af. Afgelopen weekend werd zelfs een voertuig van Staatsbosbeheer uit een schuur gehaald, waarbij de toegangsdeur met grof geweld werd vernield. Boswachter Kees-Jan Westra liet de schade zien aan verslaggever Pepijn Bolscher.
3: We staan nu inderdaad bij een roldeur die ze met kracht toch omhoog hebben kunnen krijgen. Want die deuren die zitten gewoon op slot, hangen gewoon stevige hangsloten in, omhoog gewerkt. En vervolgens met een voertuig aan de praat hebben gekregen en daarmee naar buiten zijn gereden. Met schade aan het voertuig, maar ook aan de roldeur tot gevolg. Ja.
4: En die is niet zomaar gemaakt?
3: Nee, die deuren zijn op maat gemaakt. Dus dat moet weer besteld worden. En dat duurt weer een paar weken. En kost een hoop geld.
4: En als we het dan hebben over een schadebedrag, hoeveel schade is er de afgelopen weken gemaakt?
3: Nou, je moet rekening houden in zo'n deur. Dat loopt wel, denk ik, tegen de 1000 euro. Een ruit van het voertuig wat een stuk is, dat zal ook wel rond de 1000 euro kosten. Hekken kosten 300 euro per stuk. Een trekker die gestolen is, waar de startmotor van kapot is. Alle voertuigen zijn overigens teruggevonden. Dus het duidt ook wel op van, het is niet pure diefstal.
4: Maar veel schade dus. Want verderop liggen daar, zeg maar, op het schoot nog een paar hekken. Die zijn er ook uitgetrokken, kapot gereden. Kun je vertellen wat daarmee gebeurd is? Kun je ze uitleggen?
3: Ja, nou, die hekken die staan daar ervoor deels om vee binnen. We hebben een aantal koeien die hier, of ossen die hier rondlopen om ons te helpen met natuurbeheer. Die hekken die staan er enerzijds om het vee binnen de hekken te houden. Anderzijds ook om te voorkomen dat mensen met voertuigen de treinen inrijden. Maar ja, je kunt er kennelijk, als je er heel hard tegenaan rijdt, toch de boel ontzetten. Want ze zijn compleet.
4: Ze zijn helemaal verbogen eigenlijk, toch?
3: Ze zijn inderdaad helemaal verbogen. En één hek ligt daarbij en dat heeft er 2 weken gestaan. Maar dat kunnen we nu alweer naar het oud ijzer brengen.
4: En ja, dan ga je naar de politie. En hoe staat het er nu voor met het onderzoek?
3: Nou ja, ik weet niet zo goed hoe het ervoor staat. Wat de feit is dat je 2 keer of 3 keer aangifte hebt moeten doen. Dat kost ook een paar uur. Je moet naar het politiebureau. Het duurt allemaal, kost tijd. En de hoop is nu eigenlijk van, goh, als je dit dan gedaan hebt, dat zal misschien een beetje rondgaan of zo. Misschien dat mensen stoere verhalen hebben over wat ze gedaan hebben. Wij hopen heel erg, enerzijds dat het stopt. En anderzijds, het zou ook heel mooi zijn als de mensen die dit gedaan hebben, ook het lef hebben om zich te melden.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.

0: UB40 en Where Did I Go Wrong hoorde je op Radio Oost. Zometeen na 7:30 gaan we iemand bellen met een innerlijk conflict. De Landstede Hammers die spelen namelijk de finale van de landstitel in het basketbal. Uit Zwolle komen ze, het is een finale over meerdere wedstrijden. We gaan zo bellen met Olaf Schaftenaar. Speelde eerder bij Landstede, won toen ook de titel in 2019. Maar zijn broer speelt nu bij de tegenstander van de Zwollenaren. Leiden. Dus voor wie is hij dan? Zijn oude club of zijn broer? Dat gaan we hem vragen zometeen na 7:30. En na 8:00, zo rond 8:15, gaan we weer quizzen.
1: Zeker. Vrijdag, dat kan niet ontbreken. De nieuwsquiz.
0: De Overijsselse nieuwsquiz gaan we spelen. We hebben weer Marcel en Bastiaan ontbijtbordjes weg te geven. En dat zijn... ja, dat zijn echt collectors items.
1: Die wil je in je kast hebben.
0: We hebben er nog 10, heb ik gehoord, van de prijzenafdeling.
1: Dus dan zou het zo kunnen zijn, bij alle vragen goed. Ja. Dan moet je heel erg je best doen.
0: Als wij een Brainiac in de uitzending krijgen straks die alle 10 de vragen goed heeft, dan kan je in één keer de prijzenkast leegspelen. Dat zou ik ook wel weer heel legendarisch vinden.
1: Primeurtje.
0: Dan ga je echt als een koning van de nieuwsquiz het weekend in.

0: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Nog nooit vertoond, alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
14: Het is 7:30 geweest. Je luistert naar Radio Oost met het nieuws uit Overijssel. Jens Hoogstra.
15: Glanenbrug wordt wakker met een spoor van vernieling die gisteren door een windhoos is aangericht. In heel Twente kreeg de brandweer ongeveer 30 meldingen binnen over schade door de harde wind. De veiligheidsregio vertelt over de flinke schade.
16: Er zijn bomen omgewaaid, er zijn daken van woningen en schuurtjes afgewaaid, bomen omgevallen. Dakpannen van de huizen afgewaaid, heel veel schade.
15: Ook aan de Schipholtstraat in Glanenbrug waaiden daken van huizen af. Daarbij is asbest vrijgekomen, blijkt nu uit onderzoek. Een gespecialiseerd bedrijf is begonnen met het opruimen van de kankerverwekkende stof. Bewoners krijgen het advies om geen asbest op te rapen en ook geen groente of fruit uit eigen tuin te eten. Omdat het om grote stukken asbest gaat, is het gevaar voor de gezondheid klein. Schade ontstaat vooral als mensen vezels inademen. Een 15-jarige tiener moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor het doodschoppen van een terminaal zieke man in Zwolle. Het gebeurde in juni 2024. Het slachtoffer liep weg na een woordenwisseling in een tunnel. Vervolgens werd hij achtervolgd en zwaar mishandeld. Het slachtoffer had al uitgezaaide longkanker. 5 dagen later overleed hij. Uit onderzoek na zijn dood blijkt dat de man 6 ribben had gebroken. De rechtbank zegt nu dat de mishandeling wel degelijk heeft geleid tot zijn dood. Daarom is er sprake van doodslag. En de rijrichting op de Hoogstraat in Hasselt wordt alweer omgedraaid. Sinds maart konden auto's via die hoofdweg alleen de stad uit, maar daar kwamen veel klachten over van ondernemers en inwoners. Dat probleem heeft ook ondernemer René Last ervaren.
17: Wij merken allemaal een omzetverlies in Hasselt. Spontane bezoek is eraf, de impulsaankopen verdwijnen. Sommige mensen die kampen hier echt met 30% omzetverlies.
15: De gemeente hield door de kritiek een peiling. Daaruit bleek dat er een ruime meerderheid wil dat het verkeer via de Hoogstraat juist weer de stad in kan rijden. Vanaf woensdag wordt de rijrichting weer aangepast. Auto's kunnen dan het centrum weer in. En Duitsland is niet van plan om te stoppen met de grenscontroles. De Europese Commissie deed eerder een oproep aan meerdere landen om de controles af te bouwen. Maar de Duitse minister van Binnenlandse Zaken wil dat niet. De controles zouden volgens hem een duidelijk positief effect hebben op de immigratiecijfers in het land. 12 juni gaat er een nieuw EU-migratiepact in en daarom zijn de grenscontroles volgens Brussel niet meer nodig. De bedoeling is dat asielzoekers al aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Sinds 2024 houdt Duitsland de strenge grenscontroles. Het heeft effect op de grens met Overijssel ook. Er staan dagelijks files waardoor er ook meerdere ongelukken zijn gebeurd bij de grensovergang A1 bij de Lut. Dat was het nieuws uit Overijssel. Meer nieuws vind je in de app en op oost.nl.
14: Het weer dan voor deze vrijdagochtend krijgen we van Grieta Spannenburg. Grieta, goedemorgen.
2: Morgen, Bastiaan.
14: Nog maar weer even over die windhoos in Glanenbrug, ja? Waar Jens het net in het nieuws over had. We hadden het een uurtje geleden ook al over. Maar ja, dat is wel een hele bijzondere samenloop van omstandigheden.
2: Ja, ja, je hebt een aantal dingen nodig. De dynamiek in de atmosfeer moet zo zijn dat er eigenlijk een rotatie, een draaiing in een bui ontstaat. Nou, gisteren lag er boven ons de straalstroom, de jet, op zo'n 10 kilometer hoogte. Een band met hoge windsnelheid. Waardoor zo'n bui in een bepaalde dynamiek terechtkomt. Waardoor er dus een windhoos is ontstaan in de bui. De bui is om zich zijn eigen as gaan roteren. En heeft dus in Glanenbrug veel schade veroorzaakt. Wat dat betreft was het gisteren een pittige situatie. Ja. En vandaag ligt die straalstroom niet boven ons. Dat betekent ook dat de buien iets minder pittig zullen uitpakken.
14: Maar dus ze zijn er nog wel, die buien.
2: Ze zijn er nog wel, ja. Maar gisteren had je heel veel wind erbij. Ja. Je zag ook op een gegeven moment dat tijdens en na een bui de temperatuur soms zakte naar amper 12 graden. Dat je echt een enorme kilt ineens kreeg. Nou, vandaag zijn de buien minder talrijk, minder stevig. Ik denk ook vanmiddag misschien een lokale onweersklap, maar veel verder niet. En op dit moment liggen de buien vooral boven het westen. De westelijke delen van Overijssel zijn nog niet al te pittig. Dat is een zone die schuift langzaam oostwaarts. Nou, die verbrokkelt ook een beetje. Wat dat betreft kunnen er de hele dag door een paar buien vallen. Een paar regenbuien, vanmiddag vooral in Salland en Twente. Af en toe komt de zon erbij en de temperatuur die schuift langzaam omhoog. We zitten op 14 graden nu. En vanmiddag hebben we 18 of 19 graden. Dus wat dat betreft is het wel bescheiden zomerweer.
14: En is het weekend ook bescheiden zomers?
2: Bescheiden, ja. Zoek de momenten een beetje uit. Morgenochtend is het droog. Ik denk periode met zon. Het begint denk ik heel fraai. En in de loop van morgenmiddag dan komt er wat buiige regen onze kant op. En dan gaat de wind ook wat aantrekken bij 19 of 20 graden. En zondag dan lijkt het vooral de ochtend wat windrijker te zijn. Met een paar buien. En in de loop van de middag komt er juist steeds meer zonneschijn. En ook dan een graadje of 19 à 20. Het is maar krapjes of we aan die 20 graden te komen. We zitten wat dat betreft in een bescheiden weerfase.
14: En daar doen we het ook gewoon mee, Grieta.
2: Ja, hè? Kunnen we.
14: Zeker. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: Madonna op de vrijdagochtend van Radio Oosten, Material Girl. En we gaan sporten op Radio Oost, want we zitten toch wel in de periode van de finales. Het betaald voetbal is voorbij, amateurvoetbal gaat naar de na-competitiefinales. We hebben al een volleybalkampioen, kampioenen in de provincie. En misschien komt daar ook wel een basketbalkampioen bij.
1: De Oosttribune.
0: Want de Landsteden Hammers, de basketballers uit Zwolle, spelen vanavond thuis in Zwolle de finale om de landstitel. Tegenstander is Leiden. Het is een finale die over meerdere wedstrijden gaat. Net als dat we bij Apollo 8 uit Borne hebben gezien. Landsteden won woensdag de eerste, dus staat op voorsprong. En kan in eigen huis zelfs op 2-0 komen vanavond. Wij gaan vooruitblikken op die wedstrijd met Olaf Schaftenaar. Speelde eerder bij Landsteden, werd toen kampioen in 2019... Zijn broer speelt nu juist bij de tegenstander uit Leiden. Olaf, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is dit een innerlijk conflict voor jou vandaag?
2: Dat kan je wel stellen, ja. Ja, het is wel ingewikkeld om een kant te kiezen. Zwolle voelt wel echt als thuis altijd als ik weer in die zaal stap. Natuurlijk een hele mooie tijd daar gehad. Mijn broer speelt nu bij Leiden. Ja, dus ik kan je wel voorstellen dat het inderdaad een aardig conflict is.
0: Ja, dat kan ik me zeker voorstellen inderdaad. Even over jouw tijd bij Zwolle. Jij was er dus bij die tot nu toe enige landstitel voor Landsteden in 2019. Wat zijn je herinneringen daaraan?
2: Ja, supermooi jaar. Kijk, we hadden natuurlijk een koor die terugkwam. Normaal gesproken heb je elk jaar wel in ieder geval nieuwe Amerikanen. Onze koor die bleef eigenlijk bij elkaar. Waardoor we gewoon vanaf het begin af aan een goed idee hadden van hoe we goed konden samenspelen. Uiteindelijk met een minimaal budget, denk ik. Zeker als je dat vergelijkt met Groningen en Den Bosch. Weet je dan de titel te winnen. En supermooi ook nog in Groningen.
0: Ja.
2: Supermooi jaar.
0: Want is dat een beetje de rol van Landsteden? Donar uit Groningen, dat is natuurlijk echt een hele grote naam. Maar is Landsteden een beetje de uitdager van die top? Kan je dat zo zeggen? Of hoort Landsteden zelf ook echt wel bij die top?
2: Nou, ik denk wel dat

0: Dat je nu kan zeggen dat, dat Landstede echt wel bij die top hoort. Want als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar... dan denk ik dat Landstede altijd bij, zeker in het reguliere seizoen, bij de top 4 heeft gezeten. En vaak ook gewoon als eerste of tweede is geëindigd.
1: Ja.
0: Dus ja, ze doen het gewoon heel goed met het budget wat ze hebben. Het is natuurlijk ook fijn dat je altijd in de zaal kan. En de samenwerking met Landstede zelf. Dat zorgt natuurlijk ook gewoon voor veel voordelen.
1: Ja, en als je nou eens de ploeg van nu, die dus opnieuw in die finale staat, vergelijkt met die uit 2019, zie je overeenkomsten?
0: Poeh, dat is een goede vraag. Ja, zeker. Ik denk dat ze weer een hele goede Nederlandse core hebben. Hè, met Boyd, met Leon. Koen die helaas natuurlijk uit is gevallen, maar die ook een heel sterk seizoen had. En dan gewoon goede, solide Amerikanen erbij. En ze spelen echt als team. En,
1: ja.
0: en dat is eigenlijk altijd wel waar Landstede het natuurlijk van moet hebben. En dat zie je wel echt terug.
1: En dan die tegenstander Leiden, waar jouw broer Roeland in speelt. Hoe is de krachtsverhouding? Eerste wedstrijd is natuurlijk door Landstede gewonnen. Maar goed, het gaat over best of five, dus je bent er nog niet dan.
0: Nee, kijk, dat is inderdaad het mooie van een playoffserie. Leiden heeft de eerste wedstrijd natuurlijk duidelijk verloren. Maar uiteindelijk telt het gewoon om de gewonnen wedstrijd. Dus met hoeveel je een verlies maakt, wat dat betreft niet zoveel uit. Ik denk dat Leiden gewoon heel slecht uit de startblokken kwam. En Zwolle juist heel goed. En dat Leiden gewoon niet dat niet heeft recht kunnen trekken. Maar elke wedstrijd is er weer één op zich. Dus dat is eigenlijk heel erg interessant van zo'n playoff-serie. Wat gaat Leiden nu anders doen? Wat gaat Zwolle? Blijven ze het zelf spelen? Of gaan ze ook nog aanpassingen maken? Dat is gewoon heel interessant om te volgen. Ook gewoon op strategisch vlak, zeg maar.
1: En hoe is het met jouw broer in dat team? Want hij stopt na dit seizoen, heb ik begrepen. Wordt ook bijna 38 jaar. Dus ja, dan houdt het lichaam er een keer mee op.
0: Ja. Ik vind, en natuurlijk kijk ik met een bepaalde bril naar mijn broer. Maar ik vind dat hij supergoede playoffserie aan het series achter de rug heeft. Hij heeft tegen Leeuwarden heel goed gespeeld, tegen Donar. Belangrijke factor in de laatste win ook. Ik vind het super knap hoe hij het volhoudt. En zo, natuurlijk heel mooi zijn voor hem. Want hij heeft natuurlijk ook veel voor het Nederlandse basketbal getekend. Om een mooie afsluiting van zijn carrière te hebben. Dus dat gun ik hem ook van harte. Alleen aan de andere kant is natuurlijk ook Zwolle mijn oude club die in de finale staat. Dus, maar heel eerlijk, als ik echt een kan moet kiezen, dan kies ik dan kies ik dit jaar wel echt voor Leiden.
1: Ja, misschien ook om het verhaal dat jouw broer hierna zijn carrière stopt. Dus hoeveel mooier kan je het eindigen dan?
0: Precies.
1: Maar goed, wij als RTV Oost zijn natuurlijk voor Landstede. Spelen in eigen huis vanavond tegen Leiden. Heb je überhaupt nog, behalve dat het je oude club is, contacten daar? Of kom je er nog wel eens? Of?
0: Ja, zeker. Ik ben er dit jaar ook een paar keer geweest. Nou, ik heb natuurlijk samengespeeld met Leon. Ook met Boyd in het Nederlands team. In het bestuur zitten inmiddels natuurlijk Nigel van Oostrum en Jeroen. Oude Arnikov. Dus ik heb daar zeker nog veel contacten. En zoals ik al zei, als ik daar de hal inloop, aan de rechterkant zie je dan natuurlijk het kampioensjaar met een mooie foto. Ja, dat brengt natuurlijk heel veel herinneringen naar boven. Dus het voelt altijd als thuiskomen en als een warm bad, als het ware. Ja.
1: Wat verwacht je van de wedstrijd van vanavond?
0: Poeh, goede vraag. Do or die is een groot woord voor Leiden. Maar ik denk toch wel dat het heel belangrijk is om deze te winnen voor Leiden. Aan de andere kant speelt Zwolle natuurlijk thuis. Ik verwacht een wedstrijd met hele hoge intensiteit weer. Zwolle speelt natuurlijk heel snel, schiet veel driepunters. Het kan echt alle kanten op. En Zwolle heeft natuurlijk ook een hele goede serie achter de rug tegen Den Bosch. Dus ze hebben wel bewezen dat ze in een bepaalde flow zijn. En aan Leiden is het denk ik om die flow te doorbreken. Maar dat dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dus ik ben heel benieuwd. Het kan alle kanten op.
1: 19:30 vanavond die wedstrijd. Mocht je er nog naartoe willen, ik zit even op de site te kijken. Volgens mij alleen voor het familievak zijn nog kaarten te krijgen. Maar verder is het nagenoeg een uitverkocht huis.
0: Ja, dat belooft. Het is natuurlijk ook finale waardig. En belooft weer een hele mooie wedstrijd te worden. Dus ik ben er ook bij. Ik kijk er naar uit. En ik ga stiekem voor beide kanten klappen. Maar als ik echt een keuze moet maken, dan kies ik toch voor Leiden.
1: Heel goed. En het is ook wel een belevenis, hè, dat basketbal. Ik bedoel, ik ben zelf ooit vrij spontaan een keer bij een wedstrijd van Donar geweest. En ik weet nog dat ik dat echt fantastisch vond. Het is toch een beetje. Nou ja, de Amerikaanse sfeer met mascottes en het publiek wordt opgehyped.
0: Ja, zeker. En Martini Plaza is natuurlijk ook een hele mooie hal. Nou, Lanzee Sportcentrum, de kant ook echt wel koken, zeg maar. Ja. Zeker in zo'n finale serie. Dat heeft inderdaad gewoon een bepaalde energie. En je zit natuurlijk in een wat kleiner stadion dan bij een voetbalwedstrijd, om het zo maar even te zeggen. Dus je voelt die sfeer enorm. En dat is heel erg leuk.
1: Ja, Zwollenaren, ga er naartoe als er nog kaarten te krijgen zijn in ieder geval. Vanavond om 19:30, Landstede Hammers tegen Leiden. Die wedstrijd is uiteraard ook te volgen bij ons in de Oost-app. Olaf Schaftenaar, dankjewel en veel plezier vanavond.
0: Ja, graag gedaan. Thanks.

The Thing I Love hoorde je op Radio Oost. Het is bijna 8 uur. Zometeen na 8 krijg je tips voor jouw WK-poeltje. Want de Broeklandse WK-poel gaat ook beginnen. Tips daarover zometeen. En jouw kans op Marcel en Bastiaan ontbijtbordjes in de nieuwsquiz. Allemaal zometeen.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: Let's go!
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Een windhoos laat een spoor van vernieling achter in Glanenbrug. Aan de Schipholtstraat waaiden daken van huizen en kwam er ook asbest vrij. Een 15-jarige moet de jeugdgevangenis in voor doodslag op een terminaal zieke man in Zwolle. Het incident vond plaats in 2024. En ondanks druk uit Brussel wil Duitsland voorlopig doorgaan met de grenscontroles. Bij de A1 in de Lut hebben deze controles al tot meerdere ongelukken geleid. Dat en meer in de app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
7: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
6: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
8: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
6: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Pakken pen en papier.
10: Zeker.
9: Laat je hersenen kraken. Want zometeen gaan we er weer spelen. Het is vrijdag. De nieuwsquiz over het nieuws van de afgelopen week in Overijssel. Maar voordat het zover is, krijg je zometeen ook nog wat tips voor je WK-poeltje. Genoeg redenen om te blijven luisteren dus. En dan hebben we ook nog goede muziek voor je van Bruno Mars. En we beginnen zometeen met Sting.
11: Late Night Shopping in Designer Outlet Ochtrop. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Roy en Boch. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop.
0: op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
5: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Sting en Love is the Seventh Wave hoorde je op Radio Oost. Goedemorgen.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: En Jens Oosterhuizer ook.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom op vrijdag. Het is 5 juni vandaag, laatste werkdagje voordat we het weekend ingaan. Zometeen krijg je tips over hoe je jouw WK-pool moet invullen. Oren gespitst.
2: Zeker opletten. Maar eerst, het aantal ambtenaren dat in de provincie Overijssel werkt is explosief gegroeid. In 4 jaar tijd tegen het ambtenarenaantal in het Zwolse provinciehuis met bijna 1/3. De provincie vindt het goed uit te leggen. Er zijn meerdere taken bijgekomen. En projecten zijn complexer, zegt verslaggever Rutger Borgerink.
3: De provincie benadrukt dat mensen niet aan het werk gaan bij het provinciehuis in Zwolle vanwege de lekkere koffie of de lekkere broodjes bij de lunch. Het is volgens het provinciebestuur simpelweg nodig. Zo wijst de provincie erop dat het beheren en onderhouden van de infrastructuur in Overijssel veel meer tijd is gaan kosten. We hebben in Overijssel natuurlijk nogal wat verouderde bruggen die aangepakt moeten worden. Ja, zegt de provincie, die projecten zijn veel complexer geworden. Meer regels, aangescherpte wetgeving, bijvoorbeeld rond stikstof. Ja, neem de plannen voor windmolens. Er zijn in Overijssel plannen voor 90 nieuwe windmolens. Ja, het vraagt ook nogal wat werk van de ambtenaren op het provinciehuis. Zo zijn er meer voorbeelden. En de provincie zegt, ja, meer ambtenaren is gewoon nodig.
0: Ander nieuws van vanmorgen. De afgelopen weken is het al meerdere keren raak geweest met vernielingen in natuurgebied de Engbertsdijksvenen in Kloosterhaar. Al 4 keer werden er vernielingen aangericht in het natuurgebied, waarbij voertuigen van Staatsbosbeheer werden gebruikt. Boswachter Kees-Jan Westera over de schade.
4: Nou, je moet rekening houden in zo'n deur. Dat loopt wel, denk ik, tegen de 1000 euro. Een ruit van het voertuig wat een stuk is, dat zal ook wel rond de 1000 euro kosten. Hekken kosten 300 euro per stuk. Een trekker die gestolen is, waar de startmotor van kapot is. Alle voertuigen zijn overigens teruggevonden. Dus het duidt ook wel op van, het is niet pure diefstal.
2: En om schoolpleinen meer te vergroenen kunnen middelbare scholen nu ook subsidie aanvragen bij de provincie. Een van die scholen die dat al heeft gedaan is het Zevenlinden College in Dedemsvaart. Daar maken ze gelijk verschil.
5: Ja, dat de leerlingen gewoon meer naar buiten gaan. Dat het gewoon veel aangenamer is om buiten te zijn hier. Er is meer schaduw, ook wel lekker plekken in de zon. Maar het is ook gewoon veel prettiger ruimte om te zijn. Dus leerlingen, maar ook tijdens de afgelopen studiedag zijn ook docenten lekker buiten, naar buiten geweest. Ze hadden een workshop, ze hebben lekker aan tafels buiten gezeten. Dat was heerlijk.
0: Dat wat betreft het nieuws van vanmorgen. Nu gaan we even vooruitkijken naar wat ons komende week te wachten staat. Ja, nog minder dan een week en dan begint het WK voetbal. Nederland verloor deze week de uitzwaaiwedstrijd van Algerije, maar de oranje koorts in de provincie neemt steeds verder toe. Veel straten in Overijssel raken bijvoorbeeld steeds meer in oranje sfeer. Bijvoorbeeld de Jan van Riebeekstraat in Zwolle. Daar wapperen de vlaggetjes al door de hele straat. En voor de bewoners daar is dat inmiddels echt traditie.
6: Nou, we zijn vorige keer begonnen met het EK, WK, elke keer willen we dit doen. En dat doen we gewoon met de straat. Bijna iedereen doet er eigenlijk wel mee. Ja, het is gewoon leuk. Alle culturen, weet je, gewoon lekker meedoen. En voor ons had er nog veel meer mogen hangen. Ook al maken ze er niks van, hebben wij in ieder geval een superleuke dag gehad om het op te hangen met z'n allen.
0: Hoe zien de straten in Broekland eruit? Jan in het veld, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, de straten zien er nu nog niet echt versierd uit. Wel het plaatje waar wij onze bokaal hebben staan. We hebben een hele grote bokaal in de straat. Die gaat naar de winnaar, de koploper in de pool. En dan wordt hij in de tuin gezet. En dat gaat zo'n beetje de hele week door. Als het bereisbaar is, dan doen we dat.
0: Heel goed. Ja, want daar bellen we over. Jan in het veld uit Broekland. Een van de organisatoren van de beroemde Broeklandse WK-pool. Is het hele dorp in de ban van die pool de komende weken?
7: Ja, zo geleidelijk aan wel. Ja, we hebben nu al een flink aantal deelnemers. We gaan al richting de 500. Vorige keer toen met de EK, toen hadden we ongeveer 800 deelnemers totaal. We hebben nu nog een week te gaan. Dus wij gaan voor de 1000.
0: Ja, dat is een mooi aantal. En ja, hoe werkt dat dan? Ik denk dat dit is gewoon uitslagen invullen met het hele dorp. En dan de winnaar krijgt de bokaal, weet je net over.
7: Ja, nou, we hebben dit jaar een nieuwe site die heel gebruiksvriendelijk is. Een eigen platform, die hebben we zelf ontworpen. En je vult de standen in en je rekent dan zelf uit wie er dan doorgaat. En als je bij ons alles invult, dan speel je de hele pool mee. Bij andere pools heb je nog wat dat je tussentijds in moet vullen.
0: Oh ja.
7: Maar wij vullen er één keer in. En daarnaast hebben we, ja, je kunt je een linkje aanklikken en dan kun je een handig appje installeren. En dan blijf je gewoon op de hoogte, krijg je poetsberichtje. We doen elke dag na de speeldag een persoonlijk berichtje uit. Dan praten we degene die meedoen bij hoe ze ervoor staan. En los daarvan hebben we ook nog onze oranje rondes. Dus als het Nederlands elftal speelt, dan doen we een dag van tevoren doen we wat vragen uit. Nou, dat kan zijn wanneer is de eerste doelpunt gescoord of wanneer viel de eerste gele kaart.
0: Oh, ja.
7: En daar kun je leuke prijzen mee winnen.
0: Ja.
7: En dat staat eigenlijk los van onze pool. Dat wordt door onze sponsors betaald. En we hebben leuke prijzen. Een beamer, een oranje verrassingspakket, goed gevulde borrelplanken, dinerbonnen en dat soort dingen. Ja.
2: Maar voordat je die prijzen wint natuurlijk, Jan, moet je wel een goede tactiek hebben. Ik kan me voorstellen, je hebt hem zelf misschien ook al wel ingevuld. Wat is jouw tactiek?
7: Nou, ik heb hem zelf nog niet ingevuld, als ik heel eerlijk ben. Daar ben ik helemaal nog niet aan toegekomen. Ik ben wel in de testfase meegedaan en ik ga hem ook zeker invullen. De tactiek is, ik weet het niet. Spanje, dat is de meest favoriet. Die staat van onze deelnemers nu op 31,3% en gevolgd door Frankrijk. En wat opvalt is dat de jeugd denkt dat Nederland wint.
0: Ja, is dat nog jeugdige onbezonnenheid? Of,
7: Nee, ja, ik, dat zou maar zo kunnen.
0: Ja. Maar heb je verder nog wat kleine hints en tips? Waar let jij zelf bijvoorbeeld op bij het invullen van die pool? Ga je echt alle selecties af of is het ook een beetje gewoon gevoel?
7: Ja, het is eigenlijk een beetje gokken. Hè? Je moet er ook een beetje mazzel mee hebben. Ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen wel geldt. Want toen we zagen dat de wedstrijd van de week verloren werd, dan wordt een uitslag nog in één keer anders. Dan is het vertrouwen in het vaderlandse team is dan wel een stukje minder.
0: Ja.
7: Maar we kunnen nog tot 11 juni, 's avonds om 6 uur, kun je nog invullen op de www.broeklandsepool.nl. En dan de pool is met POOL.
0: Juist.
7: En je had net iets over die groep in Zwolle. Nou, ik nodig ze uit om bij ons mee te doen met de hele ploeg. Maar ik nodig jullie ook uit. Ik wil jullie ook wel uitdagen wat dat betreft. Om met de RTV Oost aan onze pool mee te doen en dan zelf te ervaren hoe jullie dat beleven.
0: Uitdaging aanvaard. Ik stel voor dat ik vanmiddag nog mijn poeltje ga invullen en dat we dan tijdens het toernooi een beetje contact houden.
7: Ja, helemaal goed. Even een handige tip naar jullie toe. Je kunt als je bij het onze pool meedoet, dan kun je een eigen subpool aanmaken.
0: Ah.
7: En die subpool, dan speel je nog eens met je eigen teamje mee. Dus als jullie van RTV Oost, dan kun je je eigen pool maken. Maar dan kun je ook je eigen beker bij iemand op het bureau zetten. Want die vooraan in de pool staat.
0: Kijk. Want inderdaad, je kan dus ook als niet-Broeklander meedoen. Want ik zat al in mijn hoofd een beetje te rekenen. Als jij op 1000 deelnemers mikt en er wonen maar 1200 mensen in Broekland, dan heb je bijna het hele dorp te pakken. Maar het mag dus ook van buiten.
7: Ja hoor, nee, want we zien ook wel dat de kring steeds groter werd. Vorig jaar was de winnaar, we zijn gewoon naar Den Helm geweest. Dat zijn mensen die doen al jaren met ons mee.
0: Oh ja.
7: En ik zie ze nu ook weer voorbij komen. En je merkt wel dat de kring, want we zijn eigenlijk, we doen dit nu 22 jaar, dus 11 edities. En dat eigenlijk, het is klein begonnen en het wordt eigenlijk steeds groter. En daar wordt het ook erg leuk van, vind ik. Ja.
0: Dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Nou, laten we dan nog even een klein schot voor de boeg. Je moet hem nog invullen. Maar de eerste wedstrijd, komende donderdag, 9 uur 's avonds, Mexico-Zuid-Afrika. Wat gaat dat worden, Jan?
7: Dat wordt 3-0 voor Mexico.
0: Kijk, dat gaan we checken. Want we gaan je ongetwijfeld, gok ik zomaar, vaker spreken dit WK. En ik ga hem invullen.
7: Nou, helemaal goed.
0: Jan in het Veld uit Broekland, organisator van de Broeklandse Pool. Broeklandsepool.nl. Kan je meedoen. Dankjewel, Jan, en een fijn WK.
7: Ja, dankjewel.

0: I Just Might invul de pool van Broekland. Want ja, dit gaat leven.
1: Dit kan niet ontbreken. Hier wil je toch aan meedoen.
0: Hier moeten wij de hele zomer bij zijn. Bij de Broeklandse WK-pool. En daar belden we net over met de organisator Jan in het veld. Hadden we het over het prijzenpakket. Er zijn allerlei prijzen natuurlijk. Maar dit heeft Jan nog niet eens genoemd. Dat vind ik nu zelf op de website. Broeklandsepool.nl. Momenteel zijn er 457 deelnemers die de inschrijving hebben afgerond. Hierdoor is het totaal aan prijzengeld momenteel €2.285.
1: Zo.
0: En als ze naar de 1000 willen, wat Jan zojuist vertelde, dan pak je als winnaar gewoon even €5000 mee. Dat is toch lang niet gek, dacht
1: ik zo. Dat is
0: een
1: heel leuk presentje dan.
0: Zeker. Ga je meer over horen de komende weken tijdens dat WK voetbal op Radio Oost. Eerst heel wat anders.
2: De Overijsselse Nieuwsquiz.
0: We gaan de nieuwsquiz spelen. We zijn niet op zoek naar jouw voetbalkennis, wel over jouw kennis over nieuws van de afgelopen week. Daar zijn we naar op zoek, want 10 vragen hebben we voor ons over het nieuws van de afgelopen week. Heb jij ze goed, dan win jij Marcel en Bastiaan ontbijtbordjes. Om daar te komen, om überhaupt een poging te wagen die 10 vragen goed te beantwoorden, moet je wel de kwalificatievraag goed hebben. Het antwoord kan je sturen naar de Oost-app 0645671331. Bellen we je dan terug, dan gaan we de andere vragen met je doen. En zoveel vragen jij goed hebt, zoveel ontbijtbordjes win jij. Jens, wil jij de eer hebben om de kwalificatievraag aan ons voor te leggen?
1: Zeker wil ik dat. Voor vandaag is die. Welke partij kreeg geen gelijk van de Raad van State over de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA? Is dit A, pro-muggenbeet, B, pro-rectum of C, pro-Hengelo?
0: Dat is een moeilijke vraag. Stuur jouw goede antwoord A, B of C in via de Oost-app. Nog één keertje voor iedereen die hem gemist heeft.
1: Welke partij kreeg geen gelijk van de Raad van State over de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA? A, pro-muggenbeet, B, pro-rectum of C, pro-Hengelo?
0: Jouw goede antwoorden, en ik zie al meerdere goede antwoorden binnenkomen in de Oost-app. Kunnen naar die Oost-app dus. En wie weet, speel je dan zometeen mee met de Overijsselse Nieuwsquiz?

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Ja,
3: wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
5: Proost.
6: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Het is 8:30, Radio Oost met het nieuws uit Overijssel. Jens Hoogstra.
13: De meeste gemeenten lopen flink achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. Het kabinet bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders gemeenten moeten huisvesten, maar dat doel wordt al jaren niet gehaald. Gemeenten hebben nog tot 1 juli de tijd om de doelen voor de eerste helft van dit jaar te halen. Ook in Overijssel lopen meerdere gemeenten achter. Vooral Deventer en Almelo moeten nog flink aan de bak om meer statushouders aan een woning te helpen. Een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. Het kan leiden tot gezondheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan astma, reuma of stress. Onderzoeksinstituut TNO begint daarom met een proef in 5 gemeenten, waaronder Almelo. De huisarts kan dan voor een patiënt een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. De gemeente komt dan in actie, vertelt TNO.
14: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoachtraject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
13: Een windhoos heeft gisteren een spoor van vernieling achtergelaten in Graanenbrug. De brandweer kreeg in heel Twente ongeveer 30 meldingen van schade. De veiligheidsregio vertelt over de aangerichte schade.
15: Er zijn bomen omgewaaid, er zijn daken van woningen en schuurtjes afgewaaid, bomen omgevallen. Dakpannen van de huizen afgewaaid. Heel veel schade.
13: Aan de Schipholtstraat in Glanenbrug waaiden ook daken van huizen af. Daarbij is asbest vrijgekomen, blijkt nu uit onderzoek. Een gespecialiseerd bedrijf is begonnen met het opruimen van de stoffen. Bewoners krijgen het advies om geen asbest op te rapen en geen groente of fruit uit de tuin te eten. Omdat het om grote stukken asbest gaat, is het gevaar voor de gezondheid klein. Schade ontstaat vooral als mensen de vezels ervan inademen namelijk. Dat was het nieuws uit Overijssel. Meer nieuws vind je in de app en op oost.nl.
12: Dan is het tijd voor het weer in Overijssel. Wat staat ons te wachten dit weekend? Dat weet Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
5: Goedemorgen weer, was warm.
12: Het is nog wat grijzig hier in Hengelo.
5: Het is een beetje grijzig, ja.
12: Is dat het provinciebeeld?
5: Ja, er zijn wel een paar opklaringen, maar ze zijn nog heel schamel, moet ik zeggen. En er liggen ook nog een paar zones met buien, regenbuien over ons. Vooral in de buurt van Deventer en dan over heel Salland, noordoostwaarts. Dat is die buienlijn die er al een paar uur ligt. Het is een wat bredere zone die langzaam oostwaarts trekt, dus straks ook in Twente. Een paar buien. En als die zon er dan voorbij is, ja, hij blijft een beetje slepen eigenlijk. Maar hij verbrokkelt wel wat. Dus in de loop van de ochtend, later vanochtend, nou ja, een enkele regenbui. Af en toe ook wat zon. En vanmiddag, als er een bui valt, is dat waarschijnlijk vooral in Salland of Twente. En de kop van Overijssel lijkt droog te blijven. Windje uit zuid draait naar west. Een matige wind is dat. Een beetje vlagerig is die ook. En de temperatuur ligt rond de 14, 15 graden nu. En we gaan naar een graad of 19 toe straks.
12: Kijk, en het weekend?
5: Het weekend, ja, ik denk dat vanavond langzaam begint op te klaren. Kan nog steeds een enkele bui vallen. En dan morgenochtend is het droog, zijn de perioden met zon. We beginnen heel kalm eigenlijk aan de zaterdag, denk ik. En morgen in de loop van de middag komt er vanuit het zuidwesten zone met wat verbrokkelde buiige regen onze kant op. Het lijken vooral gewone regenbuien te zijn. Dus niet die met de dynamiek zoals we gisteren in Glanenbrug zagen met die windhoos daar. Maar het zijn wel een paar regenbuien bij bescheiden temperaturen. Morgenmiddag, 20 graden heb ik nog wel uitstaan. Voor die buiige regen in de loop van de middag uit. En dan zondag is het vooral een ochtendverhaal met de buien. En is het juist in de middag droog met steeds meer opklaringen. Dus het beste of het droogste weer zit dit weekend zaterdag in de ochtend tot een uurtje of twee. En zondag vooral in de middag. En ook zondag zitten we dan op 19, misschien 20 graden.
12: Kijk. Gita, dankjewel. Lekker het water op dit weekend.
5: Ja, heerlijk. Ja, ik hoop niet te veel buien.
12: Nee, want jij gaat kanoën voor de duidelijkheid.
5: Ja.
12: Succes en sterkte.
5: Ja, dankjewel.
12: Kies maar één van die twee die van toepassing is. En een fijn weekend.
5: Joe, hetzelfde.
12: Jens.
16: De Overijsselse nieuwsquiz.
12: Zullen we hem voor de late inschakelaars? We hebben al heel veel goede antwoorden. Daar ligt het niet aan. Maar nog één keer de kwalificatievraag toe voor de Overijsselse nieuwsquiz.
17: Nog één keertje dan. Welke partij kreeg geen gelijk van de Raad van State over de nieuwe naam van GroenLinks PvdA? Is dat A, pro-muggenbeet? B, pro-rectum? Of C, pro-Hengelo?
12: Stuur jouw goede antwoord naar de Oost-app 0645671331. En wie weet spreken we je zo meteen. En dat rijmt ook nog.

0: Dit was zo goed. Precies een week geleden, afgelopen vrijdag. Son Mieux, Dark Before the Dawn. Live vanaf Douwpop. Echt ongekend.
1: Jij was erbij.
0: Ja. Ik had ze nog niet eerder live gezien. Ik ging ook niet per se voor hun of zo. Maar het echt wel een beetje weggeblazen daar.
1: Dat kan ik me voorstellen.
0: Gigantische act live, Son Mieux. Als je de kans hebt om ze ooit te gaan zien, ga dat vooral doen. Dit waren ze afgelopen vrijdag live op Douwpop in Hellendoorn. Nu tijd voor heel wat anders.
2: De Overijsselse Nieuwsquiz.
0: We gaan namelijk de Overijsselse Nieuwsquiz spelen met iemand die de kwalificatievraag hopelijk goed heeft beantwoord. Johan uit Zwolle, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bastiaan.
0: Hoe is het met je?
3: Prima.
0: Ja? Kunnen wij jou vrijdag nog wat beter maken met wat Marcel en Bastiaan ontbijtbordjes?
3: Zeker weten.
0: Oké, nou daar gaan we al voor.
3: Ik heb er maar een paar dus.
0: Oké, nou, de kwalificatievraag. Daar willen we eerst wel even het antwoord op weten dan. Jens, dat kan je hem nog één keer doen?
3: Ik weet het al.
1: Ja, ik zou hem nog één keer stellen. Ja. Welke partij kreeg geen gelijk van de Raad van State over de nieuwe naam van GroenLinks PvdA? Is dat A, pro-muggenbeet, B, pro-rectum of C, pro-Hengelo?
3: Dat is C, pro-Hengelo.
1: En die klopt helemaal.
0: Dat heb je helemaal goed. Voor hoeveel bordjes wil je gaan spelen?
3: Stuk of vier.
0: We hebben er nog 10, dus dat past. Dan moet je ook wel 4 vragen goed hebben, hè? Dat snap je.
3: Van de
0: 10 in totaal.
3: Oh, dat is goed. Dat is oké. Okay.
0: Maar jij speelt voor 4, dus als je dan ook 4 goed hebt, dan komen 4 bordjes jouw kant op. Ben je er klaar voor, Johan?
3: Helemaal.
0: Dan gaan wij nu de klok starten.
2: De Overijsselse Nieuwsquiz.
1: Welke Twentse serie krijgt een speelfilm? Is dat A, Woeste Grond, B, Van Jongeleu en Olle Grond of C, Grote Markt 30?
3: Woeste Grond.
1: Dat klopt. Wie moet de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles worden? A, Louis van Gaal, B, Jozef Oosting of C, José Mourinho?
3: B.
1: Klopt. Waarom kwamen attractieparken in de Waarbeek in Hengelo stil te liggen? A, de attracties waren niet goed gesmeerd. B, de stroom viel uit of C, naaktslakken zaten in een elektriciteitskast waardoor de stroom uitviel?
3: Nee.
1: Klopt. Welk opvallend plan heeft het nieuwe gemeentebestuur van Hengelo? A. Een groot Twents poppodium in de stad. B. De Golfsvesten moet naar Hengelo. Of C. Een Formule 1 stratencircuit in Hengelo.
3: A.
1: Klopt ook. Waar liep een asielprotest deze week uit de hand? A. Diepeveen. B. Langeveen. Of C. Friezeveen.
3: Friezeveen.
1: Klopt ook. Hoeveel wethouders van het nieuwe Hengeloze gemeentebestuur wonen niet in Hengelo? Is dat A1, B2 of C3?
3: 2.
1: Dat klopt ook. Welke Overijsselse gedeputeerde maakte deze week bekend te stoppen? Laatste.
0: We maken hem nog af.
1: A. Liesbeth Grijze. B. Maurits van Martels. Of C. Erwin Hoogland.
3: Ik ga voor C.
1: Die klopt helaas niet.
0: Maar dat is toch buiten de tijd, dus dan maak je hem uit. Nou, zeg. Johan, je hebt weggeblazen.
3: Ja, man.
0: Wat een nieuwskennis.
3: Ja, echt wel, hè?
0: Ik was de tel op een gegeven moment kwijt. Maar je hebt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vragen goed.
3: 7 dus.
0: Maar je speelde maar voor 4, dus je krijgt 4 bordjes. Tenzij jij nu zegt, ik wil ze alle 7, maar...
3: Dat mag ook.
0: Nou, nee, we moeten nog wat overhouden voor volgende week. Anders hebben we onze voorraad heen. 4 bordjes komen jouw kant op, Johan.
3: Is mooi.
0: Wat ga je nog doen deze vrijdag, dit weekend? Heb je nog leuke plannen?
3: Nee.
0: Oké, nou dat kan ook.
3: Dus rustig aan doen.
0: Heel goed, dat is ook belangrijk. En het een beetje droog houden, want zo lekker weer wordt het toch niet dit weekend.
3: Nee, daarom. Binnen blijven dus.
0: Johan, dankjewel. Fijn weekend.
3: Hey, jij ook, hè. Oké.

0: Xanadu hoorde je op Radio Oost. Olivia Newton-John en ILO. Nog steeds een beetje overdonderd van Johan Jansen en zijn nieuwskennis.
1: Die ging als een speer.
0: Als een raket ging die door de vragen heen. Hartstikke goed. Ontbijtbordjes. 4 stuks gaan weer de deur uit. Betekent dat we er nog 6 hebben liggen uit mijn hoofd. Dus met een heel slim en ambitieus iemand kan het volgende week zomaar gedaan zijn. Wat betreft de ontbijtbordjes, niet wat betreft de quiz natuurlijk. Wat betreft deze ochtendshow is het wel gedaan, want onze dienst zit erop voor deze vrijdag. Zometeen na 9 Bert van Losser op de radio. En ik zie Cheerio van Justin de Wild al op de playlist staan bij Bert. Dus dat kan niet anders dan dat een lekker begin van je ochtend wordt. Zo richting het weekend. Jens, bedankt.
1: Zeker.
0: Wanneer horen we jou weer in de ochtend?
1: Dat is de vraag, dat duurt nog eventjes, maar het zit er wel weer aan te komen.
0: Maandag is Marcel in ieder geval weer van de partij vanaf 6 uur voor het nieuws uit Overijssel. En blijf lekker bij Radio Oost natuurlijk de hele dag, want we stomen je warm. We maken je warm, we maken je klaar voor het weekend. Met Bert zometeen, Paula en José later vandaag ook nog. En de laatste die wij voor je hebben is van ABBA. Dit is One of Us. Fijn weekend alvast.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. De Weert asperges.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef naar ongezonde huizen in Almelo. De huisarts kan hierdoor hulp inschakelen voor patiënten die ziek worden van een koud of slecht geventileerd huis. Een windhoos heeft gisteren een spoor van vernieling achtergelaten in Glanenbrug. Daken waaiden van huizen af, daarbij kwam ook asbest vrij. En een 15-jarige moet de jeugdgevangenis in voor doodslag op een terminaal zieke man in Zwolle. Dat en meer vind je in de app en op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
13: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
12: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. Twee van de drie verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
14: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschatten terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
12: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
15: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Roy en Boch. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.

0: Let's go! Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
1: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
2: Het is 8:58. Een mooie gedachte om deze dag mee te beginnen op deze vrijdag. De radiostegel van vandaag. Wees tevreden met wat je hebt, terwijl je werkt voor wat je wilt.
3: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Heel wat hits heeft ze gemaakt natuurlijk, Tina Turner. Ken haar natuurlijk ook met Ike Proud Mary. Dit was uit de jaren 80, de Steamy Windows. En over de jaren 80 gesproken, zometeen tussen 12 en 1 natuurlijk de vrijdageditie. Ga even naar mijn Facebookpagina, Facebook/BertVlosser. Daar heb jij de top 40 voor je neus liggen. De top 40 van 40 jaar geleden. En tussen 12 en 1 draai ik weer een top 40 duo. Twee liedjes uit de top 40 van vandaag, 40 jaar geleden.
1: Hey Bert! Wat voor dag is het vandaag?
0: Het is natuurlijk op de drempel van jouw weekend de vrijdag hier op Radio Oost. Vandaag kun je om verrassend veel redenen de slingers ophangen. Het is namelijk de dag van de hete luchtballon. Het is Donut Day, de dag waarop je officieel geen excuus nodig hebt voor een extra donut. Het is Ketchup Day. Wist je dat ketchup ooit als medicijn werd gebruikt? En ook leuk voor de tech-liefhebbers. Het is Apple Today, ter ere van een computer met maar liefst 4 kilobyte geheugen. En het is Attitude Day. Een mooie herinnering dat een goed humeur besmettelijk kan zijn. Dus neem een donut, doe wat ketchup op je broodje, kijk vriendelijk naar je buurman en vier dat je vandaag niet in 1977 achter een computer met 4 kb RAM hoeft te werken. Zometeen, Justin de Wild, de huidige nummer 1 van Nederland, cheerio. En ik heb ook Johnny Cash voor je met de Finger Love. Maar nu eerst op Radio Seal.

0: Johnny Cash op Radio Zandvoort. Love. Het is 9:30 op de vrijdagochtend. Ik heb even het laatste nieuws voor je. Nederlandse gemeenten lopen nog altijd flink achter met het huisvesten van statushouders. Daardoor verblijven duizenden mensen met een verblijfsvergunning nog in asielzoekerscentra die toch al overvol zijn. En ABN AMRO verlaagt de verwachting voor de economische groei. De oorlog tussen Iran en Israël en de hogere energieprijzen zorgen volgens de bank voor meer onzekerheid bij consumenten en bedrijven. En in de Verenigde Staten heeft het Huis van Afgevaardigden ingestemd met het nieuwe steun voor Oekraïne en extra sancties tegen Rusland. Opvallend, ook een aantal Republikeinen stemden voor het voorstel. En de NOS meldt dat medewerkers van de omstreden porno-website Modelus zelf honderdduizenden afbeeldingen hebben geplaatst. Daarbij zouden ook beelden van kindermisbruik zijn aangetroffen. De zaak zorgt internationaal voor veel ophef. En scheepsbouwer IHC mengt zich in de strijd om nieuwe opdrachten van de Koninklijke Marine, lees ik. Tot nu toe was vooral dame in beeld, maar IHC wil nu ook ondersteuningsschepen voor defensie gaan bouwen. In vogelvlucht, het laatste nieuws hier op Radio Zandvoort. Zometeen het allerlaatste regionale nieuws. En de vraag van vandaag komt er natuurlijk ook aan. Ik heb zometeen Mark Ember voor je met Good To Be. De Kumbe Dance Band nu hier op Radio Zandvoort. Son of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Mountain, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Mark Amber op radio's van een tijdje geleden. Good to be, hoorde je. Jens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen in het regionale nieuws. Wat heb je voor ons?
1: Ja, we gaan horen hoe een huisarts kan helpen om een verzoek in te dienen om je huis te verduurzamen.
0: En straks tussen 10 en 11 natuurlijk weer een uurtje pimpamplaat. Liedjes en artiesten met een B zijn van harte welkom via de Radio Step. En je krijgt van mij de vraag van vandaag.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
9: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Het is 2:30. Je luistert naar radio's. Jens met het regionale nieuws nu.
1: Goedemorgen. Een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. Het kan leiden tot gezondheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan astma, reuma of stress. Onderzoeksinstituut TNO begint daarom met een proef in 5 gemeenten, waaronder Almelo. De huisarts kan daarvoor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. De gemeente komt dan in actie, vertelt TNO.
12: Dan proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming, van een gezonde woning.
1: De meeste gemeenten lopen flink achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. Het kabinet bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders gemeenten moeten huisvesten, maar dat doel wordt al jaren niet gehaald. Gemeenten hebben nog tot 1 juli de tijd om de doelen van de eerste helft van dit jaar te behalen. Ook in Overijssel lopen meerdere gemeenten achter. Vooral Deventer en Almelo moeten nog flink aan de bak om meer statushouders aan een woning te helpen.
13: We hebben in Overijssel natuurlijk nogal wat verouderde bruggen die aangepakt moeten worden. Ja, zegt de provincie, die projecten zijn veel complexer geworden. Meer regels, aangescherpte wetgeving, bijvoorbeeld rond stikstof.
1: Ja, deze ging over een andere, namelijk over de provincie Overijssel. Die vindt het goed uit te leggen dat het aantal ambtenaren in het provinciehuis in Zwolle de afgelopen jaren met bijna 1/3 is gestegen. Het antwoordt het provinciebestuur op vragen van een BBB-statenlid, Charles Mossink. stelde die vragen nadat RTV Oost hierover berichtte. Het BBB-statenlid noemt die groei niet uit te leggen. Ook andere partijen hadden kritiek. De SGP vindt dat de groei uit de pan reist. Je hoorde net ook al verslaggever Rutger Borgerink over de meerdere taken die er voor de provincie zijn bijgekomen. Dat is ook de reden dat de provincie het goed vindt uit te leggen dat het aantal ambtenaren gestegen is. En de rijinrichting op de Hoogstraat in Hasselt wordt alweer omgedraaid. Sinds maart konden auto's via de hoofdweg alleen de stad uit. Maar er kwamen veel klachten over van ondernemers en inwoners. Het probleem heeft ook ondernemer René Last ervaren.
14: Wij merken allemaal een omzetverlies in Hasselt. Spontane bezoek is eraf, de impulsaankopen verdwijnen. Sommige mensen die kampen hier echt met 30% omzetverlies.
1: Ja, de gemeente hield door deze kritiek een peiling. Daaruit bleek dat een ruime meerderheid wil dat het verkeer via de Hoogstraat juist weer de stad in kan rijden. Vanaf woensdag wordt de rijinrichting weer aangepast. Auto's kunnen dan weer het centrum inrijden. Dat was het nieuws uit Overijssel. Meer nieuws vind je in de app en op oost.nl.
0: Dankjewel. Vanochtend trekken buien langzaam over Overijssel. Het is vooral bewolkt. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. Maar er vallen ook nog enkele regenbuien, vooral in Twente en Salland. Heel lokaal is een klap onweer niet uitgesloten. Met een matige westenwind wordt het vandaag zo'n 18 tot 19 graden. Kortom, paraplu mee. Maar de zonnebril hoeft nog niet helemaal thuis te blijven.
15: De vraag van vandaag.
0: Iedereen heeft wel zo'n ervaring gehad waarvan je achteraf dacht, dat doe ik dus nooit meer. Heb jij ook wel eens zo'n ervaring gehad, Jens?
1: Ja, daar zit wel een verhaal achter. Daar gaan we maar niet over beginnen, maar uit een trein springen.
0: Uit?
1: Ja.
0: Heb je ooit uit...
1: Ja.
0: Oké, hoezo?
1: Dat was zo'n buitenlandse trein, weet je wel. Ja. En het duurde allemaal een beetje te lang. Het was warm. Toen dachten wij in ons hoofd, daar gaan we nu uitspringen, want het perron is aan de overkant. Ja, totaal niet handig natuurlijk.
0: Nee, maar het is allemaal wel goed afgelopen, anders had je hier niet gestaan. Hè?
1: Precies.
0: Wat dacht je achteraf?
1: Dat hadden we niet moeten doen. Nee, we kwamen op een heel groot hek die daar stond. We dachten, daar kunnen we wel overheen. Nou, zei dat van die hakentanden natuurlijk aan. Ja, gewoon niet handig.
0: Maar hoe is het uiteindelijk afgelopen?
1: Verder niks meer van gehoord.
0: Maar hoe zijn jullie dan... Zijn die gewoon ongelopen of zo?
1: Nou, we zijn er wel overheen geklommen. Een vriend van mij die heeft zijn jas daaraan beschadigd. Maar voor de rest is het allemaal goed gegaan.
0: En waar was het?
1: Dat was net over de grens. Wel in Nederland dus. Met Duitsland. Dus ergens in Gelderland.
0: Oh. Misschien was het dus bij jou wel bungee jumpen. Of een blind date. Een camping zonder toiletpapier. Een extreem dieet. Of een ritje in een achtbaan waar je 3 dagen van moest bijkomen. Nou, ik heb ooit een keer een extreem dieet gedaan. Ik dacht dat ik dood ging, joh.
1: Ja, maar wat hield dat dieet precies in?
0: Zo'n 1500. Calorieën. Ja, je viel ook af, maar dat was ook niet verwonderlijk, omdat je niet at.
1: Nee.
0: Ik heb het wel maanden volgehouden, maar ik stond ooit ergens op een podium liedjes te draaien. En ik draaide beter dan de liedjes.
1: En wat at jij dan ongeveer op een dag met 1500 calorieën?
0: Nee. Shakes, en voor de rest helemaal niets. Nee. Ja, het kan niet gezond zijn.
1: Te groot contrast met normaal dan.
0: Ja. En nu doe ik het gewoon op mijn eigen manier. Gewoon lekker rustig. En dan gaat het vele malen beter. Ik ga ook nooit meer van die dieetprogramma's volgen. Ozempic, ik geloof het allemaal wel. Nooit.
1: Nee, gewoon je eigen gangetje.
0: Ik kwam laatst een vriend tegen in de kroeg. Nou, laatst een vriend, een goede kennis van me. Dat was volgens mij vorig jaar met Hemelvaartsdag. Een tijdje geleden ook. En toen, ik zeg, joh, wat zie je er goed uit? Ik zeg, ja, zegt hij, ik doe afvallen voor luie mensen. Ik zeg, ah, je zit aan de Ozempic. Ja, nou. Maar hij dronk wel gewoon bier, dan denk je van ja.
1: Ja, dat hoor je ook steeds vaker nu, hè, de laatste tijd.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, ik doe het gewoon op de natuurlijke manier.
1: Heel goed.
0: Om soms maar een paar kilootjes te zwaar, soms iets lichter.
16: Step by step, ooh baby, gonna get to your girl.
0: Nou, wat is het ding dat je ooit hebt geprobeerd en waarvan je meteen zei, nooit meer? Geef het even door via de radio. Step 06-456-71-331. Nieuw Kids aan de Blok nu.

0: Elizabeth Taylor, je hoorde de nieuwe single van Taylor Swift op radio.
1: De vraag van vandaag.
0: Wat is het ding dat je ooit hebt geprobeerd waarvan je meteen zei nooit meer? Bungee jump, Jan komt ermee. Ik dacht dat ik dood ging, nooit meer. Anja, die komt met kamperen zonder toiletgebouw. Na één nacht wist ik genoeg. Henk uit Hardenberg, een spinningles. Na 10 minuten dacht ik, waarom betalen mensen hiervoor? Ook een tijdje gedaan, spinning. Ja, toen ik de hele vroege ochtend nog deed. Na de radioshow deed ik even een spinninglesje. Marianne uit Deventer, een blind date. Hij bleek zijn moeder meegenomen te hebben. Wim uit Almelo, pepers eten tijdens een wedstrijdje op vakantie. Jannie uit Ommen, een cruise. Maar ik was 3 dagen zeeziek. Gerard, een elektrische step. Ik lag binnen 5 minuten tussen de brandnetels. Nou, Ria uit Kamp is het wel met mij eens. Een streng koolhydraatarm dieet. Ik droomde s'nachts van krentenbollen. Ja, dat had ik ook wel eigenlijk. En Bert uit Oldenzaal, een achtbaan in Walibi. Mijn kleinkinderen vonden het geweldig, ik niet. Maar je kan vandaag ook nog kaarten winnen voor Slagharen. Als je meedoet met de vogelquiz. Zometeen hier op Radio's. Ergens tussen 11 en 12 gaan we weer spelen natuurlijk. Dankjewel voor jullie...

0: Vanavond zie je bij RTV Oost de serie 12,5 jaar Ancora. Een registratie van het jubileumconcert dat de band gaf in Theater De Meente in Steenwijk. Een avond vol energie, hits en een uitzinnig publiek. Met gastoptredens van onder andere Jan Keizer, Stef Eckel, Hart en Tien en Natasha en Edwin. 12,5 jaar Ancora. Vanavond op TV Oost.
1: Pas je eindelijk het perfect.

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.

0: Let's go!
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. De provincie Overijssel vindt het goed uit te leggen dat het aantal ambtenaren in het provinciehuis de afgelopen jaren is gegroeid. Volgens de provincie zijn er namelijk meer taken bijgekomen. Een windhoos heeft gisteren een spoor van vernieling achtergelaten in Glanenbrug. Daken waaiden van huis af, daarbij kwam ook asbest vrij. En een 15-jarige moet de jeugdgevangenis in voor doodslag op een terminaalzieke man in Zwolle. Dat en meer nieuws vind je in de app en op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
6: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
7: Late night shopping en designer outlet Ochtrop. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Roy en Boch. Designer outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
6: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
10: Heb jij moeite om wakker te blijven? Dan is er een nieuwe trend. Welke trend dat is, dat hoor je zo meteen hier. We zitten midden in de Pimpamplaat. Liedjes met een P en liedjes waarvan de artiest begint met een P. Die zijn van harte welkom. Sandy Shaw, zometeen met Puppet on a Swing. En wat dacht je van PhD, I Won't Let You Down. Dankjewel voor het doorgeven Onder andere Ronald, Cor, Laurens, Margaret, Marianne, Els, Frank, Petra, Johan, Jenny. Dankjewel voor het doorgeven.
3: Radio Oost. Bert van Lossen. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
0: Pim Pam Plaat.
10: En Tony, deze heb jij aangevraagd. Een van de vele liedjes die je vandaag hebt ingezonden. Leuke suggesties. Deze top door 2 in de jaren 80 in de Nederlandse top 40. PhD met Jim Diamond. And I won't let you down.

De meest leuke liedjes komen voorbij natuurlijk in Pinkpop. Laten ook de meest verrassende liedjes. Paul McCartney is onder andere aangevraagd met zijn nieuwe single Days We Left Behind. Krijg ik zoveel reacties op. Die ga ik zo meteen nog even draaien tussen 10 en 11 hier op radio. Dus ik heb hem geprobeerd om op de playlist te krijgen. De nieuwe van Paul McCartney. Maar ja, ik kreeg niemand mee. Want ik vind het namelijk ook een fantastisch goede plaat. Maar goed. Dan zullen jij en ik wel gevoelsmensen zijn. Als we dat een leuk liedje vinden. In tegenstelling tot anderen die erover gaan natuurlijk hier bij Radio Oost. Je hoorde die mooie van Sandy Shaw, de jaren 60, Puppet on a String. Heb je moeite om wakker te blijven, dan is er een nieuwe trend. Namelijk koffie met grapefruit. Sommigen denken dat grapefruit ervoor zorgt dat cafeïne langer in je lichaam blijft. Een koffieketen in Florida test zelfs al espresso met grapefruit. Experts zijn nog voorzichtig, het effect lijkt klein. En grapefruit kan bovendien invloed hebben op bepaalde medicijnen. Ik heb zo meteen nog een opvallend voedingsnieuwtje. Zo meteen ook met een P, Pussycat Mississippi. En ook met een P, Patricia Pai. Dubbele P zelfs. Who's that lady with my man? Hier op Radio Oost in de Pimpan plaat. Dit is Poison.

Patricia Pine, Who's That Lady With My Man op Radio Oost. Ik heb nog een opvallend voedingsnieuwtje voor je. Je mosterd kan tegenwoordig pittiger smaken dan vroeger. Dat komt volgens onderzoekers door warmere en drogere zomers, onder andere in Canada. De mosterdplant maakt daardoor meer natuurlijke, pittige stof aan. Is je dat ook opgevallen? 10:57, je luistert naar de Pimpamplaat hier op Radio Oost. Heb jij nog een leuke suggestie voor me? Laat het me even weten. Deze week ook lekker, ook aangevraagd door jou. Deze van UB40.

0: de zomerstraat door je radio. Mirjam Makeba en Pata Pata. Dankjewel, Laurens Vos, voor het doorgeven. Het is 10:30 precies, zometeen het regionale nieuws hier op radio. Dus we gaan ook nog even bellen met Lars van Galen. We gaan het hebben over het dessert. Zometeen dus sterkok Lars van Galen hier op Radio Oost. Elke vrijdag gaan we even met hem praten. Mocht jij nog een vraag hebben voor Lars van Galen over jouw eigen kookkunsten, mocht je wat tips willen hebben, schroom niet even een vraag te stellen. Dat kan via de app 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Dat is de Radio Oost app waar je kan meepraten en ook liedjes kan aanvragen in het kader van de Pimpamplaat. Vraag de letter P met zometeen. Na 10:30, Paul McCartney en Michel Delpech.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
17: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
18: Nog nooit vertoond, alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
17: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goren Nieuwheden. Wie holt van holt.
18: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
0: Het is 10:55 op radio's. Het regionale nieuws nu met Jens.
19: Goedemorgen. Staatsbosbeheer is klaar met vandalen in natuurgebied Engbertsdijksvenen bij Kloosterhaar. Al 4 weekenden op rij zijn hekken, voertuigen en een werkschuur vernield. De schade loopt op tegen de €10.000. Boswachter Kees-Jan Westra vertelt over de situatie.
20: Men heeft hier de rolluik met de hand omhoog geduwd. Ondanks dat er wel sloten op zitten, is het toch gelukt om de deur iets op te lichten. En is vervolgens met een voertuig dat hier binnen geparkeerd stond, is men naar buiten gereden en heeft eigenlijk het onderste deel van de roldeur er helemaal uitgereden.
19: De boswachter roept mensen die iets weten op zich te melden bij de politie. Een 15-jarige jongen moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor de dood van een terminaal zieke man in Zwolle. De man werd in juni 2024 zwaar mishandeld na een woordenwisseling in een tunnel. Hij liep weg, maar werd achtervolgd. Daarna werd hij geschopt en geslagen. Het slachtoffer had uitgezaaide longkanker. 5 dagen na de mishandeling overleed hij. Uit onderzoek bleek later dat hij onder meer 6 gebroken ribben had. Volgens de rechtbank heeft de mishandeling zijn dood veroorzaakt. Daarom is de tiener veroordeeld voor doodslag. En een windhoos heeft gisteren een spoor van vernieling achtergelaten in Glanenbrug. De brandweer kreeg in heel Twente ongeveer 30 meldingen van schade. De veiligheidsregio vertelt over de aangerichte schade.
4: Er zijn bomen omgewaaid, er zijn daken van woningen en schuurtjes afgewaaid, bomen omgevallen. Dakpannen van de huizen afgewaaid, heel veel schade.
19: Ook aan de Schipholtstraat in Glanenbrug waaiden daken van huizen af. Daarbij is asbest vrijgekomen, blijkt nu uit onderzoek. Bewoners krijgen het advies om geen asbest op te rapen en ook geen groente of fruit uit eigen tuin te eten. Omdat het om grote stukken asbest gaat, is het gevaar voor de gezondheid klein. Schade ontstaat namelijk vooral als mensen vezels inademen. Dat was het nieuws in Overijssel. Meer nieuws vind je in de app en op oost.nl.
0: Ik heb even het weer voor je. Vanmiddag breekt af en toe de zon door, maar er vallen ook nog enkele regenbuien. Vooral in Twente en Salland. Heel lokaal is een klap onweer niet uitgesloten. Met een matige westenwind wordt het vandaag zo'n 18 tot 19 graden. De zomermaanden op Radio Oost. Liedjes met een P. Pour un fleur is er natuurlijk ook een van Michel Delpech. Zometeen ook Paul McCartney nog.

Wat een heerlijk liedje dit toch. Nieuwe single van Paul McCartney, Days We Left Behind, hoor die voorbij te komen. Zometeen ga ik bellen met Lars van Galen. Heb jij nog een vraag voor de Sterkok? Laat hem even weten via de host-app. 0645671331. Dus 0645671331. Vandaag in 2003 reed een Amerikaan dwars door de Verenigde Staten op een grasmaaier. Ruim 9000 kilometer met een topsnelheid van zo'n 16 kilometer per uur. Heeft er wel even een tijdje over gedaan, toch? Dit is Radio's. Je luistert naar de Pimpamplaat. Marianne, dankjewel voor jouw suggestie. Namelijk deze van Peter Maffay.

0: favoriete liedje van mijn collega Tijn van Wissing, die nu geniet van een vakantie.
1: Tafel 3 kan door.
2: Koken, koken. Met Sterkok.
3: Met Sterkok.
2: Lars van Galen.
4: Lars van Galen.
0: Lars, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ik zat vanochtend een leuk artikel te lezen in de Twentse Courant te Bansja over een kok, een chef-kok die gekookt heeft 10 dagen lang voor Suzanne en Freek. Heb jij dat wel eens gedaan in je leven?
5: Ja, natuurlijk meerdere mensen wel voor meerdere mensen gekookt, maar dan wel in het restaurant, zeg maar. Dus niet echt privé of zo. Eentje die me bijstaat is Anastasia. Was dat. Dat was de tijd dat ik in Maastricht, werkte, op Château Nicamp. Heel mooi kasteeltje daar. En honderd op een hoop, dan moest iemand snel naar de supermarkt om kippen gaan halen. Maar ze wilden kippen, dat hadden we helemaal niet.
0: Ah, oké. Okay. Toen heb je nog even wel snel wat kunnen klaarmaken.
5: Hebben even wat geregeld,
0: Ja. Lijkt je dat leuk, zo bijvoorbeeld in een in het Gelre Dome te koken voor Suzanne en Freek? 10 dagen achtereen?
5: Ik weet niet of dat helemaal mijn ding is. Het is natuurlijk gewoon leuk om, voor iedereen. Mij maakt het niet zoveel uit voor wie ik kook eigenlijk.
0: Ja.
5: Ik vind het belangrijkste dat de mensen heel blij zijn en dat ze het lekker vinden. En ik vind het leuk voor mensen te koken die het kunnen waarderen, of lekker eten kunnen waarderen, zeg maar. Dus en wie dat dan is, maakt niet zoveel uit, denk ik wel.
0: Ja, want ik las in het verhaal, want ik ben natuurlijk helemaal kookgek geworden sinds ik met jou praat op de radio. Ik las in het verhaal dat hij elke dag om 9:30 in de keuken van de Gelre Dome stond.
5: Ja, dat geloof ik wel. Want het zal natuurlijk niet alleen een avondmaaltijdje zijn. Dat zal de ontbijt, lunch, nog even een tussendoor snackie.
0: Ja.
5: Want die mensen moeten natuurlijk optreden, dus die moeten wel goed eten om goed te kunnen presteren.
0: Ja.
5: Zo hebben we natuurlijk in de tijd bij de Bloemenbeek waar chef was destijds. Voor voetballers heel veel gekookt. En die hadden dus echt wel 4-5 maaltijden per dag.
0: Ah, oké.
5: Okay. Ja, dus, dan ben je druk, hoor.
0: Je hebt al die Ajax-sterren wel voorbij zien komen bij de Bloemenbeek.
5: Ja. En vooral lekker voor gekookt.
0: Heel goed. Lars, ik heb een vraag gekregen. Wat doe je als er opeens 30 mensen aan tafel zitten en je nog een nagerecht moet verzinnen? Kies je dan voor veilig, voor spectaculair of juist voor iets verrassend simpels?
5: Ja, ik denk dat verrassend simpel, maar heel lekker het de slimste keuze is. Maar het ligt natuurlijk ook een beetje aan wat je in huis hebt. Maar wat mensen vaak in huis hebben, 30 vind ik wel in één keer heel veel natuurlijk voor thuis. Maar bijvoorbeeld hier, een eitje heb je altijd wel in huis. Een mooie fles champagne zal er ook nog wel ergens staan, of een cava. En wat roos fruit of persik. Nou, daar kun je heel lekker een sabayon van maken, hè, van een eitje met wat champagne en een beetje suiker.
0: Ja,
5: dan heb je al snel een hele mooie sabayon met roos fruit. De meeste mensen hebben ook nog een ijsje liggen ergens. Of je maakt even snel nog een ijsje en draai je de machine.
0: Ja. Is dat moeilijk te maken?
5: Nee. Het is eigenlijk vrij simpel. Want als je verse eidooieren, op bain-marie doen we dat. Hè? Dus dat doe je, je doet een pannetje met een klein beetje water. Dat breng je aan de kook. En dan gaat eigenlijk de metalen kom, die zet je daarop. Zodat je niet direct contactwarmte hebt. Dat is belangrijk. Nou, dan gaan de eidooitjes in en dan gaat wat suiker in. Een klein beetje champagne. Met citroensap eventueel. Nou, dat ga je met de gadigheid, wij noemen dat tikken, kloppen eigenlijk. Dus je moet achtjes kloppen. En dan klop je die eigenlijk heel mooi taai en gaar. Dat klinkt gek gaar. Dat is een beetje hetzelfde waar we het eerder over gehad hebben, de Hollandaise. En die moet je dus gaar tikken, maar niet dat die te warm wordt. Dat die dus gaat binden in de zin van dat het roerij wordt. Maar dat die wel gaat binden dat het een mooie, hele dikke, lobbige sabayon wordt. En die kun je dan lauw warm gaat die, rond de 60 graden. Lekker over rood fruit die je eerst gemarineerd hebt met het een en ander. Bijvoorbeeld wat cramagné. Lekker wat cramagné erdoor. En dan die sabayon eroverheen. Dat is heerlijk eten in een koekglaasje. Ja, dan heb je meteen feest, hoor.
0: Ja, nee, ik... waar scoor jij, of tenminste, waar scoren mensen de meeste punten mee bij gasten? Met chocola of fruit als nagerecht, als dessert?
5: Chocola is natuurlijk wel hot.
0: Ja?
5: Helemaal de dames zijn natuurlijk verzot op chocola. En dat is ook super lekker. En daar kun je ook echt van alles mee bedenken.
0: Ja.
5: En sowieso, je ziet ook dat de chocolatiers heel druk zijn. Iedereen is echt wel heel gek op chocola.
0: Nou,
5: terwijl die op het moment hartstikke duur is.
0: Dat is ook mijn grootste guilty pleasure, om eerlijk te zijn. Van chocola. Ik kan overal vanaf blijven, behalve van chocola. Zwaar, hè?
5: Mooi, hè? En een klein beetje fleur de sel is zo lekker.
0: Ik proef het al eigenlijk.
5: Ja, mooi, hè?
0: Even kort, wat zijn 3 ingrediënten die je standaard in huis zou moeten hebben voor een spontaan dessert?
5: Sowieso suiker, want anders komt het niet goed. Nou, een mooie fles champagne hebben staan is ook altijd wel fijn.
0: Ja.
5: En dan kun je altijd nog een mooi verhaal van maken. Ja, en iets van, chocolade kan natuurlijk. Maar je kunt ook altijd natuurlijk iets van een bakje ijs hebben staan. Dat je eventjes oproert dat die weer mooi zacht wordt. En of zelf gemaakt, of een mooie vers geluid ijs van de ijsboer.
0: Ja, ik krijg nog een mooi appje binnen. Vorige week met Lars meegereden, een heerlijke gegeten met de Culi Express. Een echte aanrader. Een super vijfgangen diner met heerlijk bijpassende wijnen. En een rit in de stoomlocomotief van Haaksbergen naar Boekelo en weer terug. Aldus ja, Nicole. Super.
5: Kijk, daar doen we het voor.
0: Ja, en ga je dit weekend nog buiten de deur eten?
5: Ja, we hebben een bijzondere dit keer. Ik ga richting Amsterdam naar het Okura Hotel. Daar is 24 chefs. Daar koken allemaal sterrenchefs eigenlijk 24 uur klokje rond. Ik ben ingedeeld om 6 uur 's ochtends.
0: Okay.
5: Dus ik ga zaterdag zondagnacht rijden wij richting Amsterdam met 2 gerechten voor 70 personen. En dat doen we voor het goede doel. Voor War Child. En dat is elk jaar. En dat wordt wel weer een spektakel.
0: Wat bereid je dan voor mensen om 6 uur 's ochtends? Wat ga je ze dan voorschotelen?
5: We maken met collega's eigenlijk een 6-gangen diner. Dus ik doe samen met Erik van Loo van restaurant Parkheuvel in Rotterdam. En Wilco Berends van de Nederlanden.
0: Ja.
5: Gaan we lekker kokerellen met z'n drieën doen. Een 6-gangen diner. En het is gewoon wat we hier ook sferen aan 6-gangen. Maar dan midden in de nacht.
0: Okay. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik vraag volgende week wel hoe het geweest is.
5: Geweldig.
0: Lars, dankjewel hè. En veel plezier dit weekend. Jij maakt ook overal tijd voor hè.
5: Ja, dat moet hè.
0: Hey, groetjes hè.
5: Dankjewel.
0: Sterkok Lars van Galen van de Dansink in het mooie Hengelo.

0: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
9: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Staatsbosbeheer is klaar met vandalen na 4 weekenden vol vernielingen bij Kloosterhaar. De schade loopt richting de €10.000. Provincie Overijssel vindt het goed uit te leggen dat het aantal ambtenaren in het provinciehuis flink is gegroeid. Volgens de provincie zijn er namelijk meer taken bijgekomen. En een windhoos heeft gisteren een spoor van vernieling achtergelaten in Glanenbrug. Daken waaiden van huis af. Daarbij is ook asbest vrijgekomen.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Dat heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Jorritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Roy en Boch. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
16: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie je dan.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
19: Zometeen het ouderwets online gevoel vanaf volgende week. Trouwens in dit theater het WK voetbalquizje gaan we doen. En het WK mooie voetbalnamen vanaf komende maandag. Maar misschien dat we zometeen al een opzetje kunnen geven. En dat we een beginnetje kunnen maken ook. En over oranje liedjes gesproken. Vincent, zanger Vincent, heeft een gloednieuwe single uit. Die heet We zijn oranje. Zometeen hoor je dat liedje. En we gaan ook even met hem bellen. En we gaan even bellen met de familie Mijntjes. Want die hebben gisteren natuurlijk meegedaan aan Alpe d'Huez. Ze hebben veel geld opgehaald voor KWF. Maar hoe was het gisteren op de Hollandse Berg in Frankrijk? Dat hoor je dus zometeen hier op Radio Oost.
20: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: James Ingram samen met Michael McDonald, de voorman natuurlijk van de Doobies. En Jamo Bieder en de Doobie Brothers kwamen vandaag 40 jaar geleden nieuw binnen de Nederlandse top 40 met What A Fool Believes. Ga even naar mijn Facebookpagina, facebook.com/bedverlosser. En daar zie je dus het gedrukte exemplaar van de Nederlandse top 40 vandaag 40 jaar. En zo meteen tussen 12 en 1 draai ik twee liedjes uit de top 40 van 1986 in het top 40 duo. Weet je wat me ook leuk lijkt? Namelijk de vroege vogelquiz speelden we vroeger, maar de laatste jaren spelen we natuurlijk ook altijd.
1: Welke vogel is dit?
0: Ik heb, je mag zelf kiezen. Ik heb een sportieve waterbon voor je. Of je kan met je hele gezin naar Slagharen. Een dagje naar het Tribute Rock Festival morgen in Raalte. Daar hebben we ook nog kaarten voor. Dus zeg maar waar je, wat je graag wil. In het kader van de vogel, hè. Welke vogel is dit? Nu had ik ergens een vogel. En die vogel die heb ik hier. Welke vogel is het? Denk jij de vogel te herkennen? Kun je me even appen via de Radio Oosterp 06-4567-1331. Welke vogel zoek ik? Zometeen ga ik bellen met Vincent, want die heeft een oranje liedje.

0: Hij heeft hem een keer live gedaan hier bij Radio's met Francesco Palmieri. Ik heb niemand minder dan Vincent aan de telefoon. Vincent, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert. Goedemorgen.
0: Je hebt hem een keer live gedaan, hè, hier bij Oost.
1: Ja, dat was leuk. Dat was heel erg leuk. En het smaakte meer. Het was een, hij vond het zelf ook heel erg leuk. Hij komt natuurlijk hier niet vandaan. En het was best wel ver rijden voor hem. Hij komt uit Brussel. Maar ja, hij heeft het ook gepost op zijn socials. Ja, dat was een, was echt heel erg mooi.
0: Ja, dansé. Echt lekker zomerse liedje. Zing je hem nog wel eens, Vincent?
1: Elk optreden.
0: Ja?
1: Ja, ik was vorige week in Groningen. Een groot feest. En ja, die ging er ook weer in. Dan zit je gewoon... maar ik zat niet in Groningen. Ik zat bij Emden in de buurt. Dus, en dan denk ik, huh? Ken je dat liedje ook? Dus dat was echt... ik heb hem 2 keer gezongen. Dus dat liedje, dat zing je nog steeds elk optreden. Ja.
0: Want we hebben zanger Vincent aan de telefoon. Want je hebt namelijk een gloednieuwe single uit. We zijn Oranje. Een feestelijke meezinger die helemaal past bij de voetbalzomer. En de support voor het Nederlands elftal. Hoe is het idee voor We zijn Oranje ontstaan, Vincent?
1: Ja, eigenlijk had ik vorig jaar het liedje Oranje uitgebracht. Meer als een eerbetoon aan Nederland. Omdat ik gewoon, wat er ook gebeurt, waar ik ook ben, op vakantie, wat dan ook. Ik kom altijd heel graag thuis. Ik ben gek op Nederland. Gek op de cultuur, gek op de mensen. En daar heb ik een liedje over gemaakt. En ja, toen zei iedereen, ja, maar vindt ze het? Ik voelde een beetje als een WK-liedje, omdat ze allemaal in het WK-gevoel zaten. Ik zei, nou, maar het is echt niet de bedoeling. Het is echt puur bedoeld voor mijn woonplaatsen, maar ook zeker voor Nederland, hoe trots ik ben. Nou, toen heb ik het overlegd met mijn management. Dus ja, dan maak je toch een WK-plaat. En dat stond al heel lang in de planning.
0: Ja.
1: Dus dat hebben wij. Ja, echt maar een WK-plaat gemaakt. Dus het een, voor mij meer... heeft ook wel een beetje dezelfde lading, Bert. Maar toch wel iets meer euforie erin. En iets meer, bejuichen voor Nederland, laten we het zo maar zeggen.
0: Ja. Ben je een voetbalfan die elke wedstrijd van Oranje kijkt?
1: Jazeker. Maar ik ben niet een voetbalfan die... alle wedstrijden volgt buiten Oranje. Ik ben echt wel chauvinistisch van, ik vind dit helemaal te gek.
0: Ja.
1: Dit volg ik. Ik ben ook niet zo'n... ik ben wel fan, maar ik kan dan niet zeggen dat ik er heel veel verstand van heb. Zo, dat ook weer niet. Maar dit vind ik prachtig. Ik hoop gewoon dat ze in ieder geval wat presteren. Want tot nu toe gaat het nog niet zo goed.
0: Nee, ja, ze hebben de uitzwaaiwedstrijd verloren. Maar het gaat straks pas echt om het echi.
1: Ja, ik denk ook dat als we eenmaal een wedstrijd gewonnen hebben, dan krijgen we die koorts, weet je wel. Dan denk ik zo, oh wauw, nu gaan we er gewoon voor. Ja,
0: het is lekker up-tempo. Maakt dat het ook een goed Oranje voetballiedje is volgens jou?
1: Op mijn gevoel,
0: ja.
1: Als we dit omarmen, heeft dat wel dat gevoel, de saamhorigheid van wij zijn Oranje. Ja, dat heeft het wel. Ik heb het aan Wolter laten horen, Wolter Kroes, Corrie Konings, even serieus van vorig jaar, die heet Baila. En die hebben ook gelijk gezegd, top, wij doen mee met jou, weet je wel. Dus het is wel, die intentie heeft het wel, maar... Je moet het geluk hebben dat ze verder komen, dat je de aandacht krijgt.
0: Ja.
1: En daar geloof ik erin.
0: Ja, heb je hem al getest, een liedje, bij een optreden, deze?
1: Heel eerlijk gezegd, nog niet. Dat ga ik dit weekend voor het eerst doen.
0: Ja.
1: Ik heb hem wel gezongen. Uiteraard hebben we de clip opgenomen in Breda en in Tilburg. Ja, toen ging die heb ik een hele dag gezongen. Dus dan merk je al dat iedereen moest op zijn rode knop... oranje knop drukken. En ja, dan kreeg je gewoon van jong tot oud... iedereen die zingt dat gelijk mee. Die heb je maar een minuutje voor nodig. En, dus dat werkte wel heel erg goed.
0: Ja, welk oranje liedje uit het verleden? Je noemde net al Wolter Kroes. Vind jij zelf nog steeds een klassieker? Of ben je meer team André Hazes?
1: Ja, toch echt wel André Hazes, hoor. Eerlijk gezegd.
0: We houden van Oranje, ja.
1: Ja, Nederland, wij houden van Oranje, dat is echt goud. En ik vind, de plaat die nu echt Oranje is, is gewoon Viva Hollandia, Wolter Kroes.
0: Daar
1: kom je niet onderuit, ja.
0: Nee, dat is zo. Nou, laten we hopen dat Oranje gaat scoren op het WK en dat jij met deze gaat scoren. Sta je nog op Oranjefeest de komende tijd?
1: Ja, er is best wel wat gepland. Maar heel eerlijk, ik weet niet waar. Ik weet alleen wel voor het weekend. Ook wel veel besloten feesten. Maar ook wel mooie openbare dingen waar ik sta. Festivals. Dat gaat gewoon helemaal los. Ik heb er wel heel veel zin in. En nogmaals, ik denk de echte boekingen, de grote boekingen, die worden pas gepland als Nederland gewoon weer een stukje verder komt. Dan krijg je nogmaals die oranje koorts. Dus ik, hey, en je moet komen. Daar hoop ik op. Dat zou mooi zijn.
0: Ja, stel dat het Nederlands elftal jouw nummer straks massaal mee gaat zingen. Bijvoorbeeld Noah Lang. Is je missie dan geslaagd?
1: Ja, zeker. Zeker. Het is natuurlijk voor mij nu eigenlijk al een klein beetje trots. Omdat ik weet dat heel veel collega's meegedaan hebben. En ik heb ook voor familie Koeman gezongen. Ronald en Erwin gezongen. En voor hun kinderen. Ja, en die heb ik dit laten horen en die vond het hartstikke gaaf. Dus toen dacht ik, ze mochten het helaas niet promoten van de KNVB. Maar toen ze het hoorden, dacht ik, je hebt het toch gehoord. Wij zijn oranje. Je weet hoe ik erover denk. Je weet dat ik trots ben, rood, wit, blauw. Ja, dan ben ik... Ik hoop natuurlijk dat ze verder komen. En ik hoop dat iedereen Wij zijn oranje mee gaat zingen. Maar... tot zover ben ik heel erg blij.
0: Ja, want de mening van Erwin Koeman doet er wel toe, hè? Want die draait ook regelmatig liedjes. Hè? Die heeft ooit in een discotheek ook liedjes ingestart, hè, Erwin Koeman.
1: Dat weet jij meer dan ik.
0: Ik ken toevallig zijn zoon Len Koeman. En Erwin Koeman, die bij de plaatselijke voetbalclub stond hij altijd achter de draaitafel liedjes te draaien. En ook in de discotheek heeft hij wel eens liedjes ingestart. Dus wat dat betreft, als er een goede mening over muziek kan hebben, dan is het Erwin Koeman.
1: Oh, dat is goed. Ja, want dat is heel bijzonder. Bert, Dan Zee was toen de tijd, toen hij net uit was, zijn lievelingsliedje van zijn dochter.
0: Ja.
1: En zo is het ontstaan dat ik op een privéfeest ging zingen.
0: Nou.
1: En dus nu dat. Het is heel bijzonder dat jij denkt, en dat is het leven. Want het hangt soms toeval is het niet, maar van momenten aan elkaar. Denk ik, dus de cirkel is rond.
0: Nou, dan ga ik hem nu draaien. Dag Vincent. Veel succes.

0: Vincent, je kent hem natuurlijk ook van de Dromedans. Hoorde je hier op Radio Oost. Wij zijn Oranje. Misschien wordt hij morgen wel de Bas en Bert beuker.
1: Ja, wie weet. Ja. Direct een beetje in de WK-stemming komen.
0: Jazeker. Zeker komen we in de WK-stemming, want...
2: Welkom bij het Wereldkampioenschap.
3: Mooie voetbalnamen.
0: Heb jij een leuke WK-voetbalnaam voor ons? Laat het me even weten. Zubi Saretta is wel leuk. De Spaanse doelman ooit. Of Paolo Rossi, de Italiaanse spits. Heb jij een leuke WK-voetbalnaam voor me? Geef hem even door. We gaan even een complete selectie maken met mooie WK-voetbalnamen. En uiteindelijk gaan we de mooiste even kiezen. Zo richting de finale van het Wereldkampioenschap voetbal. Dus kom maar door met een mooie voetbalnaam. Die ooit heeft geschitterd op het WK. Mag ook het WK van 78, van 74 zijn. Maakt niet uit. Kom maar door. Via de app 0645671331. Dan hebben we nog de vogel. Het is geen rietzaar. Heel veel mensen denken dat. Het is ook geen zwaluw. Maar welke vogel is dit wel? Hij blijft nog even staan. Laat het me even weten via de app. En zometeen in het nieuws, Benjamin.
1: Het NK Vogelfluit was gisteren nog.
0: Was dat gisteren?
1: Iets van meegekregen nog?
0: Nee, niet meegekregen.
1: Zometeen het nieuws inderdaad. Staatsbosbeheer is klaar met vandalen bij Kloosterhaar. En Duitsland is niet van plan om te stoppen met de grenscontroles.
0: En kom maar door met mooie voetbalnamen. Pelé komt binnen. Ja, vind ik ook een mooie voetbalnaam.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: With the OG's.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Ja,

0: Let's go!
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Zijn al op stoom voor wat betreft mooie WK-voetbalnamen. Want dat gaan we organiseren in de ochtend hier bij Radio Oost. En morgen natuurlijk ook in de kerstverse Bas en Bert ochtendshow. Het is 11:45, het regionale nieuws met Benjamin.
3: Staatsbosbeheer is klaar met vandalen bij Kloosterhaar. Al 4 weekenden op rij zijn hekken, voertuigen en een werkschuur vernield in natuurgebied Engbertsdijk-Venen. De schade loopt richting de 10.000 euro. Deze boswachter vertelt wat er is gebeurd.
4: Men heeft hier de rolluiken met de hand omhoog geduwd. Ondanks dat er wel sloten op zitten, is het toch gelukt om de deur iets op te lichten. En is vervolgens met een voertuig dat hier binnen geparkeerd stond, is men naar buiten gereden. En heeft eigenlijk het onderste deel van de roldeur er helemaal uitgereden.
3: De boswachter roept mensen die iets weten op zich te melden bij de politie. Een koud, vochtig of slecht geventileerd huis kan leiden tot gezondheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan astma, reuma of stress. Onderzoeksinstituut TNO begint daarom met een proef in 5 gemeenten, waaronder Almelo. De huisarts kan daarvoor patiënten een verzoek indienen om hun huis te verduurzamen. De gemeente komt dan in actie, vertelt TNO.
5: Dan proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming, van een gezonde woning.
3: Over woningen gesproken, er dreigt een overschot van 1 gezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel van die huizen worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En ook worden nog veel van dit soort woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
6: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
3: Als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. En Duitsland is niet van plan om te stoppen met de grenscontroles. De Europese Commissie deed eerder een oproep aan meerdere landen om de controles af te bouwen. Maar de Duitse minister van Binnenlandse Zaken wil dat niet. De controles zouden volgens hem een duidelijk positief effect hebben op de immigratiecijfers in het land. 12 juni gaat er een nieuw EU-migratiepact in. En daarom zijn de grenscontroles volgens Brussel niet meer nodig. De bedoeling is dat asielzoekers al aan de buitengrens van de Europese Unie worden gecontroleerd. Sinds 2 jaar geleden houdt Duitsland de strenge grenscontroles. Dat heeft effect op de grens met onze provincie. Er staan dagelijks files, waardoor er ook meerdere ongelukken zijn gebeurd bij de grensovergang A1 bij de Lutte. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel. Dat lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app.
2: Ik heb even het weer voor je. Vanmiddag breekt af en toe de zon door, maar er vallen ook nog enkele regenbuien. Vooral in Twente en Salland. Heel lokaal is een klap onweer niet uitgesloten. Met een matige westenwind wordt het vandaag zo'n 18 tot 19 graden. WK voetbalnamen. Ik krijg best wel wat leuke namen binnen. René Higuita. Dat is de Colombiaanse doelman waarschijnlijk. Die is doorgegeven door Martijn Fischer. Die zet ik er gewoon keurig bij. Pelé hebben we er al opgezet op de lijst. Dus WK, mooie voetbalnamen. Wat dacht je van Boniek? Dat is een Poolse oud-international die ooit furore maakte op het WK. Goganiat, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Reza Goganiat heeft onder andere gespeeld bij Pek Zwolle en Go Ahead Eagles. En Iraans international geweest natuurlijk. Mario Kempes, Del Piero wordt nog doorgegeven. Batistuta vind ik ook wel lekker bekken. Passarella is ook wel mooi. Costa Curta. Terry Butcher vind ik ook wel een mooie. De Engelse verdediger. Nou, kom maar door met mooie voetbalnamen. Bobby Charlton, George Best. Heb jij er ook eentje voor me? Laat het me even weten. Vanaf volgende week gaan we dus helemaal los met het

0: Ja, volgende week gaan we dus de WK voetbalquiz spelen. Maar we hebben natuurlijk ook het WK...
1: Welkom bij het Wereldkampioenschap Mooie Voetbalnamen.
0: Wereldkampioenschap Mooie Voetbalnamen. Nou, jullie zijn al lekker in vorm ook. John van den Berg uit Dalsen, die komt met Tarantini en Passarella. Dat zijn twee Argentijnen uit de selectie van het WK 1982. Ook Socrates van Brazilië. En Jorge Buruchaga van Argentinië, 1986. Was dat niet... ja, ik weet niet wie dat was. Was dat niet de doelman? Volgens mij, ja, ik weet niet. Je kent ze ook allemaal niet, hoor. Francesco Totti, ja, mooie naam. En niet alleen een mooie naam, maar ook een mooie man, zegt Marianne. Hallo Bert, een mooie voetbalnaam is voor mij Marco Materazzi, speler van het destijds Italiaans elftal en speler van onder andere Inter Milan. Ronald Lanke, dankjewel. Boomkum Sha wordt nog doorgegeven. Yong Mo Hoo. En de mooiste naam toepasselijk bij de betreffende speler was toch wel Terry Butcher. Die heb ik er ook bij gezet. Jan Jongbloed, dankjewel. En Alnesens komt met Johan Neesens.
2: Goud of fout?
0: Nou, we maken even een mooie selectie. Zometeen ga ik even contact zoeken met Diederik Mijntjes. Even terugblikken op de dag van gisteren, Alpe d'Huez. En is dit een gouden of is dit een foutje? Laat hem even weten, want deze stond 1 vandaag in 2004.

When You Think of Me. Dat is Kiele Kiele. 60% vindt dit een gouden liedje, 40% een fout liedje. Maar hij staat erbij op de eeuwige lijst van radio's, de gouden lijst dus. Boris stond vandaag op nummer 1 in de Nederlandse top 40 in 2004.

Henny Schrijver komt nog met een doelman. Een reserve doelman van Italië. Fabio Cudicini. Cudicini is het, ja. Fabio Cudicini. Dankjewel, ga ik ook op de lijst zetten. En Charles is helemaal los. Weliswaar geen WK-speler, maar ooit speelde hij bij VVV. Heinz Mostert. Dat vind ik ook wel een leuke naam. Het WK, mooie WK-voetbalnamen. Dus spelers die ooit op het WK actief zijn geweest. Daar gaan we een mooie compilatie van maken. En uiteindelijk gaan wij dus de mooiste WK-voetbalnaam aller tijden kiezen in het WK-voetbalnamen. Nou, ik probeerde even Diederik Meintjes te bereiken, maar nog steeds zijn ze onbereikbaar. Net als gisteren trouwens. Want gisteren, ja, zijn ze dus op de top gefinished natuurlijk, op de Alpe d'Huez. Ze hebben heel veel geld opgehaald, meer dan 35.000 euro. En ik wil even weten hoe ze de avond en hoe ze vanochtend wakker zijn geworden. Had ik willen weten. Wellicht gaan we dat ooit nog een keer allemaal beleven hier op Radio Oost. En over Alpe d'Huez gesproken, nou, Bob heeft er een liedje over geschreven. The road is...

0: start de motoren. Zondag 14 juni kun je op TV Oost genieten van Henk Wijngaard.
1: Kijk uit, hier ben ik.
0: De koning van de truckersmuziek viert zijn 80ste verjaardag. Met een groots concert vol onvervalste meezingers.
2: Ik voel me rijk als een koning.
0: Gezelligheid van de bovenste plank. Zondag 14 juni. 80 jaar Henk Wijngaard. Op TV Oost.
3: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
8: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
7: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woi Holfem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Staatsbosbeheer is klaar met vandalen na 4 weekenden vol vernielingen bij Kloosterhaar. De schade loopt richting de 10.000 euro. Een auto is volledig uitgebrand op een camping aan de Molendijk in Zuna. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. En in de wijken Bruneppe en Zuid in Kampen wordt mogelijk betaald parkeren ingevoerd. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord van de stad. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses met de Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Late night shopping en designen outlet Ochtrop. Vanavond tot 10 uur. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Name it. Joop, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger en Ville Roy en Boch. Designen outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
11: Zometeen weer de 80's dobbelstenen. Kan kaarten winnen of een waardebon. Als jij mij een liedje toevertrouwt, dan zet ik hem op de dobbelsteen. Komt jouw getalletje uit de dobbelsteen rollen, dan ga ik het liedje draaien. En dan win jij misschien wel kaartjes voor het Rock Tribute morgen in Raalte. Dus morgen kaarten heb ik voor Rock Tribute. Je kan naar Slagharen met je hele gezin of met je kleinkinderen. Of een waardebon van €42. Een sportieve waardebon heb ik ook voor je. Als je mij een liedje geeft uit de jaren 80, die ik dan vervolgens op de dobbelsteen ga zetten. Edi's Lunch met zometeen ook nog het top 40 duo. En in dit uur een dansje met Hansje.
4: Radio Oost. Bert van Lossen.
12: Thuis in Overijssel. Radio Oost. Back to the 80's.
11: Q-Daddy wordt ook doorgegeven. WK-namen. Dankjewel, Nicole. Zometeen op radio's. Dead or Alive and You Spin Me Around. We trappen de 80's Lunch af. Met Toto en Stop Loving You.

0: Dit vind ik ook wel een mooie naam, want we zijn bezig met het...
1: Welkom bij het wereldkampioenschap Mooie Voetbalnamen.
0: Mario Frustalupi. Ik weet niet of hij ooit gespeeld heeft, maar wel een leuke naam. Gaan we erbij zetten. Preben elk jaar Larsen. Deense aanvaller. Lato, dat is een Poolse speler. En Carincha, Braziliaanse speler. Ook gaan we erbij zetten allemaal. We zijn dus op zoek naar mooie voetbalnamen die ooit op een WK actief zijn geweest. Je kan ze doorgeven via de app Butragueño. Emilio Butragueño. Vind ik ook een heerlijke naam. Spaanse aanvaller. Doen we denken aan de tijd dat Spanje tegen België nog speelde. Met Rick de Sadeleer als voetbalcommentator. Dat was ergens in de jaren 80. Hey, we zijn toe aan het...
2: Het top 40 duo.
3: Het top 40 duo.
1: Ja, ja. Twee liedjes uit de top 40.
3: Ja. Nu bij Bert op Oost.
0: Twee liedjes uit de top 40 van vandaag.
4: 1986.
0: Deze kwam nieuw binnen in de Nederlandse top 40. Vandaag op nummertje 30. Dankjewel Nicole voor het doorgeven. En Francisca, jouw liedje uit de top 40 van vandaag. 40 jaar geleden ga ik ook draaien. Eentje van George Michael. Je hoort

Zo, ik moet de microfoon wel even aanzetten natuurlijk. Toch? Jaren niet gehoord, wat ik full believe. Zo, dus die goal stond vandaag dus 40 jaar geleden op nummer 30. Kwam zelfs nieuw binnen op nummer 30 in de Nederlandse top 40. De Doobies. En George Michael stond vandaag 40 jaar geleden precies op nummer 4. Francisca, dankjewel voor het doorgeven. Zometeen in de dobbelsteen. Ik heb 6 liedjes op de dobbelsteen gezet. Op 1 Tim Finn, Through the Years. 2 Van Halen, Jump. Op 3 voorop je dobbelsteen, de Dolly Dots, Love Me Just a Little Bit More. 4 The Spinners, Working My Way Back to You. 5 Rio, and The Winner Takes It All. Blijft op 6 staan natuurlijk. Dit is Radio's Back to the 80s. De vrijdag lunch op Radio's. Met een van de mooiste van Stevie Winwood. En ik hoor hem Frits Spits nog zo aankondigen in de avondspits.

0: ze lag onlangs ter observatie in een ziekenhuis in Portugal. Ik heb het over Bonnie Tyler. Ik weet niet hoe het met haar af is gelopen. Ze heeft wel heerlijke werkjes natuurlijk. Rocking Good Way is een lekker liedje die we heel weinig hoorden van haar. Samen met Shakin' Stevens. En natuurlijk de heilige koe. Daar moet ik ook altijd aan denken. Holding Out for a Hero van Bonnie Tyler is ook een lekkere. Komt van de film Footloose. En deze, Total Eclipse of the Heart. Dit is echt zo'n glazuur liedje. Zometeen in het nieuws, Benjamin.
1: Een auto is uitgebrand op een camping in Zuna. En rapper Snelle uit Deventer bereidt zich voor op zijn grote droom morgen.
0: Ja, is het de camping waar ik ooit gewoond heb?
1: Ja, dat weet jij beter dan ik, denk ik.
0: Ja. Ja.
1: Geen idee.
0: Oh, ja, nee.
1: Waar heb jij in de buurt gewoond? Van welke camping?
0: In het Mulken. Is het bij het Mulken gebeurd?
1: Molendijk.
0: Ja, Molendijk. Ja, dat is denk ik wel het Mulken.
1: Dat zou goed kunnen.
0: Molendijk, want daar heb ik gewoond.
1: Oh, ja. Mooi plekje.
0: Ja, aan de regen. Fantastische plek om even wat zomers te bivakeren, hoor. Niks mis mee. Het is 1:30 precies. En ja, het vogelgeluid is nog steeds niet geraden. Het gaat om deze vogel. Eerlijkheidshalve toegeven dat ik gisteren wel in vorm was om dit even op te nemen natuurlijk. Want... Nou, welke vogel is dit? Laat het me even weten.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Het is 1:04 op Radio Stad Regionale Nieuws. Nu met Benjamin Borgman.
1: BOA's hebben afgelopen week een jongen van 12 aangetroffen in een leegstaand pand aan de haven Noordzijde in Almelo. De gemeente waarschuwt daarom opnieuw voor de gevaren van het illegaal betreden van het gebouw. Het pand is afgesloten met hekken, afzettingen en verbodsborden. Toch worden er vaak jongeren in en rond het pand gezien. Vandalen hebben het pand de afgelopen tijd vernield. Daarbij zijn ook materialen met asbest op meerdere plekken beschadigd. Dit kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De gemeente bereidt de sloop van het pand voor. In de toekomst worden er woningen gebouwd. Een jongen van 17 moet maandenlang de jeugdgevangenis in voor de dood van een terminaal zieke man in Zwolle. De man werd 2 jaar geleden zwaar mishandeld na een woordenwisseling in een tunnel. Hij liep weg, maar werd achtervolgd. En daarna werd hij geschopt en geslagen. Het slachtoffer had uitgezaaide longkanker. 5 dagen na de mishandeling overleed hij. Uit onderzoek bleek later dat hij onder meer 6 gebroken ribben had. Volgens de rechtbank heeft de mishandeling zijn dood veroorzaakt. En daarom is de tiener veroordeeld voor doodslag. Een auto is vanochtend volledig uitgebrand aan de Molendijk in Zuna. Het voertuig stond tussen glampingtenten. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Een bergingsbedrijf voert het voertuig af. En 3 jaar na zijn stadionconcerten in Deventer ziet Snelle zijn festivaldroom werkelijkheid worden op Buslo. Het festival heet Thuis bij Snelle en gaat morgen plaatsvinden. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de opbouw. Voor de rapper en zanger uit Deventer is het nog steeds een beetje onwerkelijk.
2: Ik rij hier nu 3 dagen rond over het terrein op de quad. Dus nu begin ik het langzaam te geloven, maar het is nog steeds bizar. En 1 grote droom. Ik had net wel na mijn 6e rondje over het terrein dat ik even tegen mezelf zei... maar Lars, je moet ook nog zelf optreden. Je moet ook gewoon even je teksten gaan oefenen, want we spelen natuurlijk een speciale show. En allemaal liedjes die ik nog nooit gedaan heb. Dus vanaf nu moet ik volgens mij ook even gewoon gaan focussen op die show zaterdag zo mooi mogelijk spelen.
1: Snelle kijkt uit naar zijn eigen optreden, maar vooral ook naar de anderen die gaan optreden. Hij heeft namelijk veel vrienden uitgenodigd. Zo geven Agda en de Munnik, Ronnie Flex en Miss Montreal een optreden. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dan gaan we praten over het weer. Dat doen we met Grita. Goedemiddag, Grita.
3: Goedemiddag. Hi, Bert.
0: Ja, het weer op dit moment in Overijssel. En wat voor weekendweer krijgen we? Dat weet jij, hè?
3: Ja, dat hoop ik wel. Het is in ieder geval onstabiel. Dat hebben we gisteren natuurlijk ook gemerkt met de stevige buien. Toen zat er ook veel onweer bij. Er is op dit moment geen onweer. Ik zag in Noordoost-Drenthe een paar onweersklappen. Ik denk dat het bij ons... nou, gewoon bij gewone regenbuien blijft. Alhoewel ze allemaal wel best wel pittig zijn. Er komt wel een boel water naar beneden, ook al zijn het er niet zoveel. Ik denk dat vanmiddag in Salland en in Twente af en toe een paar buien, pittige buien passeren. Zo goed als allemaal zonder onweer dus. En dat de kop van Overijssel helemaal droog blijft, met daar ook de meeste opklaringen. Windje uit het westen, dat is een best wel vlagerig windje. En temperatuur, ja, hij hakkelt nogal. Daar waar de buien vallen is het amper 14 graden. Daar waar de buien niet vallen, 18. En veel plekken zullen toch nog wel naar de 19 graden gaan vandaag.
0: Ik zit vanavond in Staphorst. Mm-hmm. Waar Staphorst tegen de Feyenoord Legends speelt. Dus daar blijft het dus droog.
3: Ja, moet droog blijven. En je ziet ook dat tijdens de eerste avonduur de laatste paar buien uit Salland en Twente trekken. Dus, en dan klaart het op steeds meer plekken op. Het wordt een rustige avond. Het wordt ook een rustig en droge nacht. En ook morgenochtend ziet er eigenlijk goed uit. Periode met zon, een beetje zo'n fletse zon. Er is vanuit Zeeland een neerslagzone in zicht morgen. En daardoor krijgen wij al de eerste voorste bewolking daarvan. Waardoor de lucht een beetje blauw of minder blauw is. Beetje flets, beetje waterig zonnetje. Maar de ochtend van zaterdag dus droog. Ik denk ook dat het rond lunchtijd opwarmt naar een fraaie 20 graden. Misschien wel 21 graden. En dan aan het begin van de middag, ja, dan arriveert een eerste bui. En zo gaandeweg de middag kunnen er een paar meer buien vallen. Allemaal zonder onweer. Dus wat dat betreft is het niet al te griezelig. En dan in de nacht naar zondag, dan passeren er wat meer buien. En zondagochtend trekken die buien dan weer weg. En dat betekent dat het zondagmiddag dan droog is. Met een graadje of 19 ongeveer. Dus zoek het een beetje. Je moet een beetje, als je kunt uitzoeken welk dag of dagdeel je buiten bent, dan is de zondagochtend of de zaterdagochtend duidelijk het beste deel, tot een uurtje of 2 's middags. En dan weer zondagmiddag na lunch. Dan is het droog.
0: Blijft het nog een beetje buierig ook volgende week?
3: Ja, buierig. Dat is ook een leuk woord. Buierig. Ja. Ja, maandag, dinsdag en woensdag. Je ziet vooral dat de hogere luchtlagen koud worden. Op 5 kilometer hoogte gaat de temperatuur op een gegeven moment naar min 25. En als je dan aan de grond 20 graden haalt, dan heb je zo'n groot temperatuursverschil dat de buien ook weer onweer met zich mee kunnen brengen. Maandag, dinsdag, woensdag, onbestendige dagen. Van tijd tot tijd behoorlijke buien met power. Waar dus ook onweer en plensregens bij kunnen zitten. En later in de week lijkt het allemaal wat rustiger te worden. En weer wat warmer.
0: Ja,
4: het weer nog. Het is zonnig.
5: Het weer nog. Veel zon.
3: Het weer.
6: Het weerwoord. Het woord uit het weer.
7: Heb jij er eentje, Benjamin?
1: Dit is een klassieke natuurlijk. Een klassiek weerwoord. Een fletse zon. En ik vond ook waterig zonnetje vond ik ook mooi.
0: Ja, een vlagerig windje vind ik leuk. De temperatuur hakkelt. En onbestendige dagen. Nou, ja. Dan weet je meteen wat voor weer het is.
3: Goeie samenvatting zo.
0: Ja, mooi. Nou, dankjewel. We hebben weer een tegeltje voor je.
3: Top, dankjewel. Goed weekend jullie.
1: Goed weekend.
0: Doei. Jij ook. Doe, ga je nog varen? Want ik hoorde je vanochtend dat je met je bootje op pad ging.
3: Ja, ik ga naar Friesland. Met een tentje en met een paar kano's. Dus daar komen wel een paar buien. Dus, en vooral de nacht naar zondag denk ik dat ik in mijn tentje wel straffe buien over me heen krijg. Ik ga kijken hoe waterbestendig ik ben in een tent.
0: Aha, nou, veel succes.
3: Dankjewel.
0: Happy Kano Life, zou ik zeggen.
3: Ja, gaat goed komen.
0: Oké, okay, dankjewel. Doei.
8: Dit is de Dobbelsteen.
0: De ethisch Dobbelsteen. Ik heb kaarten voor je voor Rock Tribute in Ralten. Dat vindt morgen allemaal plaats. Je kan kiezen uit kaarten voor Slagharen of de Sportieve Waardebon. Je hebt mij een liedje gedaan. Nou, is het 1 Tim Finn Through the Years, 2 Jam Van Halen, 3 Dolly Dots Love Me Just a Little Bit More, 4 The Spinners Working My Way Back to You, 5 Rio van Maywood en 6 ABBA, The Winner Takes It All. Nou, Benjamin.
1: Aan mij de eer, volgens mij. Ik gooi hem tegen de deur aan. Is dat goed?
0: Ja, is goed.
1: Ga ik proberen goed te mikken, niet tegen de camera. Ja. Nou, daar gaat hij. Even goed kijken. Hij stuit het door. Nummer 6 is het geworden.
0: Nou, nummer 6.
1: Ik gooi niet elke dag 6, maar...
0: Nee, maar die staat al een paar dagen op nummer 6, namelijk The Winner Takes It All. Van ABBA, die ga ik draaien. Tenminste, als ik hem een beetje snel kan vinden.
1: Ja, een klassieker is dat, hè?
0: Echt een klassieker. ABBA met The Winner Takes It All.
1: Van deze vrijdagmiddag, heerlijk.
0: Ja, het favoriete liedje van een oud-directeur... Van

speelt de hele week al met ABBA op 6. En eindelijk is het zover gekomen. De dobbelsteen. ABBA met The Winner Takes It All. Zometeen ga ik bellen met Hans Troeven. Even een dansje met Hansje. En nog even terugkomend op de volgende quiz. Het is onder andere geen ringmus, het is geen merel, het is geen hegemus, het is geen bonte vliegenvanger, het is geen putter, het is geen roodborst, want die hebben we deze week al gehad. Het is ook geen kwikstaart. Maar welke vogel is het wel? Komende maandag gaan we vrolijk verder. Back to

0: voor in de jaren 80. En Luc gaat voor een sportieve waterbol. Die had ook graag naar in het Volkspark Festival gewild. Maar dat gaan we misschien nog regelen, dat we nog weer wat kaarten weggeven voor in het Volkspark Festival. De eerste zaterdag in juli, hè?
1: Een dansje met Hansje.
0: En binnenkort is mijn laatste uitzending hier op radio's voor mijn grote vakantie. Ik heb best wel een grote vakantie. Het lijkt me wel leuk dat jij 19 juni even een uur lang even wat dansjes met Hansjes komt doen.
2: Dat lijkt me een goed plan. Ik kom ook behoorlijk wat oude koeien uit de sloot halen uit de jaren 80.
0: Nou, dat is goed. Ja. Ik ben benieuwd met welk liedje mij en de luisteraar vandaag op de dansvloer gaat krijgen.
2: Nou ja, vandaag hebben we een bijzondere plaat. Die heeft destijds bijna de platenmaatschappij Factory de nek omgedraaid. Want de hoezen waren duurder dan de verkoopprijs van de plaat. Het schijnt dat ze op een gegeven moment 2 miljoen platen verkocht waren. Dat ze een dubbeltje per plaat verlies leden. Omdat de hoes was op een hele speciale manier gestanst. En de plaat is 2 keer een hit geweest. Ik denk dat de kenners nu wel weten waar ik het bijna over heb, denk ik. In 1983 stond een hitparade op nummer 3. En in 1988 op nummer 5 met de remix. Het was de eerste maxi-single die de hitlijsten bereikte. Dat was New Order met Blue Monday.
0: Ik ga hem draaien. Ik heb ooit bijna een berisping gekregen dat ik dit liedje 10 jaar geleden instart in de vroege ochtend. Kan ik me ook nog herinneren. Ja, ten tijde van Blue Monday was het ergens. En toen vond het. Ja, toen toenmalige programmaleider vond het geen goed idee dat ik deze draaide op radio's. Maar ja, tijden zijn veranderd. Nu kan hij gewoon lekker in Back to the 80s. Dankjewel.
2: Hey, dan goed idee.

0: Hansje met Hansje vandaag. De New Order en de Blue Monday op Radio Oost.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: De laatste minuut voor 1 is voor Cor en Marjolein. Goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: Ben. Wie zijn er allemaal jarig vandaag?
2: Ja. Ik heb Thomas Belen, 48 jaar, profvoetballer.
3: Uit Denemarken.
2: Fernando Mira, voetballer, 48 jaar. Henk Vost, voetballer.
0: Henk Vost,
2: 48 jaar.
3: Ja, ook zo.
2: Martin Koopman, 70 jaar, Go-Ahead Eagles.
0: Ja, Martin.
2: Ja, en Jaap Uilenberg, scheidsrechter. 76 jaar.
0: 76, ja, Buitenberg. Ja, de oudste scheidsrechter.
2: En Betty Krap, zangeres, 79 jaar.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven en tot morgen.
2: Tot morgen, Bert.
0: Ja, dag lieve Cor, dag lieve Marjolein. Morgen natuurlijk de Bas en Bert ochtendshow. Met natuurlijk het WK Mooie Namen. Dat is morgen, krijgt natuurlijk weer een vervolg. Hè. En veel plezier straks.
4: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
11: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
10: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
12: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Een jongen van 12 is afgelopen week aangetroffen in een leegstaand en vernield pand in Almelo. De gemeente waarschuwt opnieuw voor de gevaren van het illegaal betreden van het pand. De provincie Overijssel vindt het goed uit te leggen dat het aantal ambtenaren in het provinciehuis flink is gegroeid. Er zouden meer taken zijn bijgekomen. En atleet Jonas Pijvers uit Hellendoorn jaagt op een persoonlijk record bij de FBK Games in Hengelo. Meer nieuws op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
16: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
16: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Radio Oost. Joost Haring.

Phil Collins. Susu Studio trappen we mee af in de middag. Het is 5 juni, de klok heeft 1 uur geslagen, het is 7 over 1. Leuk dat je erbij bent op Radio Oost. Paula geniet een dagje van het weer en ze heeft gevraagd of ik haar over wil nemen. Mijn naam is Joost. Ik kijk even naar het nieuws van vandaag. Een nieuwe coalitie in Kampen wil betaald parkeren in de stad gaan uitbreiden. En voor iemand die zijn auto op een camping in Zuna had staan, was het ook duur parkeren. Daar vloog namelijk een auto in de brand. De brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle, maar konden niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. En voor kampenaren is het ongeacht het weer tijd voor slippers, strandlakens en parasols. Want sinds vandaag is het Heutsplein in een bruisend sportparadijs vol zand veranderd. Allemaal voor een beachvolleybaltoernooi en andere sporten. Het is vrijdagmiddag. Wat ben jij aan het doen en waar ben je dat aan het doen? Laat het mij weten via 06-4567-1331. En dan gaan we een hele mooie middag maken met z'n allen.

Drive, Save, Miles Smith en Niall Horan. Vroeg je net al, wat ben je aan het doen en waar ben je aan het doen wat je aan het doen bent? Gerard appt, ik ben eerder naar huis gefietst van werk en precies op het verkeerde moment vertrokken. Natuurlijk begon het onderweg te regenen. Nou, dat is natuurlijk gewoon een beetje karma dat terug werd gespeeld aan jou, Gerard. Anita stuurt, ik heb de hele middag getwijfeld of ik de was buiten zou hangen. Uiteindelijk niet gedaan, achteraf een goede keuze. Bas het kampen, ik zit met een kop koffie uit het raam te kijken. En dat weer nodigt niet echt uit om veel meer te doen. Dat geeft je ook geen ongelijk. Hè? Want als ik zelf naar buiten kijk, ja, hier valt het nog mee. Het is een beetje grijzig. Maar het zal weer gaan regenen vandaag. We horen straks om half bij het nieuws met het weer. Nog een appje van Kim uit Enschede. Ik ben begonnen aan een puzzel waarvan ik dacht dat ik met een uurtje zou duren. We zijn nu 3 uur verder. Nou, scheelt dat ik ook de komende 3 uur nog heel veel goede muziek voor jou heb, Kim. Zoals deze van Bluff Zaterdag. Heb jij nou ook iets waarvan je denkt, ja, het is niet te groot of niet klein, maar ik ben toch iets aan het doen? Laat even weten. 06-4567-1331.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Nordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak. Ja, een...

0: Let's go!
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Het is 1 voor... als we nog 10 minuten, 10 seconden wachten, dan is het precies half 2. Voor het laatste regionale nieuws met Benjamin.
3: De provincie Overijssel vindt het goed uit te leggen dat het aantal ambtenaren in het provinciehuis in Zwolle de afgelopen jaren met bijna een derde is gestegen. Dat antwoordt het provinciebestuur op vragen van BBB-statenlid Tjalle Morsink. Hij stelde die vragen nadat RTV Oost erover berichtte. Het BBB-statenlid noemde die groei niet uit te leggen. En ook andere partijen hadden kritiek. De SGP vindt dat de groei de pan uitreist. Volgens de provincie zijn er meer taken bijgekomen, vertelt ook verslaggever Rutger Borgerink.
4: We hebben in Overijssel natuurlijk nogal wat verouderde bruggen die aangepakt moeten worden. Ja, zegt de provincie, die projecten zijn veel complexer geworden. Meer regels, aangescherpte wetgeving, bijvoorbeeld rond stikstof.
3: De voormalige baas van het RIVM, Jaap van Dissel, was het destijds niet eens met de landelijke schoolsluiting. Dat zei hij tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De schoolsluiting was een politieke keuze, zei hij. Het outbreak management team was het tegen. Ook basisschool Het Mozaïek in Zwolle ontkwam destijds niet aan de lockdown. Tot ongeloof van de ouders, vertelde de directeur toen.
5: Ik sprak met een aantal ouders bij het schoolplein die zeiden dat het ook echt wel een aderlating was voor de kinderen. Toen ze het hoorden dat de scholen weer dicht gingen. Dat ze ervan geschrokken waren. Dus ze vinden het niet leuk. Ze gaan liever naar school. En gelukkig maar.
3: Verder gaf Van Dissel tijdens het verhoor toe dat er in het begin van de pandemie te weinig aandacht was voor de ouderen in verpleeghuizen.
6: Het beeld van doodskisten letterlijk in de straat. U kunt het zich ongetwijfeld ook herinneren. Dat heeft in het begin zeker de focus bepaald. En ja, op dat moment was de focus dus minder, ook omdat dat niet meteen uit die rapportages naar voren kwam op de alleroudste in de samenleving.
3: Van Dissel is tegen het openbaar maken van de notulen van het OMT. Daardoor blijft informatie welke expert op welk moment een bepaald advies gaf geheim voor het grote publiek. En atleet Jonas Pijvers uit Hellendoorn jaagt op een persoonlijk record bij de FBK Games in Hengelo. De atleet verraste vorig jaar met winst op die afstand en keert nu terug als fulltime prof. Pijvers zegt dat hij goed heeft getraind en zijn persoonlijk record dus wel kan verbreken. De grootste publiekstrekker op de FBK Games is en blijft Femke Bol. Zij heeft al heel veel prijzen gewonnen en wil nu kijken wat ze op de 800 meter kan. Op 21 juni vindt de jaarlijkse internationale atletiekwedstrijd plaats in Hengelo dus. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Benjamin, dankjewel. Dan nog even het weer. Het weer ziet er vandaag wat minder zomers uit dan de afgelopen dagen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door, maar vooral in Salland en Twente blijft kans op een enkele bui. Heel lokaal kan daar ook een klap onweer tussen zitten. Met 18 tot 19 graden is het een stuk frisser dan eerder deze week. Morgen laat de zon zich af en toe zien, maar in de middag trekken opnieuw enkele buien over. Het wordt dan zo'n 20 graden.
7: Joost Haring.

0: Jimmy Cliff, Reggae Night hier op Radio Oost. Het is 2:50. Nou, jullie zijn allemaal druk bezig in Overijssel. Ik vroeg je aan het begin van dit uur, wat ben je aan het doen en waar ben je dat aan het doen? Jan uit Heino appt, ik ben onderweg naar huis van werk en probeer ondertussen te bedenken wat we vanavond gaat eten. Blijkt elke vrijdag weer een uitdaging. En Anja stuurt, ik heb net met de kinderen, kleinkinderen wentelteefjes gemaakt. Ze kunnen geen boe meer zeggen en ik mag alles opruimen, maar ik hou wel van ze. Harry uit Ommen, ik zit met een bak koffie in de schuur en kijk naar de regen. Kan ook ontspannend zijn, vooral met die goede muziek van Radio Oost natuurlijk. Esther uit Hengelo, net de kinderen opgehaald van school. Dat is vroeg. Het weekend is officieel begonnen. Gert uit Kampen, ik ben mijn visspullen aan het klaarzetten voor morgenochtend. Dat is perfect visweer natuurlijk met al die regen. Wat ben jij aan het doen of waar ben je dat aan het doen? Laat het weten via 0645671331. Straks bellen we met Ilse de Lange in het tweede bedrijf van dit programma. En dat heeft alles te maken met ook dit nummer van Leon Moorman. Ik wou Plattelandsgevoel draaien. Als we even hebben. Leon Moorman. Daar staat onze vriend. Hij was even vertrokken, maar hier is hij. Plattelandsgevoel. En straks bellen we Ilse Lang dus. Omdat het iets te maken heeft met ook deze plaat. Wat hij de afgelopen week was geweest.
1: Ik steek een vinger in de lucht.

fire, the ring of fire. The ring of fire, Johnny Cash. Hier op Radio Oost. Je hebt er veel over gehoord hier op Radio Oost de afgelopen week. Gisteren werd er in Frankrijk weer de Alpe d'Huez verreden en duizenden deelnemers beklommen, wandelend, hardlopend of op de fiets de beroemde Alpe d'Huez om geld op te halen voor kankeronderzoek. Ook veel Overijsselteams deden mee, met ieder zijn of haar eigen vrouw. En daarmee was het niet alleen een fysieke uitdaging, maar soms ook mentaal, vertelde Marjan van Team Gilbert.

0: gisteren bij Paula. Oei, hij doet het niet.
1: De winkel, de kaarsen en de etiketten maken en dergelijke. Maar goed, ook vandaag is het precies hetzelfde. Dat ja. Gaat alle kanten gaat dat op. Maar samen met de familie, dan is het toch ook weer een bijzonder, maar heel mooi evenement.
0: Ja, en al dat harde werk deden ze niet zonder resultaat. Aan het einde van de dag werden alle opgebrachte euro's opgeteld en de teller stond op ruim 25 miljoen. Het hoogste bedrag dat bij de Alpe d'Huez is opgehaald in 13 jaar tijd. Petje af, iedereen. En op naar een nieuw jaar.

0: Oost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie je dan?
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. Provincie Overijssel vindt het goed uit te leggen dat het aantal ambtenaren in het provinciehuis flink is gegroeid. Er zouden namelijk meer taken zijn bijgekomen. Een auto is vanochtend uitgebrand op een camping in Zuna. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. En Staphorst wil de komende jaren vooral bouwen voor starters en senioren. Dat staat in het coalitieakkoord van SGP, ChristenUnie en CDA.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
16: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
10: Radio Oost. Joost Haring.

Shocking Blue. Met Venus om 2:06 hier op Radio Oost. En dat was het slotakkoord. Een hele goede middag. Leuk dat je luistert naar Radio Oost. Mijn naam is Joost. Straks bellen we met Ilse de Lange. Waarover, nou ja, als je vaker naar dit programma luistert op de vrijdagmiddag, dan weet je misschien al een beetje wat er komen gaat. Ja, en ik vroeg het je net ook al, maar misschien was je er toen nog niet. Dus bij deze, wat ben jij aan het doen of wat ga je nog doen vandaag? Monique stuurt onderweg naar een weekendje richting de Waddeneilanden, maar ondanks dat we buiten Overijssel zijn, gewoon Radio Oost aan. Bart stuurt de laatste dag voor mijn vakantie richting Griekenland. Ik kan de zee al bijna ruiken. En Suzanne zegt, gisteren kreeg ik te horen dat ik geslaagd ben voor mijn opleiding Creative Business. Eindelijk kan ik aan de slag gaan en beginnen met werken. Nu is het dus solliciteren geblazen, maar eerst een weekendje heel goed vieren. Wat ben jij aan het doen? Laat het me weten via 0645671331.

Henk uit Stoppers zegt nog, ik ben de trekker aan het poetsen. Dat klinkt nuttiger dan het is. Straks hopen we contact te krijgen met Ilse de Lange. Luisteren voor eerst nog naar Clarence Clemens, You're a Friend of Mine.

0: en dit onderbreken we even omdat we een speciaal iemand aan de lijn hebben. Ilse, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, hoe gaat het?
1: Nou, het gaat heel goed.
0: Ja, we spreken elkaar toch nog. Dat was even moeilijk met de telefoon. Maar we zijn er.
1: Komt altijd goed, zo zien we weer.
0: The Voice is al een poosje afgelopen. Wat ben je nu allemaal aan het doen?
1: Nou, ja, vooral eigenlijk, nu zijn we ook heel veel natuurlijk onze song aan het spelen op radio en televisie. Dus Something Good, die natuurlijk net uit is. En ik ben ook heel veel alweer ook aan het schrijven. En eigenlijk mijn plaat afronden ook in zijn geheel, die eind van het jaar uitkomt.
0: Kijk, dus je zit weer heel veel in je eigen studio.
1: Ja, nu ook.
0: Merk je daar echt dan nu de effecten van dat je een eigen studio hebt, dat je veel meer maakt?
1: Ja, je wordt er gewoon meteen een stuk productiever van. Nou heb ik dat al wel een tijd, maar kijk, dat ik deze plek heb is sinds 3 jaar ongeveer.
0: Okay.
1: Maar voor die tijd had ik ook al wel een eigen plek, alleen op ergens anders. Maar echt sinds ik dat voor mezelf heb gecreëerd, is het echt ongelooflijk hoeveel productiever je bent. En ja, ook in alle rust, weet je wel. Er tikt niet ergens een klok van een meter van het moet nu gebeuren. Nu moet de inspiratie er zijn, want anders, weet je wel, dan is de tijd weg. Dus dat geeft heel veel rust en vrijheid. Dus, ja, geweldig.
0: Je voelt het meer als mogen in plaats van dat je het nu moet. Dan voelt het wel minder geforceerd.
1: Ja, zo is dat.
0: En ik zat op de socials een paar weken geleden en ik zag een filmpje voorbij komen dat jij in een bruidsjurk een kerk inrent.
1: Ja.
0: Daar stond Wirra en Fiesta kwam erbij. Ja. Het was echt alsof het met AI was gemaakt, een soort koortsdroom. Maar het was de promo voor je nieuwe single.
1: Ik dacht dat mensen dat ook dachten, maar dat is dus echt helemaal niet het geval. Wij waren echt in een kerk met elkaar.
0: Maar hoe ben je daarop gekomen?
1: Ja, nou kijk, Something Good, daar heeft het mee te maken met mijn huidige single. En in Something Good vieren we eigenlijk positiviteit. En ik ken natuurlijk Willy Wartaal, hè, voor de mensen thuis.
0: Van de jeugd.
1: Heb ik leren kennen natuurlijk bij de Voice, daar zit ik naast. En daar heb ik zo'n onwijs goede klik mee. En als Willy gaat lachen, dan begint gewoon meteen de zon te schijnen. Dus voor mij staat hij voor echt voor zoveel positiviteit. En zo kwamen we gewoon gekscherend op dit idee van misschien moeten we dan maar trouwen. Nou, laten we dat nog gaan doen.
0: Oh, wat goed. Ja. Nou, het zag er heel gezellig uit in ieder geval.
1: Dankjewel.
0: En over je nieuwe single willen wij ook iets aan jou vertellen. Want jij bent de komende week de nieuwe oogst op Radio Oost. Dus Something Good gaan we extra vaak draaien en hoort heel Overijssel. Dus gefeliciteerd daarmee.
1: Ik zou er ook blij mee zijn, want hier luistert altijd trouw.
0: Nou, wat goed.
1: Ook, natuurlijk, vanuit Almelo. Dus die vindt dat helemaal leuk. Dan kom ik extra vaak voorbij.
0: Nou, wat goed.
1: En dan krijg ik weer appjes. Ilse, je bent op de radio.
0: Was je voor het eerst?
1: Nee. Ja, dat vindt dat mooi.
0: Wat goed.
1: Ja, en ik ook, dus super bedankt.
0: Alsjeblieft, een hele fijne week en tot de volgende.
1: Gaat helemaal lukken. Super bedankt voor de support.
0: Joe.
1: Oké, doeg hè.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
3: Deze week Ilse de Lange. Something Good.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Mooi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
9: Ja,

0: Let's go! Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
1: Het is 3:30. Tijd voor het regionaal nieuws met Benjamin Borgman.
2: Staatsbosbeheer is klaar met vandalen bij Kloosterhaar. Al 4 weekenden op rij zijn hekken, voertuigen en een werkschuur vernield in natuurgebied Engbertsdijksvenen, vertelt deze boswachter.
3: Vernielingen, inbraak, joyriding met een aantal voertuigen. Maar ook inbraak in het bedrijfspand van Staatsbosbeheer. Een hele hoop ellende dus.
2: De schade loopt nu al richting de 10.000 euro en het weekend staat voor de deur. De boswachter is dan ook bang dat er opnieuw vernielingen worden aangericht. Dat is dan ook de reden dat de boswachter er aandacht aan wil schenken.
3: Nou, we hopen eigenlijk dat deze uitzending, dit item, en ook door er op sociale media wat aandacht voor te vragen, hopen we eigenlijk dat mensen nog wat alerter zijn en dat we dit soort grappen niet weer hebben.
2: De boswachter roept de mensen die iets weten op zich te melden bij de politie. Een jongen van 12 is afgelopen week aangetroffen in een leegstaand pand aan de haven Noordzijde in Almelo. De gemeente waarschuwt daarom opnieuw voor de gevaren van het illegaal betreden van het gebouw. Het pand is afgesloten, toch worden er vaak jongeren in en rond het pand gezien. Vandalen hebben het pand de afgelopen tijd flink vernield. Daarbij zijn ook materialen met asbest op meerdere plekken beschadigd. Dit kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De gemeente bereidt de sloop van het pand voor. In de toekomst worden er namelijk woningen gebouwd. En Staphorst wil de komende jaren vooral bouwen voor starters en senioren. Dat staat in het coalitieakkoord van SGP, ChristenUnie en CDA dat vandaag is gepresenteerd. Ook kunnen inwoners via de gemeente relatietherapie blijven volgen. Als er spanningen zijn in de relatie of het gezin en er behoefte is aan hulp, dan kunnen mensen terecht bij een loket bij de gemeente. Wij zien het gezin als hoeksteen van de samenleving, geeft de SGP-fractievoorzitter aan. Daarnaast is de coalitie geen voorstander van grote windturbines. En ook geeft de coalitie aan bezig te zijn met de verplichtingen voor de opvang van vluchtelingen. Op oost.nl zie je per gemeente welke coalities er in onze provincie al bekend zijn. En ook al het andere laatste Overijsselse nieuws vind je natuurlijk op oost.nl of in de Oost-app.
1: Dankjewel Benjamin. Dan nog even het weer. Dat ziet er vanmiddag wat minder zomers uit dan de afgelopen dagen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door, maar vooral in Salland en Twente blijft de kans op een enkele bui. Heel lokaal kan er ook een klap onweer tussen zitten. Met 18 tot 19 graden is het een stuk frisser dan eerder deze week. Morgen laat de zon zich af en toe zien, maar in de middag trekken opnieuw enkele buien over. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook zondag blijft het wisselvallig met een paar buien, vooral in de ochtend. Daarna is er ook ruimte voor de zon en loopt de temperatuur op naar ongeveer 19 graden. Dan ook nog even verkeersinformatie. Op de A1 richting Duitsland staat tussen Oldenzaal-Zuid en de grens zo'n 3 kilometer file. Reken daar op ongeveer 10 minuten vertraging. Ook op de A35 richting Duitsland is het druk. Tussen Enschede-West en Enschede-Oost staat over ruim 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar ben je zo'n 5 tot 10 minuten extra kwijt. En ook op de N35 vanuit Duitsland richting Enschede loopt het verkeer vast. Tussen de grens en Enschede staat bijna 4 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Houd rekening met ongeveer 10 minuten vertraging. Tot slot een flitser op de A50 van Apeldoorn richting Zwolle bij hectometerpaal 216.4.

Ja, heb jij nog niks te doen dit weekend? Dan kan ik jou mogelijk straks verblijden met 4 kaartjes. Het enige wat je dan moet doen is de naam van 4 Beatles kennen. En weten welke er ontbrak op een optreden op 5 juni. Daarover straks meer. Eerst Amy McDonald met This Is The Life.

0: Klaas laat nog weten.
1: Zit alweer in de bus onderweg naar huis. Een gezellig weekend met de kleinkinderen die komen logeren voor de boeg. Pas u nog, ik haal nu mijn hondje op van de dierenarts die na een paar nachtjes slapen weer mee mocht nemen. Nou, dat is een fijn bericht op de vrijdagmiddag. En misschien ga jij ook nog wel iets leuks doen dit weekend of ergens anders in de komende weken. Want als jij weet welke naam er in het volgende fragment mist, kun jij kaarten winnen voor attractiepark Slagharen. Want wat betreft het fragment, het is vandaag precies 62 jaar geleden dat de Beatles aankwamen op Schiphol. Om daarna op 6 juni het eerste en enige optreden in Nederland te geven. Duizenden fans kwamen alleen al op het vliegveld af. Ik heb die beelden gekeken. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat je als artiest zo groot bent dat je bijna wordt onthaald als een koning. Dat is echt. Die beelden staan op beeld en geluid. Dat is. Het is ongelooflijk. Gillende jongens en meiden, enorme drukte. Maar er miste iemand. En aan jou de vraag wie daar mist. Als jij het denkt te weten, mag je dat sturen naar 06-4567-1331. Misschien heb je het fragment niet nodig, maar bij deze.
2: Er waren 3 echte en 1 reserve Beatle. Want de zieke had zich moeten laten vervangen door Jimmy Nicol. Maar het gierende welkomstgeschreeuw was er niet minder om.
1: Nee, het gierende geschreeuw was er niet minder welkom om. Dus welke Beatle werd vervangen door Jimmy Nicol? Nou, wat deze Beatle had, dat is onbekend. Hij was in ieder geval niet van zijn stokje gegaan. Dit is Pink Floyd.

0: Pink Floyd met Another Brick in the Wall hier op Radio Oost. Ik vroeg je net wie ontbrak 62 jaar geleden bij het optreden van de Beatles. Liet ik een audiofragmentje bij horen. Maar, ja, hallo?
1: Hallo.
0: Hoi. Ja, Richard, had jij dat fragmentje wel nodig?
1: Nee, dat had ik niet nodig, want ik ben fan van de Beatles.
0: Kijk, dus het was
1: en,
0: gewoon...
1: ik heb geleerd wat dingen gevolgd. En zodoende wist ik wie er niet naar Nederland gekomen was als drummer.
0: Kijk, dus jij wist het gewoon zonder dat te hoeven horen. Was je er toen nog bij of is dat een belediging voor je leeftijd?
1: Nee, toen was ik 3.
0: Oh, kijk, nee, dat... Dan stond je in de buggy misschien nog bij. Maar wie was de persoon die miste?
1: Dat was Ringo Starr.
0: Ja, Ringo Starr die miste. Die was er niet. Die lag ziek op bed. Nou, dan mag ik jou verblijden, Richard, met kaartjes voor Slagharen.
1: Heel mooi, dankjewel.
0: Ik weet niet of je nog iets had dit weekend, maar nu wel.
1: Ja, leuk.
0: Heb je nog een favoriet plaatje van de Beatles?
1: Yesterday.
0: Yesterday. Dat is inderdaad een hele mooie. Ga ik even voor jou erbij pakken. En dan wens ik jou nog een hele fijne middag, Richard.
1: Ja, dankjewel. En goede uitzending.
0: Joe.

Het favoriete nummer van Richard. Straks in het derde bedrijf van dit radioprogramma hebben wij een ode. Een nieuwe ode. Vorige week had ik de ode aan de airco. Nou, die konden we deze week allemaal achter de schuine wand stoppen. Maar we hadden deze week wel weer iets anders nodig. En dat hoor je straks. Ook hebben we aan het einde van het uur weer de onevenaarbare José de Bruin. Die waarschijnlijk weer al een nieuwe inkopper op de Facebook van Radio Oost heeft staan. Dus daar gaan we ook naartoe. Maar eerst, where do you go? No mercy.

0: zomersale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Veel gemeenten in onze provincie lopen achter met de huisvesting van statushouders. Almelo heeft de meeste achterstand. 6 gemeenten liggen wel op schema. Staatsbosbeheer is klaar met vandalen na 4 weekenden vol vernielingen bij Kloosterhaar. De schade loopt richting de 10.000 euro. En atleet Jonas Pijvers uit Hellendoorn jaagt op een persoonlijk record bij de FBK Games in Hengelo. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Aalbersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De 3e man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
4: Radio Oost. Joost Haring.

Bryan Adams, It's Only Love, samen met Tina Turner. Hier op Radio Oost, het is 6:06. Leuk dat je luistert naar Radio Oost. Het is het laatste uur dat ik voor jou mag vervullen. Daarna hoor je José de Bruin met Benjamin in het weekend in. Maar eerst hoor je straks nog een reportage van Oene Loonstra. En na een week waarin we de paraplu weer overuren draaiden, brengen wij een ode aan een trouwe metgezel die je ieder voorjaar denkt te kunnen opbergen, maar die deze week alweer onmisbaar bleek. Dat en meer. Wat ben je? Daar ben ik ook naar benieuwd naar. En wat ben je aan het doen vandaag? Of wat heb je in de weekendplanning? Laat het me allemaal weten via 06 456 71 331 voor nog één laatste uur.

0: Een nummer dat werd geschreven door Dewey Bunnell toen hij in het regenachtige Engeland woonde en terugdacht aan de uitgestrekte Amerikaanse woestijn. Het paard uit het lied krijgt expres geen naam, zodat iedereen zijn eigen verhaal ervan kan maken. En dat leefde een van de grootste hits van de jaren 70 op. 25 jaar lang hetzelfde werk doen. Dezelfde plek binnenlopen. 25 jaar lang collega's zien komen en gaan. Dan heb je heel wat meegemaakt. En moet je ook wat over hebben voor je baan. En ik denk vooral er heel veel van houden. Oene Loonstra was op pad bij Petra van Staven. En die was toevallig 25 jaar in dienst.
1: Ze is 25 jaar in dienst als badjuffrouw bij de Beste Vaar in Genemuiden. Ze woont in Kampen trouwens. Ja, dat is Petra van Staveren, badjuffrouw. 25 jaar. Dat is een hele tijd.
2: Ja, zeker. Een hele tijd. Maar ja, als je van je hobby je werk maakt, dan doe je dat altijd met plezier. En dat doe ik nog steeds. Dus,
1: In hoeverre was het je hobby?
2: Ja, ik was in 1984 Olympisch kampioen op de schoolslag. En toen ben ik, daarna ben ik, heb ik de cursus gedaan, ben ik zwemonderwijzer geweest. En toen heb ik eerst wat anders gedaan. En ja, nu dus 25 jaar voor de stichting Zwembaden Zwarte Waterland. Locatie Genemuiden hier zo.
1: Je bent de beste vader, ja. Wat was nou een mooi gebeuren in al die 25 jaar?
2: Ik weet niet, ik heb ze niet bijgehouden, maar er zijn heel veel kinderen die die diploma bij mij hebben gehaald bij A en B. En ik geef in de ochtend geef ik baby zwemmen. En dan sommige moeders die komen nu met hun baby zwemmen. En de moeders heb ik, of de vaders, heb ik zwemles gegeven. Dus dat is wel heel mooi.
1: Echt een generatie.
2: Ja zeker. Ja.
1: Net zag ik hem even lesgeven. Aan wie net?
2: Deze kinderen die zitten tegen het afzwemmen aan. We hebben nog maar een paar weken, dus ze redden het net niet voor de vakantie om hun diploma te halen. Ze zitten in fase 5. We hebben 6 fases hier, dus ze moeten nog 1 trajectje verder. Maar ze zijn al wel zo watervrij dat ze zich goed kunnen redden.
1: Hoe snel leren kinderen zwemmen?
2: Ja,
1: is het aan te geven?
2: Ja, dat is een beetje verschillend. De een doet er wat sneller over. Maar landelijk staat er ongeveer 55, 60 uur voor. Maar je hebt kinderen erbij die het in 30 uur doen. Maar je hebt ook kinderen erbij die doen er 70 uur over. Dus ja.
1: Heel wisselend.
2: Heel wisselend, ja.
1: Geef je ook les aan senioren?
2: Dat doe ik ook nog. Ik geef op de dinsdag en op de vrijdagmiddag geef ik... wij noemen dat... ouderen gymnastiek, zeg maar. En BVO. En dat doe ik ook nog 2 keer in de week, 3 kwartier.
1: 25 jaar, dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Want er is een nieuwe actie. Of een nieuwe actie. Er is een actie rondom jouw jubileum. Vertel.
2: Ja, nou, ik werk dus nog via de gemeente. En ik mocht met collega's uit eten. Maar ik had zelf zoiets van, nou, ik vind het wel heel erg leuk om kinderen die bij mij een diploma hebben gehaald, die hier op zwemles zitten of met school zwemmen, om die de kans te geven om zaterdag van 1 tot 3 gratis te komen zwemmen.
1: Morgen dus?
2: Zaterdag.
1: Ja, zaterdag, ja. Zaterdag. Morgen dus?
2: Ja, klopt, morgen.
1: Hoe kunnen de mensen aan zo'n kaartje komen, of kinderen?
2: Nou, we hebben dan op de socials hebben wat neergezet. Die konden ze hier ophalen. Ik heb er een aantal uitgedeeld. En we zitten bijna aan de 150 kaartjes die we hebben uitgedeeld. Dus ik denk dat het een leuk feestje wordt zaterdag.
1: Je hebt net dus lesgegeven aan de kinderen. Welke groep komt zo meteen?
2: Nu krijg ik zo'n B-groep. Dus die hebben al een A-diploma en die gaan nu oefenen voor B.
1: Nou, in ieder geval heel veel plezier morgen.
2: Nou, fijn. Dat komt helemaal goed, denk ik. Ik heb er zin in. Ja.
3: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorhoort. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
5: Ja, een

0: Geen holt nodig? Kom dan mooi naar RTC in Goor en Nieuw-Heten. Wie holt van holt?
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Het is precies 3:30. Het is tijd voor het regionale nieuws met Benjamin Borgman.
3: Veel gemeenten in Overijssel lopen achter met de huisvesting van statushouders. Gemeenten zijn verplicht om voor een vastgesteld aantal van hen woonruimte te regelen. Lukt dat niet, dan blijven zij langer in een AZC wonen. En dat vergroot de druk op opvanglocaties, die ook al langere tijd kampen met ruimtegebrek. Van de gemeenten in onze provincie heeft Almelo de meeste achterstand. Ook Deventer en Zwolle hebben nog een flinke opgave. 6 gemeenten liggen wel op schema. Dat zijn Staphorst, Hardenberg, Ommen, Olstweije, Raalte en Borne. Gemeenten hebben nog tot 1 juli de tijd om de doelen voor de eerste helft van het jaar te halen. Er zijn 2 personen aangehouden in Wierden op verdenking van witwassen. Bij het doorzoeken van een woning troffen agenten onder meer drugs, luxe auto's en merkkleding aan. De politie in Twente deed al langere tijd onderzoek naar de verdachten. Dat onderzoek leidde afgelopen dinsdag tot een inval in de woning. Beide verdachten zijn inmiddels weer vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak en moeten op een later moment voor de rechter verschijnen. Bij witwassen wordt crimineel geld omgezet naar geld dat legaal lijkt. Een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. Het kan leiden tot gezondheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan astma, reuma of stress. Onderzoeksinstituut TNO begint daarom een proef in 5 gemeenten, waaronder Almelo. De huisarts kan daarvoor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. De gemeente komt dan in actie, vertelt TNO.
4: Dan proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming, van een gezonde woning.
3: De pilot heet Gezonde Woning op Recept. En in het Verenigd Koninkrijk is de proef al langer een groot succes. En Hessel Eikelboom uit Steenwijk heeft zijn contract naar het betaald voetbal te pakken. De middenvelder van 23 maakt de overstap van HHC Hardenberg naar FC Den Bosch. Hij speelde slechts een jaar bij de club uit de tweede divisie. Daarvoor kwam hij uit voor de Oldevesten 54 in Steenwijk. Hessel is enthousiast.
5: Nou, ze kwamen bij mij met een goed plan. Spraken van veel vertrouwen. En het gaf mij eigenlijk vanaf het eerste gesprek een goed gevoel.
3: En dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Benjamin, dankjewel. Dan nog even het weer van Overijssel. Vanmiddag blijft het wisselvallig met een afwisseling van wolken. Af en toe wat zon en verspreid over de provincie. Enkele buien plaatselijk kan er zelfs een klap onweer tussen zitten. Veel warmer dan 18 of 19 graden wordt het niet. Vanavond blijft de kans op een enkele bui aanwezig, maar het wordt geleidelijk droger. Morgen ziet er iets vriendelijker uit. De zon laat zich af en toe zien, maar ook dan trekken er nog een paar buien over. De temperatuur komt uit op rond de 20 graden. Ook zondag blijft het niet helemaal droog. Vooral in de ochtend kan nog een bui vallen. Later breekt af en toe de zon door. Met zo'n 19 graden blijft het aan de frisse kant voor juni. En dan staan jullie ook nog eens vast in Overijssel. Met ongeveer 35 kilometer aan files in totaal. Begin ik op de A1 richting Apeldoorn. Is het druk tussen Baarn en Barneveld. Daartussen staat ruim 8 kilometer langzaam stilstaand verkeer. Even verderop tussen Voorthuizen en Kootwijk komt daar ook nog eens 5 kilometer file bij. Ook de A28 richting Zwolle moet je rekening houden met vertraging. Tussen Leusden en knooppunt Hoevelaken staat bijna 3 kilometer file. Verderop tussen Elmelo en Elspeet, dat zei ik juist, loopt het verkeer terug. En tussen het harde en knooppunt Haltemerbroek staat zelfs ruim 7 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. In Overijssel zelf staat op de A1 richting Duitsland ongeveer 2 kilometer file tussen Oldenzaal-Zuid en de grens.

Could It Be I'm Falling In Love van David Grant. Als we alleen maar van dit soort muziek maken, kan ik dat alleen maar. De afgelopen weken dachten we

Ouderwetse les in Hollands weer. Regenbuien, stevige wind, donkere luchten. En daarom een kleine ode aan misschien wel het meest onderschatte gebruiksvoorwerp van Nederland.

Ik dacht dat we elkaar niet meer zouden zien. Maar dat ik jou zo snel terug wilde, had ik nooit kunnen voorzien. De aantrekkingskracht die ik de afgelopen week bij jou voel. Onze tijd bij elkaar heeft een langer doel. Je beschermt me. Ik mag altijd bij jou schuilen. Altijd. Wanneer de donder boven mij begint met huilen. Maar ook als de zon schijnt, wil jij mijn schaduw zijn. De vogels zien hoe ik langzaam onder jou verdwijn. Ik had al afscheid van je genomen, maar toch begon het bij mij weer te stromen. Ik had je opgeruimd en weggedaan. Maar toen ik er deze week op uit moest, stond jij bovenaan. Zelfs als ik een ander meisje vroeg, wil je naast me staan? Zelfs dan zei je niks en liet je het gaan. Zonder jou ben ik maar een doordrenkt individu. Wat kon ik jou deze week niet missen? Paraplu.

0: Aangeschoven bij ons is de onevenaarbare José de Bruin.
1: Nou, dat de onevenaarbare valt wel mee, toch? Jij zit hier toch, Joost?
0: De inkopper van...
1: Vandaag, ja. Van de vrijdagmiddag strakjes ben ik weer samen met Benjamin. Heel veel zin in. We gaan spelen voor het prijzenpakket. Ik kan niet beloven of daar ook vrijkaartjes in zitten voor de Waarbeek. Zou wel leuk zijn. En een van de leukste pretparken vind ik in onze provincie.
0: Je kijkt mij aan, ik ben er nog nooit geweest. Maar
1: ben je
0: ik
1: nog
0: geloof je.

0: ooit in de Waarbeek geweest?
1: Ik weet niet wat dat is, sorry.
0: Je weet niet wat het is? Daar is de oudste achtbaan van Nederland. Je hebt daar een zweefmolen. Dat komt misschien ooit nog wel als je, net als ik, 4 kinderen hebt. Dan ga je naar dit soort dingen toe. Dan kun je kinderen zeg maar onbeperkt volstouwen met patat en ranja. En dan kan je een soort van semi-ontspannen met je noise-canceling oordoppen zitten.
1: Ik kan niet wachten.
0: Nee, dat snap ik. Nou, slakken konden ook niet wachten. Want de naakslakken die legden de attractie stil afgelopen week. Dus is onze inkopper, zegt de ene slak tegen de ander. Nou, bijvoorbeeld Charles zegt de ene slak tegen de ander: best knap dat wij als naakslakken flink huishouden. Rob Pat zegt de ene slak tegen de ander: lekker slijmen voor een vrijkaartje. Gert de Kleine zegt de ene slak tegen de andere: één spoor slijm en het hele park ligt plat.
1: Zielig.
0: Jan Goosen zegt de ene slak tegen de ander: hebben wij de boel kort gesloten? En Jan Zandbergen zegt de ene slak tegen de ander: ik had de kledingvoorschriften niet gelezen. Kan jij het beter? Dan mag je altijd appen naar 0645671331 of laat even een berichtje achter via onze Oost Facebookpagina. En volg ons meteen even. Hè?
1: Heel goed.
0: Het zou heel leuk zijn. Ja, druk op die like- en subscribe-knop.
1: Mooi, dat doe je echt goed.
0: Dankjewel.
1: Ik heb een slak aan. Dat is ook nog eentje.
0: Oh, heel leuk. Ik ga in slak motion terug naar de studio.

0: Vanavond zie je bij RTV Oost de serie 12,5 jaar Ancora. Een registratie van het jubileumconcert dat de band gaf in Theater de Meente in Steenwijk. Een avond vol energie, hits en een uitzinnig publiek. Met gastoptredens van onder andere Jan Keizer, Stef Eckel, Hart en Tien en Natasja en Edwin. 12,5 jaar Ancora. Vanavond op TV Oost.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Geno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
9: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeente Enschede opent vanaf morgen een inlooppunt voor bewoners in Glanenbrug na de schade door de harde wind van gisteren. Veel gemeenten in onze provincie lopen achter met de huisvesting van statushouders. Almelo heeft de meeste achterstand. 6 gemeenten liggen wel op schema. En een auto is volledig uitgebrand op een camping aan de Molendijk in Zuna. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Meer nieuws op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie, Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Gaan we gauw naar de weg toe, terwijl ik een appje krijg van Daan. Daan heeft een nieuwe relatie. Superleuk, Daan. Gefeliciteerd. Ja, heb je nou zelf belangrijk nieuws te melden? 06-4567-1331. Voor al jouw nieuws straks om 16:30. Eerst naar de weg. Het is, nou ja, best wel druk voor vrijdagmiddag. Zo sta je in de file. 6 minuten tussen het Harde en Haltemerbroek. 5 kilometer lang is je file daar op de A28. Ook tussen Fluitberg en knooppunt Hoogveen en op de A28. Die weg is nog altijd dicht, komt door wegwerkzaamheden. En de N36 om richting Almelo, ook daar vinden we een vertraging tussen Adorp en de aansluiting met de A35. 10 minuten over 3 kilometer. Sterkte als je erin staat.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Zaterdag 5 juli in het Volkspark Festival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
16: Zaterdag 5 juli in het Volkspark Festival in Enschede. Koop nu je kaarten.
17: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
18: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
17: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT. In goor en nieuwheden. Wie holt van holt.
19: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Het weekend in. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
20: Hey,
21: je weet je outfit al.
20: Ja.

0: David Bowie en Blue Jean. Hey, hallo, José
1: het
0: hier.
1: Weekend in. Radio Oost,
0: het weekend in. Gezellig dat je erbij bent. Het is 4:07. Benjamin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, gezellig. Vind het fijn dat we weer lekker samen zijn. Voelt toch oud en vertrouwd?
2: Voelt lang geleden dat we alweer een show hebben gemaakt. Ja. Is ook alweer twee weken geleden.
0: Nou, precies. Tijd vliegt. Wat was jouw nieuws deze week?
2: Mijn nieuws van de week, daar vraag je me wat. Ik heb een bruiloft dit weekend. Niet mijn bruiloft.
0: Oh, zo. Dat zou heel heftig zijn. Maken.
2: En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk nog helemaal niet zo heel vaak bij bruiloften ben geweest. Ik heb er denk ik misschien 2 in mijn leven meegemaakt. Mm-hmm. Dus ik ben heel benieuwd naar de bruiloft van morgen. Want we moeten allemaal in festivalkleding daar naartoe. Dus het wordt
0: superleuk.
2: Het wordt echt een feest.
0: Is het van jouw kant of van de kant van je vriendin?
2: Het is van mijn kant.
0: Oh, wat leuk zeg.
2: Ja, heel veel zin in.
0: Heel erg leuk. Nou, en als het een beetje mooi weer wordt.
2: Dat zou mooi zijn, hè?
0: Dat zou het wel heel lekker zijn.
2: Spannend.
0: Ik hoorde het al van Daan. Die stuurde al een appje naar 0645671331. Hey José, ik heb een nieuwe relatie. Daan, lekker.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja, leuk. Superleuk. Wat is jouw nieuws van deze week? Jan uit Zwolle, die dacht met een nieuwe buurman te praten. Maar die heeft al ook gezegd tegen de etalagepop.
2: Wauw. Ook knap.
0: Ik heb dit ook. Oh ja, nou ja, als we toch aan het delen zijn. Ik dacht gisteren, ik moet nog even snel wat uit een vak pakken. Alleen, dat was in de supermarkt. Dan heb je toch van die glazen deuren.
2: Ja.
0: Ja, ik heb er echt vol met mijn kop tegen die glazen deuren.
2: Het overkomt je dan ook op de slechtste dagen altijd.
0: Ja, is het ook. Wat is het belangrijkste nieuws van zometeen?
2: We gaan het zo hebben over een inlooppunt voor bewoners in Glanenbrug na schade door de wind van gisteren. Een jongen van 12 is aangetroffen in een leegstaand pand in Almelo. En de voorbereidingen voor het festival van Snelle, morgen in Buslo, zijn in volle gang.
0: Wacht even, jij moest ergens naartoe. Morgen in festivalkleding.
2: Ja,
0: moet jij naar Buslo?
2: Ik moet niet naar Buslo. Ik ga niet naar Snelle. Helaas.

0: de Golden Earring met Dong Dong Diki Diki Dong op Radio Oost. Het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent. We zijn druk bezig met de inkopper, terwijl je ook nog mee mag denken over jouw nieuws van deze week. Wat heb je meegemaakt? Wat wil je delen met heel Overijssel? 0645671331 staat wagenwijd voor je open. Of gebruik even de Oost-app. Veel gemakkelijker. En daar mag je ook de inkopper achterlaten. De inkopper heeft alles te maken met slakken. Ja, daar waren slakken in de Waarbeek, Benjamin.
1: Oh, het is zo'n smerig verhaal. Je zegt het inderdaad goed. Naakslakken in de Waarbeek, die zorgden ervoor dat 5 attracties niet meer werkten. Je hoort het goed. 5 attracties werkten niet door naakslakken.
0: Nou, de eigenaar belde natuurlijk eventjes. Die reageerde zo, vertelde even wat er gebeurd was.
2: Ja, wat is er precies gebeurd? Ja, weet je, ik denk dat die slakken dachten all you can eat. En die gingen het kassie in bij ons. En parts, boom, weg is slak. En ons stroom ook. Dus ja, dat was even wat minder.
0: Ja, zeker wat minder. Dan lag de boel in één keer plat. Is natuurlijk de uitgelezen kans voor een inkopper. Naakslakken in de Waarbeek zorgen ervoor dat 5 attracties niet meer werkten. Zegt de ene slak tegen de ander.
1: Deze van Hilbert Spijker bijvoorbeeld. Lekker poedelen.
0: Charles de Jong zegt de ene slak tegen de ander. In het begin was de spanning. Uiteindelijk is die er wel vanaf.
1: Charles heeft er nog eentje, zegt de ene slak tegen de ander. Best knap dat wij als naakslakken flink huishouden.
0: Rob Pat, lekker slijmen voor een vrijkaartje.
1: En ook Rob heeft er nog eentje, zegt de ene slak tegen de ander. Valt niet eens op dat we hier naakt in de attractie zitten.
0: Michel Keizer, een naakslak leggen de attractiepark de Waarbeek stil, zegt de ene slak tegen de ander. Wat een leuke attracties hebben ze hier. Zullen we een ritje in de achtbaan gaan maken?
1: Nou, kijk aan. Gert de Kleine zegt de ene slak tegen de ander. 1 spoor slijm en het hele park ligt plat.
0: Thea Olde Hendrikman zegt de ene slak tegen de ander. Tijd voor ons verkleedpartijtje.
1: Ja, en Sandra, hè? Sandra is ook weer aan het luisteren. Die zit als het goed is nog bij de balie hiervoor. Die neemt altijd natuurlijk alle pakketjes en
0: onze prijzen, Sandra.
1: Ja, Sandra Mulder inderdaad.
0: Sandra Prijza.
1: Sandra Prijza zegt de ene slak tegen de ander. Als ze dit een rollercoaster noemen, ben ik snel.
0: Zegt de ene slak tegen de ander, hebben wij de boel kort gesloten. Leuk, Jan.
1: Heel leuk. Jan Zandbergen nog even, zegt de ene slak tegen de ander. Ik had de kledingvoorschriften niet gelezen.
0: Dit kan jij vast veel beter. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. We spelen voor een prijzenpakket van Prijzen Sandra. Of Sandra Prijzen, het is maar hoe jij wil. Eerst naar Guus Meeuw.

0: Heerlijk vind ik dit, de barbecue band. Tenminste, de BBQ band. Ja, ik vind het dan altijd net de barbecue band. Hey Benjamin.
1: Hey.
0: Hey, hallo.
1: Hey, hallo.
0: Ja, behalve dat je morgen naar een bruiloft gaat.
1: Ja.
0: Is er nog iets anders wat je deze week hebt beleefd voor jouw nieuws?
1: Nou. Nee, heel saai.
0: Oké, prima. Helemaal goed. Ja, ik vertelde me net al dat ik me ongelooflijk dom voelde. Omdat ik voorover bukte, terwijl er een schap zeg maar, dicht zat. Zo'n glazen deur. Ik dacht dat die open was.
1: Ach.
0: Maar ik ben heel erg nieuwsgierig wat jouw nieuws is van deze week. Wat heb je meegemaakt waarvan denk je, nou, dat was dom, gênant. Maar het mag ook gewoon iets heel erg leuks zijn. Hè? Dat je denkt, oh ja, dat is, heb ik meegemaakt. Ik ben, weet ik veel, geslaagd voor mijn lipleescursus.
1: Het kan alles zijn.
0: Het kan van alles zijn. Laat het even weten. Doe je op 06-4567-1331. En wat krijgen we zometeen voor belangrijk nieuws?
1: Gaat zometeen over een inlooppunt voor bewoners in Glanenbrug vanaf morgen. Want er is natuurlijk veel schade aangericht door de harde wind van gisteren.
0: Ah, oké, okay, dat was mijn teken.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... Stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Nu bij Dirk, Almhof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Excuus, je krijgt het zo meteen. Ik zeg net nog tegen Benjamin.
1: Ik zeg
0: Benjamin, ik ga eerst even verkeer doen, oké? Dan kom ik zo meteen bij je. En puur uit automatisme ga ik nu gewoon alsnog naar het nieuws.
1: Ik kom zo bij je.
0: Ja, ga jij even thee halen of een warm kopje water. Dan kom ik zo weer bij jou terug. Eerst even naar die weg, want het is best wel druk. Op de A1 sta je bijvoorbeeld 10 minuten in de file. Heeft te maken met de grenscontroles. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Wezep en het Harde. 8 minuten over 4 kilometer. En de langste file op dit moment vinden we op de N36... om een richting Almelo tussen Adorp en de aansluiting met de A35. Bijna een kwartier over 3 kilometer. Ben je er klaar voor?
1: Zeker. Precies half 5, hè?
0: Ja, daarvoor deed ik het ook.
1: Precies.
0: Precies, 4:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De gemeente Enschede opent een inlooppunt voor bewoners in Glanenbrug na de schade door de harde wind van gisteren. Op verschillende plekken in het dorp raakten woningen, auto's en tuinen beschadigd. Ook kwam er bij meerdere woningen asbest terecht, doordat een beschadigde schuur uiteen werd geslagen. Bewoners die geschrokken zijn van de gebeurtenissen kunnen terecht bij wijkcentrum De Dorpskamer voor hulp, informatie of een luisterend oor. Ook mensen die hun verhaal kwijt willen zijn welkom. Op dit moment is de gemeente ook bezig met het veilig maken van de openbare ruimte, het opruimen van omgevallen bomen en het verwijderen van die asbest. Een jongen van 12 is afgelopen week aangetroffen in een leegstaand pand aan de haven Noordzijde in Almelo. De gemeente waarschuwt daarom opnieuw voor de gevaren van het illegaal betreden van het gebouw. Het pand is gesloten, toch worden er vaak jongeren in en rond het pand gezien. Vandalen hebben het pand de afgelopen tijd flink vernield. Daarbij zijn ook materialen met asbest op meerdere plekken beschadigd. Dit kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De gemeente bereidt de sloop van het pand voor. In de toekomst worden er namelijk woningen gebouwd. Bij een botsing met een auto is een fietser zwaar gewond geraakt in Hulsen. De fietser zag waarschijnlijk bij het oversteken een automobilist over het hoofd. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en de Meesterwerkmanstraat is voorlopig geheel afgesloten. En 3 jaar na zijn stadionconcerten in Deventer ziet Snelle zijn festivaldroom werkelijkheid worden op Buslo. Het festival heet Thuis bij Snelle en gaat morgen plaatsvinden. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de opbouw. Voor de rapper en zanger uit Deventer is het nog steeds een beetje onwerkelijk.
4: Ik rij hier nu 3 dagen rond over het terrein op de quad. Dus nu begin ik het langzaam te geloven, maar het is nog steeds bizar. En één grote droom. Ik had net wel na mijn 6e rondje over het terrein dat ik even tegen mezelf zei: maar Lars, je moet ook nog zelf optreden. Je moet ook gewoon even je teksten gaan oefenen. Want we spelen natuurlijk een speciale show en allemaal liedjes die ik nog nooit gedaan heb. Dus vanaf nu moet ik volgens mij ook even gewoon gaan focussen op die show zaterdag zo mooi mogelijk spelen.
1: Ja, Snelle kijkt dan vooral ook uit naar zijn eigen optreden, maar ook naar de anderen die gaan optreden.
4: Het is natuurlijk een festival, dus het is de hele dag. Het is verdeeld over meerdere stages. Dus wat ik ook zo leuk vind is, ik heb s'avonds mijn eigen show, maar kan overdag gewoon van stage naar stage hoppen. En gewoon ook naar mijn favoriete acts kijken. Want ik heb gewoon ook alleen maar mensen hier, hebben we hier geboekt, die we zelf ook heel vet vinden.
1: Ja, en al die mensen zijn eigenlijk gewoon zijn vrienden die hij heeft uitgenodigd. Onder andere Agda de Munnik, Ronnie Flex en Miss Montreal gaan optreden.
0: Superleuk. Ik las ook dat er heel veel artiesten en mensen die opkomend zijn uit Deventer ook gewoon de kans krijgen om op dat hele grote podium te gaan staan en een klein beetje ervaring op te gaan doen.
1: Maar dat is mooi als je een grote artiest eenmaal bent geworden. Je weet natuurlijk hoe je bent begonnen. Om dan een beetje die plek te geven aan de nieuwe talenten. Dat is alleen wel mooi natuurlijk.
0: Ja, dat is super mooi. Ik hoop dat we er morgen misschien nog even bij zijn.
1: Oeh, zou toch leuk zijn?
0: Dat zou heel erg leuk zijn. Het is wel net Gelderland natuurlijk.
1: Ja, maar
0: Buslo. Maar Snelle is van ons. Snelle is van ons.
1: Moet kunnen toch?
0: Precies. Hier en daar wat regen op dit moment. Vanavond trekt de laatste bui weg en klaart het op. Morgen eerst wat zon, later meer bewolking. Een paar regenbuien, ongeveer 20 graden dan. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af. En vooral 's ochtends heb je dan kans op een bui. Uiteindelijk wordt het dan zo'n 19 graden. Best wel prima eigenlijk. Jij hebt helemaal niks uitgevoerd. Heerlijk is dat. Lekker zeg. Zo'n week waarin je eigenlijk niks gebeurt, maar net van alles. Ik heb mijn kop gestoten tegen de glazen deur. Dat is eigenlijk ook niet echt nieuws. Maar wat heb jij meegemaakt? Kijk, het is natuurlijk superbelangrijk wat Benjamin allemaal vertelt. Maar ik vind het eigenlijk nog veel belangrijker wat jij meemaakt. Wat is jouw nieuws van deze week?
13: Mijn nieuws van de week.
14: Ik ben Petra Verstaveren, ik kom uit Kampen. En mijn nieuws is dat ik morgen mijn 25-jarig jubileum ga vieren in het zwembad in Bestevaar. En dat is van 1 tot 3. En de kinderen mogen dan gratis komen zwemmen.
15: Mijn naam is Tessa van der Hart. Ik woon in gemeente Zwolle. En mijn nieuws is dat ik aankomende weekenden lekker ga werken in de tuin. Nieuwe tuin die ik heb. Die staat hartstikke mooi in bloei. En die kan wel wat onderhoud gebruiken. En misschien wat nieuwe plantjes.
16: Mijn naam is Johanna ter Stegen. Ik woon in Rotterdam. En ik ben momenteel in Reuten bij Bais. En mijn nieuws is dat 13 juni de première is van Huus van Twente.
17: Ik ben Wilfried Vinkers. Ik woon in Hengelo. En mijn nieuws is dat ik 10 juni en samen met mijn collega een excursie geef in het prachtige Mosbeekdal, waar op dat moment de orchideeën volop staan te bloeien.
13: Mijn nieuws van de week.
0: Henk, jij gaat tv kijken, hè? Welke motorsport?
18: Komt uit Hongarije.
0: Oh ja, de GP toch? Ga jij kijken?
18: En die Die andere twee wedstrijden.
0: Ja, precies, de MotoGP. Maar geen Formule 1?
18: Nee, dat moet mij voor geen meter.
0: Nou, mij wel.
18: Ja, nou ja, José, de mensen zijn op deze wereld niet allemaal hetzelfde. Als dan wat er voor geen verlegger aan.
0: En zo is het. Dankjewel voor je mooie raad. Goed weekend.
18: Ja, oké, lieve mij. Doei, doei.
19: José de Bruin.

0: De nieuwe oost van deze week is van Ilse de Lange, die toch de telefoon opnam. Something good. Ik heb er meteen helemaal zin in eigenlijk, als ik dit zo hoor. Het WK staat voor de deur en op sommige plekken is de oranje koorts al helemaal toegeslagen. Zo kleuren in Almelo verschillende straten oranje. Bekende Vinkenplein kan beter worden omgedoopt tot Oranjeplein. Hoorde verslaggever Harro Brouwer.
1: Met Gerrit Achterbos loop ik hier op het Vinkenplein.
2: De Vinkenplein is genoemd naar de Vinkenstraat en de Braakweg en de Spekstraat. Dus dan hebben we een heel mooi pleintje. En dat is versierd naar het oranje.
1: Hoeveel vlaggetjes zijn dit wel niet gespannen over het hele plein? Vanaf een centrale lantaarnpaal midden op het plein naar alle huizen.
2: Er zijn 800 pakjes en dat is gemiddeld 8 kilometer. Dus daar hebben ze wel echt wat aan gehangen. Dus met trapje op, trapje af. En ja, er zijn zoveel vlaggetjes hier, je kunt het bijna niet meer overzien.
1: 8 kilometer totaal?
2: Ja, 8 kilometer. Ja, joh, dat is gigantisch veel. Nou, en dan hebben we een nieuwe vlag in de vlaggenmast gehangen. Dus dat is ook weer nieuw bijgekomen.
1: Oranje vlag, leeuw in het midden, rood, wit, blauw er doorheen. Alleen, hangt die niet een beetje laag, de vlag?
2: Ja, dat hangt laag. We hadden hem helemaal bovenin met touw vastgezet, speciale klemmen. Maar dat is losgeschoten. Dus die moeten we nog weer, spannen. En dan hangt die dadelijk wel weer goed.
1: 1 grote oranje zee. En ja, de huizen hier, zwarte daken allemaal. En dan de bovenste bakstenen zijn rood. En daaronder lijkt het ook wel een beetje oranje geschilderd.
2: Ja, daar hebben we een beetje rekenschap mee gehad. Toen hebben we met de wooncorporatie, dan gingen we de huizen vernieuwen. Dus dan hebben we gezegd, nou doe dat dan maar die kleur. En dan hebben we dadelijk ook nog een beetje massa met Nederland zelf al. Ja, maar wat wil je nog meer? Dus, ja, en nou met al die partytentjes en...

0: zelf samenwonen, dan denk je, dan word je nog gekker. Dus en dan ga je je eigen huis versieren. Ja, en dan komt de buurtbewoners en die zei, Gerrit, doe het dan in geheel, doe het dan met een pleintje samen. En zo is het eigenlijk begonnen, hè. Ik was toen 22. Ah, en dan kun je nou wel zien, ik ben 63 en ik ben nog helemaal gek van oranje.
1: Eén keer een titel maar, in 88.
0: Ja, dat is wel jammer, één keer. Maar ja, dan wordt toch nodig tijd dat we nog eens een keer een titel pakken. Dus ik hoop dat ze dit jaar dus hun best doen. Maar ja, nou afwachten. Als ze de halve finale ben ik ook tevreden. Maar ik heb liever de beker, maar ja, nog.
1: En u kan het in elk geval niet gelegen hebben als medeoprichter hier van ja, deze Oranje Zee.
0: Ja, nou, dat, ja, dat hebben wij opgericht. Maar kijk, we doen het samen met de buurtbewoners. Ik heb stokje overgedragen aan mijn zoon Matthew Achterbos en Joey Heijs. Dus en die jongens die hebben dit allemaal in werkelijkheid nou allemaal opgezet. Wat ik vroeger gedaan heb, doen die jongens nou verder. Dus het blijft gewoon doorkomen met Oranje.
1: Papa is alleen verantwoordelijk voor de pers.
0: Ja, dat willen de jongens niet. Dus dan blijf ik de pers doen. En dan de jongens die doen alles op hang. Ik help ze wel mee. Tuurlijk wel wat ik kan doen, doe ik. Maar ja, nou, die jongens die doen dat nu.
1: Oranje zeilen voor de ramen. Vlaggetjes. Hup Holland, hup vlag. Oranje zwaailichten.
0: Ja, dat wordt steeds gekker en steeds mooier. Hè?
1: Rood, wit, blauwe pallets.
0: Ja, dat is de buurman. En die gaat nou dadelijk ook nog een beamer erbuiten neerzetten met een grote scherm. Joey Heijs doet het ook met een grote scherm. Komt nog springkussens voor de kinderen. Dat wij lekker verzoenlijk voetballen kunnen kijken. Dus geen last van de kinderen. En dan lekker geniet van de voetbal.
1: 14 juni.
0: Ja, het kan maar niet gauw genoeg worden. Het mag op mij nu wel komen.
1: Wedstrijd tegen Japan.
0: Ja, nou, afwachten. Het wordt wel een zware wedstrijd, vind ik. Dus Japan is wel goed, hoor. Snelle spelers. Dus ja, kunnen we nagaan, hè? Hou wachten.
2: Kampioenen! Het weekend in. José de Bruin.

0: Lip Sync en Funky Town op Radio Oost. Goed dat je erbij bent. Ik ben José. En Benjamin zit daar.
1: Dat ben ik inderdaad.
0: En samen hebben we een inkopper voor je bedacht. Gaat over iets heel vies. Het gaat over slakken. Ja, we hebben er ook al bij een hekel aan.
1: Slijmerige beestjes.
0: Ja, is heel naar. Heeft allemaal te maken met de Waarbeek. Daar gebeurde dit afgelopen week.
2: Ja, wat is er precies gebeurd? Ja, weet je, ik denk dat die slakken dachten all you can eat. En die gingen het kassie in bij ons. En partsboom, weg is slak. En ons stroom ook. Dus ja, dat was even wat minder.
0: Gebeurde in pretpark de Waarbeek, waardoor er 5 attracties niet meer werkten. Dus kwamen we tot de toch wel vrij briljante inkopper. Naakslakken leggen de Waarbeek stil, zegt de ene slak tegen de ander.
1: Jacqueline Hoog zegt, ik wist niet dat er een dresscode was.
0: Femi Mulder, zegt de ene naakslak tegen de ander, had dan even doorgelopen, slomen.
1: Miranda Huiskes, ook van de partij, zegt de ene slak tegen de andere. Zie je wel, ook wij zijn een attractie.
0: Bianca Zandbergen, die zoekt het randje op volgens mij. Die zegt de ene slak tegen de ander, ik ben van Extinction Rebellion. Ik ga op plikken zitten waar het niet mag. Daar blijven ze misschien ook van vastplakken, Bianca. Ja, lekker.
1: Heel goed bedacht.
0: Jij mag deze doen van Hilgert.
1: Ik mag deze doen? Ja. Nou, hartstikke bedankt alvast. Mm-hmm. Hilgert Posma, zegt de ene slak tegen de ander,

0: kan niet meer praten, denk ik. Daphne Verheij zegt de ene naakslak tegen de ander. We zijn nog sneller dan de attracties.
1: Oh, Charissa, mensen, ik zeg de ene slak tegen de ander. Nou, dit is de eerste keer dat wij de snelste attractie van het park zijn.
0: En zo is het ook. Muziek voor je onderweg, zo meteen. Tafaris. En heaven must be. Wil je nog één keertje gaan?
1: Oh, nou, ik wil maar geen jou overlaten, maar... Maar doe samen een naakslakken.
2: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
3: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
4: Morgen, Bert.
2: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
4: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten bij de verkeerde weerwand, Bert. Ja,
5: maandag maatse bui.
2: De Bas en Bert ochtendshow.
6: Maar jongens, ik ben blij dat ik, dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
3: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
6: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
3: Ik wens jullie veel plezier.
6: Ja, dankjewel.
2: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost. Let's
7: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
8: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.

0: Let's go! Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Geenemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeente Enschede opent vanaf morgen een inlooppunt voor bewoners in Glanenbrug na de schade door de harde wind van gisteren. Twee personen in Wierden zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Onder meer luxe auto's zijn in beslag genomen. En veel gemeenten in onze provincie lopen achter met de huisvesting van statushouders. Almelo heeft de meeste achterstand. 6 gemeenten liggen wel op schema. Dat en meer op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui, elders is het droog en vrij zonnig en vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, ik heb heel exclusief geluid. Ja, dit is volgens mij hoe het ISS ruimtestation nu klinkt. Snel naar de weg. Hopelijk daar geen gaten in de weg. Op de A28 sta je 8 minuten stil. Over 4 kilometer, dat is Zwolle richting Amersfoort, tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde. En nog 5 minuten vertraging op de N50 Zwolle richting Emmeloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 4 kilometer lang is daar je file.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
2: Radio Oost. Het weekend in.

0: Het weekend in.
1: Radio Oost, het weekend in.
0: Hey, hallo, goedemiddag. Je hoorde Tavares en Heaven Must Be Missing and an Angel. Ik vind het altijd zo grappig. Je kent waarschijnlijk wel deze band.

0: Ja, dit is Aerosmith, een van mijn favoriete bands trouwens. De drummer van Aerosmith zat dus in Tavares. Je verzint het echt niet, maar voordat ze doorbraken als Tavares traden de broers eind jaren 60 op onder de naam The Turnpikes. En in die periode hadden ze een jonge getalenteerde drummer. En die heette dan weer Joey. En hij verliet Tavares om uiteindelijk te gaan drummen bij Aerosmith.
1: Die kan alle stijlen drummen.
0: Niet normaal.
1: Zo.
0: Hoeveel talent heb je dan? Nou, daarover gesproken. Hallo, Benjamin Borgman.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Er komt een inlooppunt in Glanenbrug vanwege de schade door de harde wind van gisteren. Veel gemeenten lopen achter met de huisvesting van statushouders. Het aantal ambtenaren in Zwolle is flink gestegen en de provincie vindt dat goed uit te leggen. En Staatsbosbeheer is klaar met vandalen bij het Kloosterhaar.
0: Oh jee, wat gaan ze doen? Ze afschieten?

0: Speciaal voor iedereen die vanavond naar Harry Styles gaat. Hey, hallo, José hier. Dit is Radio Oost.
1: Het weekend in. José
0: de Bruin. Ik neem je mee het weekend in. Dat weekend gaat niet zo heel lekker van start voor mensen in Glanenbrug. Een dag na de windhoos die over Glanenbrug trok, is het vandaag echt puinruimen. Over een strook van ongeveer 500 meter raakten woningen, auto's en tuinen beschadigd. Tientallen huishoudens die hebben schade gemeld en in de buurt van de huizen is zelfs asbest terechtgekomen. Omgeving is daar afgezet en een gespecialiseerd bedrijf ruimt het op.
2: Ondanks de ravage is deze bewoner er nog redelijk rustig onder.
3: Ik was net onderweg naar een vriend van mij en toen belde mijn vrouw op en die zegt van waar ben je? Want het is hier echt totale chaos. En toen zo snel mogelijk terug. En toen ik hier terugkwam, toen was het leer al geschiet. We kregen alleen nog een stad bij. En het was echt een oorlogsgebied, zeg ik haast. Nou, het is met name de bomen zijn allemaal afgeknapt. Ook achter de grote schuur hier. Van die asbestplaten, die zijn als het ware opgeheven. En richting die andere huizen gevlogen, zeg maar. Er zijn er wat bij, die zijn door het dak naar binnen gekomen. En het is eigenlijk alles wat op te heffen was, is meegetrokken door die windhoos.
1: Kun je dan direct handelen?
3: Nee, want je mag helemaal niks, omdat je op een gegeven moment ook weet dat er asbest bij zit. Je kijkt wel, je doet wel, je maakt heel veel foto's, want die heb je gewoon nodig voor de verzekering. En dan word je eigenlijk weggestuurd door de brandweer, want die was er ook vrij snel allemaal, omdat hier asbest zit. Dus alles wordt afgesloten, wordt gewoon een gevarenzone, zo heet dat gebied dan. En je mag niet meer aan thuis komen, dat is het hele verhaal eigenlijk. En dan wacht je gewoon af totdat gegeven wordt van bij jullie is schoon. Dus, en dat was zojuist een half uurtje terug met mij aan het huis. Dus,
0: Nou, dat is in elk geval heel fijn. Bewoners die kunnen vanaf morgen terecht in wijkcentrum de dorpskamer voor hulp, voor informatie, voor een luisterend oor. Welzijnsorganisatie Inclusio en gemeente Enschede organiseren die inloopbijeenkomst. Jeffrey Brinkman is wijkregisseur in Stadsdeel Oost. Jeffrey, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Nou, is de rust al een beetje weergekeerd in Glanenbrug?
4: Nou ja, in tegenstelling tot gisteren dat iedereen natuurlijk echt overdonderd was van de windhoos en alle gevolgen van die, was het vandaag wel inderdaad weer een stuk rustiger en ook wel weer gematigd. En zijn mensen ook wel weer aan de slag gegaan om op te ruimen.
0: Oh ja, zie je dat dan meteen?
4: Ja, dat zie je wel meteen. Ten eerste doen wij dat als gemeente zelf natuurlijk, met alle groen en bomen en takken, dat zorgvuldig afgezaagd en afgevoerd wordt. Maar bewoners zelf ook. Ja, uiteindelijk wil iedereen natuurlijk weer aan de slag en kijken wat de schade is en of dat weer hersteld kan worden.
0: Ja, want hoe groot is dan de ravage, Jeffrey?
4: Hoe is het lastig in te schatten? Het is best een hele lange strook, eigenlijk parallel aan de Schipholstraat, waar de windhoos gewaaid heeft. Maar echt op verschillende plekken is die eigenlijk neergekomen. Dus je hebt echt buurten waar echt heel veel schade is, maar daartussenin ook straten waar niks aan de hand is.
0: Echt waar? Dus je kan zeg maar dat stukje rijden en dan op 10 meter is het helemaal mayhem en op de 10 meter daarnaast is het gewoon niks aan de hand?
4: Dat kan, ja.
0: Oh, wat raar. Wat voor gevoel hebben dan de mensen? Ik bedoel, jij loopt daar veel rond, je bent wijkregisseur. Wat gevoel hebben de mensen daar dan?
4: Nou, vooral, hoe moet ik het zeggen, schrik.
0: Ja.
4: Dat het zomaar kan. Je ziet het overal natuurlijk wel eens en je hoort het ook wel eens, maar dat je er in één keer zelf mee geconfronteerd wordt. Dat is met zo'n natuurverschijnsel is wel echt bijzonder. We hebben dat natuurlijk jaren geleden ook wel elders in Twente gehad. Mm-hmm. In Hengelo bijvoorbeeld, mm-hmm. met een valwind. Maar mm-hmm. Het was wel echt heel acuut en onverwacht. Er was ook geen dreiging van een donkere lucht. Het kwam echt heel acuut langs. En daar zijn de mensen wel van geschrokken.
0: Ja, doodeng lijkt mij, Jeffrey, ook als je dit zo omschrijft, heel eerlijk gezegd. Nou, kan ik me ook voorstellen dat juist een beetje, dat gevoel wat sommige mensen hebben, dat je daarom die inloop organiseert. Is dat ook zo?
4: Ja, zeker. Maar goed, we moeten ook constateren dat het natuurlijk het weekend voor de deur staat en wij als gemeente gesloten zijn.
0: Ja.
4: Dat is natuurlijk hartstikke vervelend als je op dat moment het even niet meer ziet zitten of je wil met de muren even gezellig kletsen en op een andere plek. Dus wij hebben de dorpskamer daarvoor opgesteld samen met Inclusio. Dat is ons buurtwerk.
0: Mm-hmm.
4: Er is ook een broodje en een kopje soep voor degene die dat wil. Dus we willen het ook echt informeel houden en ook echt het gesprek aan gaan. En als er noodzakelijke dingen zijn die gebeuren moeten, dan dat kan wachten, dan pakken we dat dan maandag op. Mm-hmm. Dan zijn wij als gemeente gewoon weer een bedrijf natuurlijk. Maar het is vooral bedoeld voor samenkomen, even bijkletsen.
0: Ja,
4: wat speelt er, wat leeft er?
0: Ja.
4: Gaat het goed? Gaat het ook goed met de kinderen? Dat kan van alles zijn. Dat kan natuurlijk dan 2 dagen best even in de put zitten.
0: Nou, dat lijkt me ook helemaal niet raar. Dat je daar gewoon echt een beetje van onder de indruk bent.
4: Ja, meestal daalt dat dan in. Maar als alles wat je hebt kunnen doen, hebt gedaan. En dan kijk je ernaar en denk je, ja, hoe nu verder? En ik kan geen gemeente bellen, alles is dicht. Waar kan ik terecht? Dus gewoon in Glanenbrug zelf.
0: Mooi.
4: Aan de Schipholstraat en onze dorpskamer. Daar zijn wij in ieder geval in de middag, zaterdag en zondag. Ik weet niet, had je de tijden net al vermeld?
0: Nee,
4: kan ik dat
0: heb
4: doen?
0: Ik nog niet gedaan. Dan ga je gang, Jeffrey. Ik schrijf ondertussen even mee. Ja, wat zijn de tijden?
4: We zijn zaterdag open van 10 tot 3.
0: 10 tot 3.
4: En zondag van 12 tot 3.
0: Zondag 12 tot 3. Ja, niet zo snel. Ik schrijf mee.
4: Ja, en dan hebben we de week daarna is eigenlijk elke ochtend de dorpskamer wel open voor gesprek. Want dat is regulier. Die is altijd open van 9 tot 12. Maar goed, dan zijn de gemeentelijke afdelingen en diensten ook weer bereikbaar.
0: Ja, precies. Dan kan je daar ook weer terecht. Jeffrey, ik heb nog één vraag en het is misschien een beetje vreemd. Lopen daar nou ook allemaal van die mannetjes in, van die witte pakken en zo? Want ja, dan moet al die asbest moet nu opgeruimd. Lijkt me ook heel raar dat er in één keer zo'n figuur in je achtertuin staat.
4: Nee, gelukkig niet. We hebben op één plek waar inderdaad de bewoner die net ook aan het woord was, echt met een asbestdak wat afgewaaid was. En dat is inmiddels vanochtend al heel snel opgepakt en geruimd. En iedereen is daar weer terug. Nee, het is niet dat overal in de wijk asbest ligt. Het is een kleine locatie, dat is opgepakt.
0: Nou. Geen zorg. Nee, precies. Toch even die zorgen meenemen. En dan kunnen we morgen rustig aanschuiven voor een bakje soep bij jou.
4: Nou, dat is iedereen is welkom.
0: Dankjewel Jeffrey voor je tijd. Een fijn weekend.
4: Ja, dankjewel. Dag.
0: Dit is Agda de Munnik. De kapitein, deel 2 op Radio Oost.

0: Er schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1996.
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Je voelt je thuis in Overijssel.
3: Toppers van toen en nu.

0: Peter Criel en Annie, I'm Not Your Daddy. Wat hebben we zometeen in het nieuws, Benjamin?
1: Het gaat natuurlijk zometeen over dat inlooppunt voor bewoners in Glanenbrug, waar het net ook al eventjes over ging. Veel schade door de harde wind van gisteren.
0: En het laatste weer krijg je zometeen van Margot.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, graag.
4: Ja, lekker.
3: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
6: Proost.
3: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pontmuseum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Het is 5:30 en dit was het belangrijkste nieuws van vandaag.
1: De gemeente Enschede opent vanaf morgen een inlooppunt voor bewoners in de Glanenbrug. Dat gebeurt na de schade door de harde wind van gisteren. Je hoort de veiligheidsregio over de aangerichte schade.
14: Er zijn bomen omgewaaid, er zijn daken van woningen en schuurtjes afgewaaid, bomen omgevallen. Dakpannen van de huizen afgewaaid. Heel veel schade.
1: Ook kwam er bij meerdere woningen asbest terecht. Bewoners die geschrokken zijn van de gebeurtenissen kunnen terecht bij wijkcentrum De Dorpskamer voor hulp, informatie of een luisterend oor. Ook mensen die hun verhaal kwijt willen zijn welkom. Op dit moment is de gemeente ook bezig met het veilig maken van de openbare ruimte, het opruimen van omgevallen bomen en het verwijderen van die asbest.
0: Veel gemeenten in Overijssel lopen achter met de huisvesting van statushouders. Gemeenten zijn verplicht om voor een vastgesteld aantal van hen woonruimte te regelen. Lukt dat niet, dan blijven ze langer in een AZC wonen. En dat vergroot de druk op opvanglocaties die al langere tijd kampen met ruimtegebrek. Van de gemeenten in onze provincie heeft Almelo de meeste achterstand. Ook Deventer en Zwolle hebben nog flinke opgaven. 6 gemeenten liggen wel op schema. Gemeenten hebben nog tot 1 juli, juli dus, de tijd om de doelen voor de eerste helft van het jaar te halen.
1: De provincie Overijssel vindt het goed uit te leggen dat het aantal ambtenaren in het provinciehuis in Zwolle de afgelopen jaren met bijna een derde is gestegen. Dat antwoordt het provinciebestuur op vragen van BBB-statenlid Tjalle Morsink. Hij stelde die vragen nadat RTV Oost erover berichtte. De BBB-statenlid noemde de groei niet uit te leggen. En ook andere partijen hadden kritiek. Zo vindt de SGP dat de groei de pan uitreist. De provincie vindt het dus wel goed uit te leggen, aangezien er meer taken zijn bijgekomen, vertelt verslaggever Rutger Borgerink.
6: We hebben in Overijssel natuurlijk nogal wat verouderde bruggen die aangepakt moeten worden. Ja, zegt de provincie, die projecten zijn veel complexer geworden. Meer regels, aangescherpte wetgeving, bijvoorbeeld rond stikstof.
0: Staatsbosbeheer is klaar met vandalen bij Klooster Haar. Al 4 weekenden op rij zijn hekken, voertuigen en een werkschuur vernield in natuurgebied Engbert-Dijksvenen. En dat vertelt deze boswachter.
15: Vernielingen, inbraak, joyriding met een aantal voertuigen. Maar ook inbraak in het bedrijfspand van Staatsbosbeheer. Een hele hoop ellende dus.
1: De schade loopt nu al richting de 10.000 euro. En het weekend staat voor de deur. De boswachter is dan ook bang dat er opnieuw vernielingen worden aangericht. En dat is dan ook de reden dat de boswachter er aandacht aan wil schenken.
15: Nou, we hopen eigenlijk dat deze uitzending, dit item, en ook door er op sociale media wat aandacht voor te vragen, hopen we eigenlijk dat mensen nog wat alerter zijn en dat we dit soort grappen niet weer hebben.
1: De boswachter roept mensen die iets weten op zich te melden bij de politie.
0: Triest, triest, triest.
1: Zeker triest. Ja, maar goed, als er wat binnenkomt in ieder geval, dan kan het misschien opgelost worden. Dat was het belangrijkste nieuws in Overijssel van vandaag. Meer nieuws in Overijssel lees je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app.
0: Gaan we gauw naar het weer, want misschien zit je nu ook wel aan de pasta. Ben je nou helemaal gewoon jezelf aan het volgen? Stoppen, omdat je moet en zal vanavond die laatste dag van de avondvierdaagse lopen. En dan is de vraag, Margot, blijft het droog?
16: Nou, dan moet je geluk hebben, want we hebben vooral in het oosten van de provincie Twente, Salland, het Vechtdal, nog steeds met een aantal buien te maken. Gelukkig niet meer zulke heftige zoals gisteren. Dus er zit geen onweer bij en niet zoveel wind. Dus je kunt gewoon lopen, code groen, maar wel code regenjas. En dat duurt wel tot een uurtje of 8, 9.
0: Oh, pittig.
16: En dan zijn de kinderen natuurlijk wel binnen. En vandaag vielen er natuurlijk ook behoorlijk wat buien in het oosten. Haaksbergen, bijna 10 mm.
0: Zo.
16: En bijvoorbeeld Almelo 7 mm, Raalte 6,6. Wat dat betreft is het weer een wisselvallig dagje geweest. Maar de kop van Overijssel, ja, daar viel veel minder. En daar kwam in de loop van de middag de zon lekker tevoorschijn. 6 uur zon hebben ze daar gehad. En als de zon schijnt bij minder wind in vergelijking met gisteren, ja, dan is het eigenlijk best lekker. 20 graden werd het op sommige
0: dagen. Het is niet voor te stellen, Margot. Dat vind ik dan soms zo bijzonder aan onze provincie, dat we aan de ene kant hosten. Ik kreeg ook zo straks een appje van Hans uit Almelo. Die zegt, het regent pijpen stelen. Nou, Hengelo, Almelo is niet heel ver uit elkaar. En dan is het hier gewoon zonnig.
16: Ja, de buien vallen hier of daar. En niet hier en daar. Hè?
0: Nee, dat heb je goed gezegd. Ja. Nou, wordt dat dan nog wel anders voor bijvoorbeeld de kop, dat ze dan morgen al het regen daar krijgen? Dat lijkt me dan een hele goede afspraak, zeg maar.
16: Ja, dat zou wel eerlijk zijn. Hè? Ja, dat kan ik je niet beloven. Oh. Het is wel zo dat het morgenochtend in heel de provincie droog is en rustig met een beetje zon. Maar het blijft niet droog, want er komt weer een storing aan. In de middag met bewolking, halverwege de middag een enkele bui. Nou ja, die valt hier of daar. En dan tegen de avond, dan is er geen ontkomen meer aan. Dan krijgt heel Overijssel te maken met een gebied met de buien. En die trekt dan naar het noordoosten. En dan gaat ook de wind flink toenemen uit het zuiden. Maar dan vooruit kan het best nog een keertje, net zoals vandaag, 20 graden worden.
0: Hou ik maar vast, Margot. We spreken je straks weer. Tot dan.
16: Oké, dag.

echte know-it-all. Zeg, hoe vaak heb jij deze week al gezongen? Nou, dan gaan we even met z'n allen. Potje met vet. Oh, wacht, ik krijg eerst de intro. Moment. Ja,

0: Fred.
1: Het weekend in.
2: Joost en de Bruin.
3: Applaus. Goed gedaan hoor, Hilly. Ja, dit heb jij heel vaak gehoord, hè, deze week.
0: Ja, heel vaak.
3: Ja, oh, Hilly, wat moeten we toch zonder jou?
0: Als nou, jij... dat weet ik niet, hoor.
3: Nee, weet ik ook niet. Want als jij er niet was, dan liepen wij niet de avondvierdaagse. Het was wel een weekie, hè, Hilly?
0: Het was wel een beetje, hoe zei je dat?
3: Een weekie. Het was wel wat deze week.
0: Ja, een weekie wel. Ja, nee, ja. Absoluut.
3: Ja.
0: Het was een minder leuke week wat de dinsdag betreft natuurlijk. Ja, nee. Het afgelasten. Gisteren hebben we nog over gedacht om het te doen. En op laatst was het, nou, we gaan toch door. En toen waren we net op de startplaats. En dan komt er dus een donderbui. En dan, ja. En dat was al niet heel erg daar. Maar goed, dan krijg je gelijk de telefoontjes van... En hier gaat het heel veel parkeren, weet ik veel wat.
3: Ja.
0: Of F-tjes en zo. En, maar dus gisteren, ja, mensen zijn nat geworden. Nou, dat is niet leuk. Maar verder viel het hard mee, hoor.
3: Nou, gelukkig maar. Kijk, als niemand door het bliksem is geraakt... dan gaat het toch allemaal goed, Hilly.
0: Nou, daar moet ik er niet over nadenken.
3: Nee, nou, ik heb net even gevraagd aan onze weervrouw, Margot. Die zegt, nou, je wordt waarschijnlijk wel weer nat vanavond... maar geen onweer en zo.
0: Nee.
3: Oh, nee?
0: Nee, joh.
3: Oh, wat dan? Nee, blijft het in Zwolle droog?
0: Ja, absoluut.
3: Nou, prima.
0: En de zon schijnt, dus het kan niet beter.
3: Oh, dan zou ik ook wel die kant op. Wat gaat er vanavond gebeuren, Hilly?
0: Wij gaan vanavond om 19:30 van start hier vanaf het provinciehuis. Richting de stad.
3: Mm-hmm.
0: En het loopt de stad door Torbekkengracht en de Melkmarkt over. En dan bij het stadhuis langs. Luttekstraat door het stadhuis langs. De burgemeester is er zelf om het defilé af te nemen.
3: Oh, ja. Heel leuk.
0: Ja, en vandaag gaan we weer richting provinciehuis, zeg maar.
3: Nou, ik weet uit ervaring dat dit dus echt heel erg leuk is. En dat er heel... Ja. Dit is gewoon een happening. Maar vorig jaar sprak ik je ook al even, Hilly. En toen hadden we het ook even over iets serieus. We hadden het namelijk over drankgebruik. Alle ouders zitten aan de drank. Ik zag het ook om me heen. Iedereen heeft een biertje. Iedereen heeft een wijntje. Wat moeten we daar nou aan doen?
0: Nou, dat is wel een van de dingen. Kijk, we hebben voor de avondvierdaagse, 2 weken, 3 weken geleden, hebben we een bijeenkomst gehad van mensen van scholen, zeg maar.
3: Ja.
0: En daar hebben we het dus ook geopperd.
3: Ja.
0: Want toen werd er op een zeker moment gezegd, jongens, weten jullie wat, is er nou missie voorzichtig dat soort dingen even aanraken? Dat, dat mensen toch op elkaar letten en dat ze zeggen, joh, dat kan niet, hè. Het is een feestje, maar je gaat er niet met drank op lopen.
3: Nee, je gaat ook met kinderen, hè?
0: Ja, precies dat.
3: Ja, oké. Okay, dus met deze nog maar weer een keertje de oproep. Niet drinken.
0: Nee. Het is ook helemaal niet leuk naar die kinderen toe en zo. Ik bedoel, nee, dat is niet de bedoeling.
3: Nee, precies. Nou, nou weet ik ook dat het allemaal verzamelen is zometeen. Dat is al een heel erg groot feest. Dan gaan jullie van start. Maar jullie hebben ook altijd de titel. Jullie zijn de grootste avondvierdaagse van Nederland. Hoeveel deelnemers? Wat zeg je nou?
0: Dit jaar minder dan vorig jaar in elk geval.
3: Jullie?
0: Dus nu zo rond de 7800 en vorig jaar hadden we iets over de 8000. Maar van dit weet ik niet, ik je niet vertellen.
3: Oh, maar Hilly, zijn we dan nog wel de grootste in Zwolle?
0: Nou, daar gaan we toch vanuit. Nou, weet je, het is natuurlijk zo dat zoals een stad als Rotterdam heeft natuurlijk veel meer deelnemers, maar die gaan met diverse verenigingen apart een tocht organiseren.
3: Ja.
0: En wij doen het in Zwolle met 2 verenigingen.
3: Daarom.
0: En dan doe je het gezamenlijk. En vandaar ook dat wij dus de grootste zijn. Ik ga ervan uit dat we het nog zijn, hoor.

Precies mijn advies voor als je gaat lopen, in het midden blijven. Ja, dat is het beste, want links zie je dronken vader en rechts je licht aangeschoten moeder. En volg gewoon het tempo van Rob de Nijs. Het is Jan Klaas.

0: Sweet Dreams hoor je ook zometeen.
1: Zaterdag 13 juni is het weer zover. De Scania Halve Marathon Zwolle. En RTV Oost is erbij. Zo'n 10.000 atleten lopen in het avondzonnetje door de historische binnenstad van Zwolle. Van scholier tot wereldtopper, van recreant tot doorgewinterde hardloper. Iedereen is van de partij op dit hardloopfestival. De Scania Halve Marathon Zwolle. Zaterdag 13 juni op TV Oost.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Voor de grootste keuze.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. Een man van 69 uit Zwolle heeft een voorwaardelijke boete gekregen omdat hij met het logo van de verboden motorclub Satudara rondreed. De gemeente Enschede opent vanaf morgen een inlooppunt voor bewoners in Granenbrug. Dat gebeurt na de schade door de harde wind van gisteren. En de populariteit van voetbalpools lijkt met het komende WK verder te stijgen. Ook Broekland heeft een grote pool die bestaat al 22 jaar.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
6: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
2: Radio Oost. Het weekend in.

0: Eigenlijk hebben we dit gewoon te danken aan Wageningen. En een hele vieze hotelkamer. Voordat ze Eurythmics vormden, speelde Annie en Dave in de geflipte pop-punk-band The Tourists. Na een optreden in Nederland in 1980 zat de band financieel en mentaal volledig aan de grond. Op een hotelkamer in Wageningen besloten Dave en Annie, die destijds ook een liefdesrelatie hadden, de handdoek in de ring te gooien. Het was helemaal klaar met dan The Tourists. Hè. Dus met een kleine draagbare synthesizer begonnen ze daar een beetje op te experimenteren met z'n tweeën. Nou, en daarmee is dan Eurythmics geboren. Op Nederlandse bodem. In een viezige hotelkamer in Wageningen. Je kan je ook helemaal voorstellen hoe het daar ruikt, hè?
1: Oh, ik wil er niet eens over nadenken.
0: Zo'n beetje vieze jaren 80, alles bruin, alles geel. Waarschijnlijk nog binnen roken en zo.
1: Inderdaad, dat plakt gewoon vast aan de muren, al die rookgeur. Zo smerig vind ik dat.
0: Ja, de nicotine is lekker, man. Als je daar één keer aan de wand ligt, ben je meteen klaar voor de rest van je leven. Zo, hallo, goedenavond. Het is 6:09. José hier samen met Benjamin.
1: Ja, hallo daar.
0: Hallo Benjamin. Hoeveel minuten nog?
1: Wat zullen we doen?
0: Ja, nou, jij bent altijd de secretaris hier.
1: Ja, ik wil het niet voor 6:30 bepalen, want dan...
0: Het niet bepalen of je wil het niet... Dit, voor alle duidelijkheid, luister je voor het eerst naar Radio Oost. Denk je, waar gaat dit over? We spelen altijd de inkopper. Daarmee wint de leukste reactie een prijzenpakket.
1: Als je opneemt.
0: De inkopper is, naakslakken in de Waarbeek zorgen al... Nou ja, zorgen ervoor dat 5 attracties niet meer werken, zegt de ene slak tegen de ander. Je kunt meedoen, maar tot een bepaalde tijd. En die tijd, daar hebben we dus nu een discussie over. Want Benjamin bepaalt die tijd. Dus nou, kom maar op. Wat wordt die tijd?
1: Ja, het wordt wel 6:30. Dus laten we doen 6:05.
0: Laat. Nou, 6:05.
1: Ja, dat moet kunnen.
0: Moet ook nog iemand bellen en zo.
1: Nee, dat kan wel. Dat, okay. Dat komt goed.
0: 6:05. En wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: We hadden net al over de Satudara. Gaat het zo meteen nog even over. Want iemand die heeft uitingen gebruikt van de verboden motorclub Satudara. Daar heeft hij een boete voor gekregen. Twee personen zijn ook aangehouden in Vierden op verdenking van witwassen. En de voetbal WK-pools zijn weer enorm populair.
0: Leuk. 6:05. Echt wel laat, hoor. Ah.

0: Oh, hij gaat lekker. Ja, maar hij gaat echt lekker. Hij heeft gewoon de derde tijd gereden op Monaco, hè?
1: Hij doet het goed. Ja, jij houdt het altijd in de gaten, hè?
0: Oh, je weet wel meteen over wie ik het heb.
1: Ja, hey. Als jij het hebt over een race, kan het maar over één persoon gaan.
0: Ja, dan gaat het vaak over Max Verstappen. Vandaag in het nieuws dat in elk geval er nog 10 jaar wordt gereisd op Las Vegas, zo, op de strip. Nou, superleuk nieuws. Zondag gaan we dus weer racen in Monaco. En na een podiumplaats afgelopen weekend, nee, 2 weken geleden alweer, ziet het er eigenlijk best wel lekker uit voor onze Max. Ja, ik kijk echt weer met een stuk meer plezier naar de Formule 1. Ik ben ook echt, ja, ik ben dan wel echt een supporter van de sport. Maar ik vind het ook altijd heel leuk als het goed gaat met Max.
1: Ja, jij zit hier net niet met je Max Verstappen shirtje in de studio nog.
0: Nou, net niet. Ik weet niet of je wel eens gekeken hebt op zaterdag en zondag. Maar als Max moet rijden, dan zit ik gewoon...
1: Ja, vandaag niet.
0: Nee, vandaag
2: het weekend in.
0: Ik heb ook een Alpine shirtje. Ik heb nou echt van allerlei shirtjes. En misschien ook wel een shirtje strakjes van deze mannen. Oh. Want zij gaan 24 uur lang racen. Ben stiekem een klein beetje jaloers. Bo Ekkel, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja,
3: goedenavond.
0: Wat ga je doen? 24 uur lang karten, toch?
3: Ja, 24 uur lang de uitdaging aan onder de omstandigheden. Dus dat moet vast goed komen.
0: Wow, dit is toch echt een heel dom idee.
3: Het is ontstaan in de kroeg. Dus
0: juist.
3: Ik weet niet of dat een heel goed idee is. Maar daar komen we vanzelf achter.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan kan ik me zo voorstellen dat je met je vrienden om een tafel zit. En dat je dan denkt, nou weet je wat leuk is? We gaan heel lang karten. Zoiets?
3: Nou ja, we waren inderdaad beschonken. Dit keer in een kroeg. Daar begon het allemaal. In het proeflokaal. En toen kwam proeflokaal racing tot leven. Wat begon als een soort van groepsapp is echt uitgesproeid tot een wat uit de klasse
0: uitgewassen
3: hobby. Ja.
0: Nou, wat te gek zeg. Maar hebben jullie dan allemaal heel veel met racen? Of is dit gewoon, je denkt alleen dat je heel goed kan autorijden als je een slokje op hebt?
3: We kijken ernaar inderdaad.
0: Ja, oké, okay, check ik ook.
3: En,
0: ja, denk dan ook altijd een soort delusional van nou, dit kan ik ook wel.
3: Nou, veel van de jongens die hebben het wel, valt het tegen, zeg maar.
0: Ja, wat vertel even. Jullie gaan karten en nou, ik vind het wel leuk dat jullie dit gaan doen, ook voor het goede doel, hè?
3: Ja. Zeker.
0: Oké, okay, nou, waarvoor gaan jullie geld inzamelen?
3: We gaan geld inzamelen voor het Prinses Maxima Fonds. Of die gaan we in ieder geval supporten.
0: Mm-hmm.
3: Die zetten zich in voor de zorg voor kinderen met onder meer kanker. En alle andere onderzoeken die daarbij komen kijken. Wij vonden het een mooi doel wat aansloot bij wat wij ook vinden. En daar gaan wij ons in ieder geval voor inzetten. We hebben al wel redelijk wat geld opgehaald.
0: Lekker.
3: Maar ja, dat mag natuurlijk altijd meer.
0: Precies, kijk, nu snap ik je. Je gaat 24 uur lang racen, dat doe je voor het goede doel. Dit idee is dan wel ontstaan vanuit aan een tafel in de kroeg. Maar nu ga je er echt voor. Je zei al even, het valt zwaar tegen. Heb je nog nooit eerder gekart dan, Bo?
3: Ik heb wel degelijk gekart.
0: Maar dan weet je toch dat het echt als je één keer gewoon vervelend door de bocht gaat, dat je dan je hele ruggenkolom, dat dan scheef staat ongeveer?
3: Dat klopt.
0: Ja, oké, maar 24 uur lang, hoe ga je dat volhouden dan?
3: We hebben een racecoach in acht genomen, dat is Johan. Johan die is zelf ook coureur op dit moment, dus die kan ons mooi helpen bij het avontuur.
0: Mm-hmm.
3: En we hebben verschillende sessies, want we moeten uiteindelijk racen in Eindhoven. En daar hebben we de verschillende sessies gepland, dat we daar in ieder geval een beetje de baan beginnen te kennen,
0: slim,
3: zeg maar.
0: Ja, verstandig, ja. Maar jullie wonen volgens mij in Zwolle, toch?
3: Klopt.
0: Het is ook al een eindje.
3: Ja,
0: precies. Dus eerst zit je een soort van 2,5 uur in de auto onderweg naar Eindhoven, om vervolgens weer in een kar te gaan zitten en daar dan weer heel lang te gaan trainen voor een 24 uur.
3: Klopt.
0: Ja, heb je geen baan?
3: Jawel.
0: Oh, dus dit doe je er gewoon naast?
3: Ja, we doen het er allemaal een beetje naast. Onze zondag wordt opgeofferd.
0: Oké. Nou, ja, ik weet niet hoe de relatiestatus is, maar ik kan me voorstellen dat het ook wel iets van thuisfront vraagt.
3: Mijn vriendin die vindt het niet zo heel best.
0: Nee. Maar zeg maar gewoon, schat, het is voor het goede doel. Het komt allemaal goed.
3: En dan is het allemaal weer goed.
0: Precies, die 24-uursrace, wanneer is die?
3: Volgens mij 7 juli.
0: Volgens jou 7 juli? Er moet toch heel groot in je agenda staan, Bo?
3: Ja, dat is zeker waar. Maar ik heb dit weekend weer een oefenweekend. Dus dat moet vast helemaal goed komen.
0: Ja, dat denk ik ook. 7 juli. Dat is over een maand.
3: Ja, ongeveer. Zo plus minus is dat wel het geval. Ik weet niet hoor. Voor hetzelfde geld is het een andere datum. Maar ik heb hem zo niet zo goed voor de bril. Maar we hebben dit weekend hebben we weer een kartdag. En dan hebben we een endurance oefening. Dan moeten we een uur karten in Nijverdal. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen.
0: Maar met hoeveel mensen zijn jullie in het team?
3: 12. 12 in totaal.
0: Bal, een uur met 12 mensen. Dat kan toch wel?
3: Dat moet kunnen. Ja, dat moet kunnen.
0: Precies. Dit, heel eerlijk, kijk, ik wil ook niet liegen, Bo. Ik denk dat het best pittig wordt als ik je zo hoor, 24 uur lang. Maar we geven niet op. Oké, waar kan ik mijn salaris nou overmaken? Wat moet ik doen om jullie te supporten?
3: Nou, je kunt via de Instagram van Proeflokaal Racing kun je op het linkje klikken via GoFundMe. Ja. En daar zou je eventueel geld kunnen doneren aan het Prinses Maxima Fonds.
0: Heel dus, mooi. Ja, dat komt dus niet bij jullie terecht, hè? Dat komt dus bij... Proeflokaal Racing heet jullie. Ik ga jullie nu even opzoeken namelijk. Proeflokaal Racing. Oh ja, ik zie je. Nou, je hebt in elk geval je volger erbij. En dan wacht ik heel even op mijn salaris, ja?
3: Ja, helemaal goed.
0: Helemaal goed. Bo, veel succes, hè. We gaan je volgen.
3: Oké, rustig aan.
0: Doei!

0: Neil Young en Come Back and Stay. Hoeveel minuten nog, Benjamin?
1: Hoeveel minuten nog? Eens even kijken. Ik zei 36, hè? Dan heb je nog 6,5 minuut.
0: Heel goed. Totdat de inkopper bekend wordt gemaakt. Heb je nog niet meegespeeld? Mag nog steeds 06-4567-1331. Hij gaat over slakken. Naakslakken leggen de Waarbeek stil, zegt de ene slak tegen de ander. Ik denk wel eens, je zult voor het eerst de radio aanzetten. En dan hoor je dit, 6 minuten en het gaat over slakken. Dat je echt denkt, in welke koortsdroom ben ik beland? Goedenavond, dit is het weekend in.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Het is 3 minuten over 7:30. Het laatste nieuws krijg je van Benjamin. Goedenavond.
1: Goedenavond. Een man van 69 uit Zwolle heeft een voorwaardelijke boete gekregen omdat hij met het logo en een strijdkreet van Satudara rondreed. De man zegt dat hij niet wist dat die uitingen van de verboden motorclub strafbaar waren. Hij wilde er dan ook niet mee uitdagen, voegt hij toe. Ook zouden de uitingen niets te maken hebben met het voortzetten van de motorclub, maar zowel de officier van justitie als de rechter gaan daar niet in mee. De politie hield de man begin juli van vorig jaar aan op de A28 tussen Zwolle en Meppel. De Zwollenaar was jarenlang lid van Satudara. Er zijn 2 personen aangehouden in Wierden op verdenking van witwassen. Bij het doorzoeken van een woning troffen agenten onder meer drugs, luxe auto's en merkkleding aan. De politie in Twente deed al langere tijd onderzoek naar de verdachte. Dat onderzoek leidde afgelopen dinsdag tot een inval in de woning. Beide verdachten zijn inmiddels weer vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak en moeten op een later moment voor de rechter verschijnen. Bij witwassen wordt crimineel geld omgezet naar geld dat legaal lijkt. Een koud, vochtig of slecht geventileerd huis kan leiden tot gezondheidsproblemen als astma, reuma of stress. Onderzoeksinstituut TNO begint daarom met een proef in 5 gemeenten, waaronder Almelo. De huisarts kan daarvoor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. De gemeente komt dan in actie, vertelt TNO.
7: Dan proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: De pilot heet Gezonde Woning op Recept. En in het Verenigd Koninkrijk is de proef al langer een groot succes. En José, ik weet niet of jij gek bent van... Inderdaad.
0: Het WK.
1: Het WK en in specifiek de WK-pools, waar je altijd aan mee kan doen.
0: Ik vind het verschrikkelijk.
1: Je vindt het verschrikkelijk?
0: Nou, nee, dat niet. Ik ben er gewoon echt heel erg slecht in. Oh, ja. En als ik dan ergens aan mee... Ik heb ook een tijdje meegedaan aan zo'n klassement voor de Formule 1. Mm-hmm. Ja, en ik heb gewoon het pech dat ik een stiefbroer heb. Hallo, Robin. Ja, hij woont ook in Overijssel, dus moet hem af en toe eventjes hallo zeggen. Ja, hij is gewoon echt heel goed. Mm-hmm. Maar echt heel goed. Zeg maar, je kan niet voorstellen hoe goed hij is. Stel je voor dat je zegt, iets heel onlogisch. Dus Max Verstappen, die heeft net weer de derde tijd gereden. Max Verstappen, die crasht morgen in Monaco. En Stroll, nou je weet als je Formule 1 kijkt dat het echt heel onlogisch is. Stroll, die wint. Dat gebeurt nooit. De kans dat dat gebeurt is echt 0 op 1 miljoen. Maar als hij dat invult, dan gebeurt dat.
1: Wow.
0: Ja, dus als hij nou even invult dat Nederland wereldkampioen wordt... of Curaçao, mijn part, ja, dan zou het zomaar kunnen gebeuren. Ja,
1: schrijf je in onder zijn naam en dan...
0: Nee, maar dat, zo werkt dat dus niet.
1: Nee, zo werkt het niet. De Broeklandse WK-pool, daar gaat het over, groeit uit tot een ware traditie. De voetbalpool bestaat al 22 jaar... en op dit WK zelfs 1000 deelnemers te trekken. Bijzonder is de grote wisselbeker die dagelijks naar de koploper van het klassement gaat en ook persoonlijk wordt bezorgd. Mm-hmm. Naast het voorspellen van uitslagen zijn er speciale oranje rondes met prijzen zoals een beamer, een dinerbon en ook verrassingspakketten. Volgens de organisator is Spanje de grote favoriet onder de deelnemers, maar veel jongeren geloven juist dat Nederland wereldkampioen wordt. Heel goed. Zelf moet hij zijn voorspellingen nog invullen.
0: Jij had het er net wel over. We spraken elkaar even na buiten de uitzending. Ja. Want ja, je kan niet altijd iets doen als je muziek draait. Toen zei je, ik ga wel meedoen met de Oostpool.
1: Ja, we hebben een poeltje en alle collega's hier kunnen meedoen. Maar dan moet je wel een tientje inleggen.
0: Daar vind ik veel geld.
1: Dat wil jij niet kwijtraken, hè?
0: Ik vind dat, nee, ik ben net verhuisd. Voor mij is zeg maar elke stuiver is echt ongelooflijk veel geld.
1: Je moet alles omdraaien.
0: Ja, en ik ben dan iemand, als ik dat meedoe, dan verlies ik meteen alles. Maar heb je al ingeschreven?
1: Ik heb er nog niet ingeschreven.
0: Oh, dus je kan nog niet kijken wat de collega's hebben ingevuld?
1: Nee, nog niet.
0: Kijk, ik zou dus wel, kijk, als wat Tijmen van Wissing, wat hij invult, of onze Bjorn, of onze Job, ja, dan zou ik daar wel vol gas op in meegaan eigenlijk.
1: Maar kun je dat altijd zien, wat anderen dan...
0: Volgens mij kan je dat wel zien.
1: Oké. Oh, dat is wel een goede tactiek.
0: Nou, ja, of je moet juist iets heel anders. Of het gemiddelde van die drie pakken.
1: Oeh.
0: Nou, ik ben wel benieuwd. Lastig. Maar oké, zullen we dan anders afspreken dat ik €5 doe? Dan doe jij ook €5. En dan hou je ons elke vrijdag op de hoogte van je vorderingen in de WK.
1: Dat is wel leuk. En mochten wij dan winnen, dan splitten we natuurlijk ook gewoon die mooie pot.
0: Nou, dat lijkt me een hele goede deal. Hallo, Margot? Margot, wat voor weekend krijgen we?
11: Ja, een weekend met vele gezichten, denk ik. In ieder geval is het niet heel erg warm. Maar ja, vandaag werd het ook 20 graden. Ja. En als de zon er dan bij is, dan is het best lekker. En daar beginnen we eerst maar eventjes mee. Want er valt nog een enkele bui. Maar vanaf een uurtje of 8, 9 is het weggetrokken naar Duitsland. En dan hebben we nog een paar uurtjes zon natuurlijk. En temperaturen die vannacht tijdens de kalme en droge condities dalen naar 10 graden. En de lucht is vochtig natuurlijk, want er zijn vandaag buien gevallen. Dus er kunnen ook een paar mistbanken ontstaan. En morgen ziet het er vooral in de ochtend nog heel aardig uit. Het is droog, het is kalm met een beetje zon. Er zit ook wel wat bewolking hoor. Maar 's middags dan gaat het weer veranderen, José. Dan krijgen we bewolking en halverwege de middag de eerste buien. En morgenavond, ja, dan krijgen we echt een periode met flink wat buien. Oh. En dan gaat dan ook de wind weer toenemen. Daarvooruit wordt het nog 20 graden, net zoals vandaag.
0: Nou, daar teken ik best wel voor. En ik zag dat zondagochtend volgens mij ook best aardig is.
11: Nee, het is precies omgekeerd. Oh. Dus nou, dan zeg ik de zaterdag en de zondagmiddag.
0: Precies, wissel ik even mijn wandelingen om. Dat is wel heel erg handig. Dus de zondagmiddag.
11: Ja, zondagochtend waait het flink en er kunnen ook nog een paar buien overschuiven. Maar zondagmiddag keert de rust terug. Dan is het droog en dan kun jij lekker wandelen in de zon. Bij 19 graden.
0: Hou ik je aan. Dankjewel, goed weekend.
11: Graag gedaan. Doei.

0: Avicii en Hey Brother. Ja, dit was zo grappig. Het is dan Hey Broertje, zo'n letterlijke vertaling.
1: Hey Broertje, is een eeuwig pater herontdekken.
0: Komt uit Hummelo. Geinig toch? Ja, nou, vind ik wel. Gloria neemt het letterlijk, heet het. Hey Broertje. We gaan gauw naar de inkopper toe. Het is een tijdje geleden dat het 6 minuten over 6:30 was. Ben je minst? Sorry, ik vond het veel te laat, maar uiteindelijk was het veel te vroeg. De inkopper gaat over slang.
2: Slak,
0: je weet wel.
3: Want de slak en de hazen hebben gelijk in New York, heb mijn grootfamilie. En de mensen die worden meer moe van het harde dram en van vliegen en weer. Dan vergeet ze wat als zij gewoon kalm op gang gaan.
0: En zo is Klazine uit Zalk. Ja, je denkt heel vaak Klazine uit Zalk was een gekke vrouw. Maar uiteindelijk had ze heel vaak gelijk.
4: Ja, zeker. Spijker op de kop.
0: Te gaan, nou precies en zo is het. De naakslakken in de Waarbeek hebben er deze week voor gezorgd dat 5 attracties niet meer werkten. Daarom is onze inkopper, naakslakken leggen de Waarbeek stil, zegt de ene slak tegen de ander.
4: Nou, wat dacht je van deze Christa Poels? Die zegt, we hebben de boel mooi platgelegd. Wij willen ook een keertje rust.
0: Zie je dat? Mijn microfoon die gaat de hele tijd omhoog. Zegt de ene slak tegen de ander, Monique ten Dam, er mag geen attractie meer lopen over een slijmspoor.
4: Ah, mooi. Jenny Boonstra zegt de ene slak tegen de ander. Nou, we hebben in elk geval onze sporen verdiend.
0: Jan Goze zegt de ene slak tegen de ander. Ik kreeg ook al een piekbelasting.
4: Ah, leuk. Els Kok zegt de ene slak tegen de ander. Zie je wel, wij zijn de echte attractie.
0: Christa Stegeman, ik wil wel in bier zwemmen. Dan word ik misschien wat sneller.
4: Wilma Klimesh uit Nijverdal zegt de ene slak tegen de ander. Ik moet me even opladen.
0: Henk Otte uit Meppel, ik volg jouw padje.
4: Mooi.
0: Maar het zijn toch slakken? Zegt de ene slak tegen de ander, ik volg jouw padje.
4: Oh ja.
0: Henk, zelf een beetje. Henk Otte.
4: Van ja, padje. Gerrit Leusink uit Rossum. Jawel, jawel, zegt de ene slak tegen de ander. Kan het nog een beetje sneller?
0: Toon Nijland uit Delden zegt de ene slak tegen de ander. We hebben aardig de snelheid eruit gehaald.
4: Mooi. Johnny uit Enschede zegt de ene slak tegen de ander. Zal ik je vanavond ophalen? Zegt de andere. Nee hoor, ik kom wel met hoog voltage aangeslijmd.
0: Corrie, geef niks. Ik ben al onder stroom. Ik ben een huisje voltage slak. Huisje voltage slak. Huisje kan weg. Ik snap hem niet zo goed.
4: Ik ook niet. Naakslakken leggen attractie stil, zegt de ene slak tegen de ander. Gert de Kleine die zegt, 1 verkeerde afslag en heel Nederland praat erover.
0: Siska Post, dan moeten we even slijmen om het goed te maken.
4: Oeh, mooi. Leuk. Wim Vinken heeft ook weer een mooie, zegt de ene slak tegen de ander. Ze moeten niet zeuren. Je moet niet op elke slak zout leggen.
0: Zegt de ene slak tegen de andere naakslak, waar is hier het naakstrand?
4: Mooi, Heinz Scheffer zegt de ene slak tegen de ander. Zijn we hiervoor helemaal naar Hengelo gekomen?
0: Marion, nu snap ik eindelijk hoe we vooruit te branden zijn.
4: Mooi, Theo Naberman uit Overdinkel. Door onze bliksemactie in de kast zitten nu 5 attracties helemaal vast.
0: Henk Woeldrink uit Hasselt zegt de ene slak tegen de ander. Hè, hadden we net nu we de gang er lekker in hadden. Volgens mij zijn ze het spoor hier een beetje bijster.
4: Mooi, en in schrijver uit Deventer, je merkt het, bij ons is de woningnood ook hoog.
0: En ze zegt ook nog, ik voel een hoogspanning tussen ons.
4: Inge Heining Spekking, ik zei het toch, de Waarbeek. Spanning en sensatie.
0: Diana Hans Nijhuis, we wouden alleen maar even slijmen.

0: Om gratis het park in te kunnen. Zijn we er bijna trouwens?
1: We zijn er. We hebben nog een aantal. Die moeten we nog even doen hoor. Mm-hmm. Tamara, Carmen, Wilbrink. Voel je je ook zo naakt zonder de kinderen in de attracties?
0: José van der Meijs. Nu draaien de attracties op onze snelheid. Alle tijd om in te stappen.
1: Rob Wilmink. Zijn we van het naakstrand in de meterkast beland.
0: Diana Hans Nijhuizen. Die had ik net ook al. Oh. We zouden alleen maar even slijmen om gratis het park in te kunnen, zei zij.
1: Deze vind ik ook nog leuk. Tot slot, Arjan. Daar hebben we weer eens slak aan.
0: Heel leuk. Heel snel bellen hoor, want de tijd dringt. We hebben nog 5 minuten voordat de avond van alles begint en jij de lekkerste muziek krijgt.
1: Niet opnemen.
0: Is ook niet winnen. Zo we zijn het. Keihard daarin.
1: Super streng.
2: Oké.
0: Goedenavond. U spreekt met José en Benjamin van RTV Oost. Met wie spreken wij?
2: Met Philippe Plasma.
0: Hallo. Jij hebt een inkopper achtergelaten, hè, op Facebook.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, maar wij dachten alleen, hoe spreek je die uit, Hilgert?
2: Heel langzaam.
0: Heel langzaam. Zou jij hem eens kunnen voordoen?
2: Ja, ik heb hem er eigenlijk niet zo weer bij.
0: Oh ja, ik wel. Nou, dan zal ik het maar doen, Hilgert?
2: Ja, doe maar.
0: Ja, zegt de ene slak tegen de ander. Naaktslak. Is dit het tempo, Hilgert, of moet het sneller?
2: Ja, ongeveer.
0: Oké. Leggen attracties stil! Hilgert, gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
0: Ja, wij vonden hem zo ongelooflijk leuk dat we dachten, we bellen je even op om te vertellen dat je een prijzenpakket hebt gewonnen.
2: Ah, super!
0: Ja, mooi! Dankjewel voor het meespelen.
2: Ja, helemaal goed.
0: Nou, en dat met zo'n reactie, hè?
2: Ja, dat is helemaal mooi.
0: Leuk, Hilgert. Blijf nog even aan de telefoon. Noteren we je nog even je adres. Een mooi weekend, hè?
2: Ja, gaan we doen. Jullie ook.
0: Dankjewel, Hilgert. Doeg. Ja, leuk toch?
1: Heel leuk.
0: Ik wens jou ook een heel fijn weekend.
1: Ik jou ook.
0: Weekend. Ik ben er morgen weer. Vanaf 8 uur, dan schuif ik aan bij Bert en Bas om daar het nieuws te doen. En dan heb ik het weekend Overijssel. En dan heb ik, zondag ben ik er dan weer. En maandagmiddag zit ik hier ook weer. Dus nou goed, genoeg gezelligheid.
1: Toch?
0: En jij?
1: Op naar de bruiloft in festivalkleding.
0: Oh ja. Nou, veel sterkte.
1: Dankjewel.
0: En rapporteer terug, hè.
1: Komt goed.
0: Sister Sledge op Radio Oost.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
13: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
12: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
14: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
12: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
17: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ober-schap. Wat betekent het nog vandaag de dag? In het Neder-Saxon Café praten Monique Sleiderink en Albert Bartels over saamhorigheid en gemeenschapszin.
1: Nou, ik vind het knap als iemand tijd neemt voor een ander. Petje af.
0: Is noberschap wel echt iets van ons Oosterlingen? En wordt noberschap doorgegeven aan nieuwe generaties en nieuwkomers? Een avond vol verhalen over thuiskomen, elkaar helpen en samen iets opbouwen. Maar ook over de druk die noberschap soms met zich meebrengt. Er is muziek van de Dennis Hendrix Band en een scherpe humoristische column van Femke Nijboer. Het Neder-Saxon Café, woensdag 17 juni op TV Oost.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
8: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
7: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
9: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
7: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Voi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Hij holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
6: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
5: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
7: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
5: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Zaterdag 13 juni is het weer zover. De Scania Halve Marathon Zwolle. En RTV Oost is erbij. Zo'n 10.000 atleten lopen in het avondzonnetje door de historische binnenstad van Zwolle. Van scholier tot wereldtopper, van recreant tot doorgewinterde hardloper. Iedereen is van de partij op dit hardloopfestival. De Scania Halve Marathon Zwolle. Zaterdag 13 juni op TV Oost.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Voor Holfem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
7: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
6: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
8: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
6: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt er het nut niet van in te zien en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Het kabinet denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers wordt beperkt tot 3 jaar. Volgende week vrijdag gaat het Europees Migratiepact in, en vanaf dan krijgen nieuwe asielzoekers voorrang op mensen die voor die tijd een aanmelding hebben gedaan. Asielminister Van der Brink benadrukt dat 3 jaar wachten nog steeds lang is, maar een stuk korter dan de 10 jaar waarvoor werd gevreesd. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de aanpak van het kabinet. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. Een vrouw verklaarde dat ze was betast door een militair. Een andere activist zei dat gevangenen urenlang op de grond moesten zitten. Het lichaam dat gisteren werd gevonden in de zoektocht naar een vermist Frans meisje is inderdaad van de 11-jarige Liana. Het meisje verdween een week geleden. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt omdat ze voor het laatst bij hem was gezien. Hoe Liana om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met die roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met daarop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks de kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen, en vooral in het oosten lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: In 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.

0: letztes Glas im Steen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Ezret El Maloudi.
2: Een van de daders van de kunstroof in het Drents Museum begint blijkbaar een kledinglijn. Vandaag werd hij veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Tegelijkertijd blijkt een webshop t-shirts te verkopen, maar daarop de beroemde gouden helm van Cotofenesti. Het kroonstuk dat bij de roof werd buitgemaakt. Tijdens de uitspraak droeg hij zelf ook zo'n t-shirt. Na zijn deal met justitie wordt dit wellicht zijn volgende klapper. Hezbollah heeft een staakt het vuren met Israël verworpen. Wat betekent dat voor de kansen op vrede in de regio? Christine Teunissen is de gast, de nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren. Wat zijn haar plannen om de partij opnieuw op de kaart te zetten? Verder ontvangt longarts Wanda de Kanter morgen de Elst Borst Oeuvre Award. Wat heeft haar jarenlange strijd tegen de tabaksindustrie opgeleverd voor de gezondheid van vrouwen? En dan de 82-jarige Barry Manilow. U kent hem vast nog van Wat bezielt deze 82-jarige Barry om met anderhalve long nog een nieuw album uit te brengen en aan een zware afscheidstournee te beginnen? En we sluiten af met het Noorse voetbalteam. Zij gingen vandaag namelijk viraal met hun teamfoto als vikingen. En de vraag is, met wat voor foto kan Oranje scoren? We vragen het aan sterfotograaf William Rutte. Maar eerst het nieuws van vandaag.
3: Vrijdag 5 juni.
4: De rechtbank is van oordeel dat vanwege de aard en ernst van de feiten enkel kan worden volstaan met een forse gevangenisstraf.
2: Dit kregen de daders van de kunstroof in het Drents Museum te horen. De drie mannen kregen allemaal bijna 4 jaar cel.
4: Daarbij wegen de professionele werkwijze, de omvang van de toegebrachte schade en de berekenende houding van de verdachten mee.
2: Twee van de daders sloten een deal met het OM. In ruil voor strafvermindering kwam een deel van de kunstwerken terug. Maar één armband mist nog.
5: De rechtbank heeft nadrukkelijk overwogen, ook in de strafmaat, dat niet volledig buiten terug is.
2: Eén dader hoopt zelf ook dat die ene armband nog terugkomt, zegt zijn advocaat.
6: Wij hopen dat de armband terugkomt en onze cliënt hoopt dat met ons.
2: Maar hij kan niet helpen met het terugvinden.
6: De overtuiging is er dat onze cliënt het niet in de macht van onze cliënt ligt om die teruggave daarvan te bewerkstelligen.
2: Jaap van Dissel, de oud-voorzitter van het Outbreak Management Team, beantwoordde vragen van de parlementaire enquêtecommissie Corona.
7: Dat beloof ik.
8: Je staat onder ede en u mag weer gaan zitten.
2: Ja, volgens Van Dissel was er veel onduidelijkheid in het begin van de coronacrisis.
9: We hadden weliswaar de berichten dat er in China wat rondging, maar we hadden heel weinig harde gegevens daarover.
2: Hij had ook kritiek op de berichten vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO.
9: Ik denk dat je achteraf gewoon moet zeggen dat die, ik wil niet zeggen dat ze niet klopten, maar ze waren in ieder geval onvolledig.
2: Toenmalig premier Rutte zei daar toentertijd al dit over.
10: Feit is dat je in een crisis als deze met 50% van de kennis 100% van de besluiten moet nemen.
2: Van Dissel had graag nog een extra persoon bij de persconferenties gehad voor maatschappelijk advies.
9: Achteraf gezien, verander dat. Want daarmee neem je ook weg dat andere mensen gaan wijzen van, ja, wat doet hij daar? En dat is geen zuivere koek.
2: Het ging vandaag weer veel over deze vraag.
11: Mag het Brabantse dorp Moerdijk blijven bestaan of niet?
2: Dat zou eigenlijk op 29 juni duidelijk worden, maar
12: die duidelijkheid is er in ieder geval wel, dat er geen duidelijkheid is op 29 juni.
2: Moerdijkers worden er gillend gek van.
13: De regering zegt dit, de gemeente zegt dat, de provincie zegt weer wat anders.
2: Het vertrouwen in de politiek loopt een flinke deuk op.
14: Ja, die is tot het vriespunt gedaald hier. En misschien nog wel verder.
2: En de burgemeester is het helemaal met haar eens.
12: Ik begin het vertrouwen ook een beetje kwijt te raken.
2: En in veel media aandacht voor het volgende. Het NK vogelfluiten in Utrecht. Deelnemers deden allerlei vogels na.
15: Ik deed de vink na, maar wel de kale variant.
2: Ja, en hoe klinkt die dan? En deze deelnemer denkt dat hij contact kan maken met vogels in zijn buurt.
16: Soms denk ik wel eens van, nou, die zit me zo aan te kijken.
2: Deze vrouw werd aangemeld door haar vriend.
17: Hij zei dat hij een verrassingsdate had. Toen stond een keer een kip na te doen.
2: Misschien dat deze verslaggever volgend jaar ook meedoet.
7: Ik kan helemaal niet fluiten. Wat is nou de tip? Leren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Dan de krant van morgen en die is gelezen door Michiel van der Velde.
17: De irritatie in de grensregio's over de Duitse controles neemt toe, schrijft de Telegraaf. En dat lijkt voorlopig ook niet minder te worden, want Duitsland wil ondanks een oproep uit Brussel er niet mee stoppen. Het zorgt voor overlast en ongelukken. Gesprekken met de Duitse overheid hebben nog altijd niets opgeleverd.
2: In het Twentse plaatje over Dinkel zijn ze er helemaal klaar mee. Daar hebben ze zoveel last van sluipverkeer dat je soms minuten staat te wachten voor je veilig de straat kan oversteken. In de Lutte tellen ze steeds meer ongelukken, maar kunnen ze niet bewijzen dat dat door de controles komt.
17: Nederlanders die gaan vliegen onderschatten de gevaren van powerbanks en vapes, kopt het AD. Veel reizigers lijken niet te weten dat de apparaatjes op batterij absoluut niet vervoerd mogen worden in het ruim, maar alleen in de cabine. Iedere maand wordt er bij de inspectie wel een melding gedaan van oververhitte batterijen.
2: In andere landen gaat het nog vaker mis. Zo zijn er in het Verenigd Koninkrijk grote zorgen over het gebruik van powerbanks. Onlangs moest een vliegtuig een noodlanding maken omdat een batterij in de ruimbagage oververhit was geraakt. Om ongelukken te voorkomen wordt komende zomer extra gecontroleerd op verschillende luchthavens.
17: De Volkskrant blikt vooruit op een grote demonstratie morgen in India. Daar gaan werkloze jongeren de straat op nadat ze door een hoge rechter kakkerlakken waren genoemd. En laat het nou net een verzamelnaam zijn voor de volgers van een satirische website. De makers daarvan hopen dat het protest tienduizenden volgers trekt.
2: Dat zijn vooral jongeren die zich door de overheid in de steek gelaten voelen. De organisator kreeg de afgelopen dagen de wind van voren. Hij wordt bedreigd en is zwart gemaakt in de media. Hij verwacht dan ook dat hij bij zijn aankomst in New Delhi meteen wordt opgepakt.
17: Van de FIFA-plannen om van het komende WK een duurzame editie te maken komt bar weinig terecht, is te lezen in NRC. Sterker nog, het wordt het meest vervuilende WK ooit. Dat komt doordat het aantal wedstrijden enorm is uitgebreid en ook de reisafstanden zijn groot.
2: Zo moeten de spelers van Bosnië 5000 kilometer vliegen voor 3 groepswedstrijden. Ook het elftal van Tsjechië legt duizenden kilometers af. In totaal zal de uitstoot van broeikasgassen rond het WK verdubbelen. Dat daarbij komt dat een oliebedrijf uit Saoedi-Arabië een van de grootste sponsoren van het toernooi is.
17: De belofte voor een duurzaam WK is niet nieuw. 4 jaar geleden in Qatar zou het toernooi ook klimaatneutraal worden, maar dat is verre van gelukt. De FIFA heeft die berekeningen zelf inmiddels ook maar offline gehaald. En op vragen van de krant daarover reageert de Voetbalbond niet.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Donovan Frankenreiter, Daydreamer. Wat was het bestand dat Libanon en Israël deze week sloten waard? Dat was eigenlijk vrijwel meteen de vraag. De aanvallen over en weer gaan door. Daar komt bij dat Hezbollah het bestand vrijwel meteen heeft verworpen. Wat betekent dat? En wat gaat Hezbollah doen? Goedenavond, Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in Libanon.
1: Goedenavond.
0: Hezbollah zat dus niet aan de onderhandelingstafel. Wat is daar de reden van?
1: Nou, de reden daarvan is dat de Libanese autoriteiten eigenlijk heel duidelijk hebben gezegd van wij zijn de legitieme vertegenwoordigers van dit soevereine land en wij zijn degene die besluiten over oorlog en vrede en relaties met buurlanden. En Hezbollah heeft die macht niet of zou die macht niet moeten hebben. Dus daarom was Hezbollah geen onderdeel van de onderhandelingen.
0: Wat voor overeenkomst hadden Libanon en Israël eigenlijk met elkaar?
1: Nou, in essentie was de afspraak die zij gemaakt hebben dat Hezbollah zich volledig terugtrekt uit Zuid-Libanon en dat het Libanese leger dan die posities van Hezbollah over zou nemen. Als dat gebeurd was, dan zou Israël ook aanvallen staken. En uiteindelijk zou dan toegewerkt worden naar de ontwapening van Hezbollah. Dat stelde die tekst die gisteren bekend werd gemaakt. En tot op zekere hoogte was dat een beetje een herhaling van zetten. Dat idee van Hezbollah moet ontwapend worden. Nou, dat was ook in 2024 en eerder dit jaar al de kern van afspraken. En er was niet echt ook een nieuw plan met handvaten waarom dat ontwapenen deze keer wel zou lukken. Maar op een andere manier was het wel een beetje een nieuw bestand. Omdat het een stuk verder ging in de stappen die in de relatie tussen Israël en Libanon werden gezet. Dus er werd gesteld, we hebben geen vijandige intenties. Ja. We committeren ons aan directe onderhandelingen. We werken toe naar vrede. En daar werd Hezbollah heel zenuwachtig van.
0: Maar het was dus de bedoeling dat het Libanese leger de macht over zou nemen in Zuid-Libanon. Hoe realistisch is dat?
1: Nou, dat is ontzettend moeilijk, dat wordt nu ook wel meteen duidelijk, inderdaad, omdat de leider van Hezbollah, Naim Qassem, gisteren meteen al zei, dit is een capitulatie, het is een eenzijdig bestand, wij doen hier niet aan mee. Wij willen alleen nadenken over een bestand waarbij aan beide kanten garanties worden gegeven. Want dat zien we dus nu wel een beetje in die tekst. Het gaat veel over de soevereiniteit van Libanon en het belang dat inderdaad het leger het staatsmonopolie op geweld heeft. Maar er wordt niks gezegd over het feit dat Israël op dit moment een stuk van Libanon bezet. Er wordt enkel gesproken over de terugtrekking van Hezbollah, niet over de terugtrekking van Israëlische troepen. Dus Israël of Hezbollah en de bondgenoten zeggen van een staakt het vuren moet van twee kanten komen.
0: Ja, en Hezbollah is de laatste jaren natuurlijk erg verzwakt, hè? Hoe staan zij er nu voor?
1: Inderdaad, door die aanvallen van Israël in 2024, waarbij ook Hassan Nasrallah, die de organisatie echt decennia lang geleid heeft, omgekomen is. Die pieperaanval waarbij heel veel leiders zijn uitgeschakeld, heeft Hezbollah enorm verzwakt. Maar waar men zich een beetje op verkeken heeft, is dat de afgelopen jaar de organisatie zich ook echt een beetje opnieuw heeft uitgevonden. Nu veel gedecentraliseerder opereert, flexibeler, bijvoorbeeld ook veel meer gebruik maakt van drones in aanvallen op Noord-Israël.
0: En hoe komen ze aan die drones?
1: Dat gaat grotendeels, voor zover bekend, via Iran. Hezbollah is eigenlijk in die nieuwe fase ook nog een stuk afhankelijker geworden van Iran. En we zien ook in de regionale onderhandelingen dat Iran ook echt vasthoudt aan die steun aan Hezbollah. Dus militair is Hezbollah absoluut nog steeds geen partij voor Israël. Blijft dit een asymmetrisch conflict. Maar ze zijn wel in staat om bijvoorbeeld zo'n staakt het vuren te ondermijden, om Israël pijn te blijven doen. Dus die spoilerfunctie hebben ze wel.
0: En ze zitten ook echt in de haarvaten van Libanon, hè? Dus in die zin misschien ook wel naïef om ze buiten te sluiten tijdens dit soort besprekingen.
1: Nou, ze zijn inderdaad meer dan alleen een militaire organisatie. Ze zijn ook een politieke partij. Inderdaad een maatschappelijke organisatie met ziekenhuizen, scholen, mediaorganisaties. Dus het is niet zo makkelijk als het soms klinkt om Hezbollah te ontmantelen. En ja, wat hier ook een beetje onder ligt, is inderdaad een twistpunt of zo'n bestand nou puur in onderhandelingen tussen Libanese autoriteiten en Israël tot stand moet komen. Of dat dit onderdeel moet zijn van een breder regionale deal tussen bijvoorbeeld Iran en de VS. Dat is waar Hezbollah en Iran op inzetten. Die zeggen zonder dat Israël zich koest houdt in Libanon ook geen deal met Iran. Maar dit bestand lijkt eigenlijk juist de andere kant op te wijzen.
0: Ja, inderdaad, want ondertussen is Israël niet bereid om concessies te doen. Hezbollah is daarom ook niet bereid om concessies te doen. Mm-hmm. Zitten we niet gewoon in een vicieuze cirkel?
1: Absoluut, ja. Dat is een enorme padstelling. En het is heel moeilijk om die te doorbreken. Want er zijn twee gelijktijdige problemen. Als we kijken naar de Libanese veiligheid, Libanese soevereiniteit. Als dat het uitgangspunt is, ja, dan moet er een einde komen aan de Israëlische bezetting. En aanvallen. En iemand moet Israël aan die afspraak houden. Nou ja, dat zal de VS moeten zijn. En er moet een einde komen aan de gewapende status van Hezbollah. De positie als staat binnen de staat. En iemand moet Hezbollah aan die afspraken houden. En dat zal Iran zijn. Dus hoewel de afspraken natuurlijk gemaakt moeten worden tussen Libanon en Israël, zullen er toch ook regionale garanties moeten zijn. En dan kan er misschien een ademruimte komen voor een echt staakt het vuren. En dan wellicht is er ruimte om toe te werken naar die scenario's die nu in dat bestand worden besproken. Namelijk het terugtrekken van posities en de posities overdragen aan het leger. Ja. Ja, van zowel Israël als Hezbollah.
0: Ja, want ik hoor je vooral iets zeggen over de rol van Hezbollah en over de rol van betrokken landen. Hoe zit het eigenlijk met de regering van Libanon zelf? Wat kunnen zij? Of blijven zij de dupe van de strijd in die regio?
1: Absoluut. Ja, zij zijn hierin best onmachtig. Hoewel ze dus wel nu met dit bestand ook heel duidelijk de keuze lijken te hebben gemaakt. Om in te zetten op naar het kernprobleem is Hezbollah. Dat moet eerst aangepakt worden. De tekst van het bestand bijvoorbeeld citeert ook Marco Rubio, die eerder deze week zei: Hezbollah is de vijand niet alleen van VS en Israël, maar ook de vijand van Libanon. En daar lijkt de Libanese regering nu aan mee te gaan. En die zeggen eerst dan maar dat probleem van Hezbollah oplossen. En daarna, dat wordt niet in het bestand gezet, maar dat wordt dan zo gesuggereerd. Dan moeten we het daarna maar hebben over de Israëlische aanwezigheid in Libanon.
0: Ziet de Libanese bevolking dat trouwens ook zo, dat Hezbollah de grootste vijand is van het land zelf?
1: Nou, de steun voor de gewapende positie van Hezbollah in het land is wel, voor zover we dat kunnen meten, er zijn ook niet veel opiniepeilingen op dit moment in Libanon, maar is enorm afgenomen. Tegelijkertijd komt er door die aanhoudende Israëlische agressie en de grote dodenaantallen, ontheemding, verwoesting en bezetting, geeft het Hezbollah ook weer een kans om zich opnieuw te positioneren als het verzet tegen die bezetting. Dus de steun neemt af, maar het is niet, we kunnen niet eenduidig zeggen dat heel Libanon Hezbollah als het primaire probleem ziet.
0: Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit. Dank voor dit gesprek. En toch wel een grote politieke verschuiving op links deze week. Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren stopte als partijleider. En de nieuwe werd meteen gepresenteerd. Het zeer ervaren Tweede Kamerlid Christine Teunissen. De nieuwe partijleider en fractievoorzitter is hier. Goedenavond, Christine Teunissen.
2: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: We gaan het zo hebben over hoe u de partij wil gaan leiden. Mm-hmm. Maar eerst even over u als persoon. Want ik kwam een heel leuk weetje tegen bij het programma Kiespijn. U heeft namelijk een grote passie voor Afrikaanse dans. En ik vroeg me meteen af, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, het is al wel enige tijd geleden, maar ik heb altijd heel veel van dansen gehouden. Afrikaans dansen doe ik inmiddels niet meer. Het was eigenlijk een dans uit West-Afrika, uit Ghana.
0: Hoe heet die dans?
2: Nou, het is Ghanese dans. Het heeft een Ghanese naam, maar die ken ik niet. Het is gewoon hele energiek dansen en op hele fijne djembe muziek. Maar inmiddels doe ik ook andere vormen van dansen. Dus zoals swing dance. Dat is wat meer op jazzmuziek.
0: Waar heeft u kennis gemaakt met die Afrikaanse dans? Bent u ook echt in Ghana geweest?
2: Ja, ik ben heel lang geleden in Ghana geweest. Ik heb toen vrijwilligerswerk daar gedaan. Toen ik net van de middelbare school kwam. Dus dat is heel lang geleden. Maar ik ben daar wel geïnspireerd door die dans.
0: En als u het van de reacties moet hebben, kunt u het een beetje? Afrikaans dansen?
2: Dat mogen andere mensen zeggen, maar ik heb er in ieder geval heel veel plezier in.
0: U begon in 2008 als stagiair bij de Partij voor de Dieren. Wat trok u destijds zo aan in deze partij?
2: Ik kwam de Partij voor de Dieren tegen en ik dacht eigenlijk, dit is wel echt uniek. Dat er een partij is die dieren als vertrekpunt van denken neemt. En dat is echt heel uniek als je bedenkt, alle andere politiek is allemaal menscentraal. Dus het gaat over wat goed is voor mensen, vaak ook op de korte termijn. En als je een Partij voor de Dieren neemt, dan stap je daar eigenlijk uit en je gaat helemaal naar een andere soort. En van daaruit, dat is het ecocentrale perspectief van de Partij voor de Dieren, zie je ook, heb je ook een veel breder perspectief op wat er nou voor de aarde nodig is om die aarde leefbaar te houden. Dat vind ik echt heel uniek aan de Partij voor de Dieren. En dat zijn we nog steeds. Was toen we in de Kamer kwamen, was dat wereldgeschiedenis. Want het was echt uniek dat een Partij voor de Dieren in een parlement kwam. En die ecocentrale visie, ja, die dragen we nog steeds uit. En daar sta ik helemaal achter, want dat is nodig om onze aarde leefbaar te houden.
0: Maar u zegt nog steeds, maar het is toch een partij die zich de afgelopen jaren enorm heeft verbreed. En niet meer die one-issue-partij is rondom dierenrechten.
2: Nou, nog steeds is ons vertrekpunt, echt ons fundamentele vertrekpunt van denken, is dieren. En van daaruit hebben we ons ontwikkeld. En je zou kunnen zeggen, ons gedachtegoed is na 20 jaar uitgekristalliseerd naar andere onderwerpen. Dus we zijn natuurlijk ook 20 jaar verder. De wereld is veranderd. We hebben oorlog in Oekraïne. We hebben Trump die hele domme dingen doet. We hebben een genocide die voor onze ogen voltrekt. En ja, dan zul je als partij daar ook stelling moeten nemen. En dat doet de Partij voor de Dieren vanuit alles opkomen voor alles wat kwetsbaar is. Dus we hebben nog steeds hetzelfde gedachtegoed. Het is alleen na 20 jaar is het verder uitgekristalliseerd.
0: Heeft u altijd achter die verbreding gestaan?
2: Jazeker. Kijk, ik heb natuurlijk ben nu 5 jaar Kamerlid. En ik heb al die tijd heel nauw samengewerkt met Esther Ouwehand, maar ook mijn collega Ines Kostic. En we hebben samen dat gedachtegoed verder gebracht. Dus we hebben ook bij elke keer als er een ontwikkeling was in de wereld, hebben we natuurlijk heel goed overlegd hoe staan we hier tegenover. En wat gaan we als Partij voor de Dieren uitdragen?
0: Maar juist die verbreding heeft ook tot interne conflicten geleid, waaronder het afscheiden van Nico Kofferman, senator destijds.
2: Ja, dat klopt. We hebben altijd onze lijn gekozen. Hebben we ook op het congres gebracht. Onze leden staan achter deze lijn. Maar ja, er zijn een aantal mensen die het daar niet mee eens waren. En daar hebben we ook wel veel weerstand op gehad. Mensen. En toen is ook een aantal mensen vertrokken. En dat is ook heel jammer. Maar het is wel waar we nu voor staan.
0: Want als we even bij Nico Kofferman blijven. Die zei destijds dat hij vond dat de partij zich steeds meer veel te veel bezig ging houden met mensendingen. En misschien te weinig, of in ieder geval steeds minder, met dierenrechten. En die mensendingen, wat u zojuist vertelde, is dat de partij u in 2008 heel erg aantrok, juist omdat dieren centraal stonden.
2: Ja, kijk, ik deel die opvatting dus niet. Dieren zijn altijd ons vertrekpunt geweest en we doen ontzettend veel voor de dieren. Staan op één. We hebben nu ons meest ervaren Kamerlid, Esther Ouwehand, gaat zich volledig storten op het landbouwdossier. Dus we gaan helemaal voor de dieren, voor het afschaffen van de bio-industrie. Dat is altijd wat bij ons op één staat. Maar daarnaast zijn er dingen in de wereld die echt misgaan. En als je een partij bent die het opneemt voor de kwetsbaren, voor mensen die in de verdrukking komen, voor dieren die in de verdrukking komen, natuur, ja, dan is het logisch dat als een genocide zich voltrekt voor je ogen, ja, dan kun je niet alleen maar met de dieren bezig zijn. Dan zul je dus ook vanuit je eigen waarde, zul je dus ook moeten opkomen voor de Palestijnen die worden onderdrukt.
0: Dus u zegt, het is eigenlijk niet houdbaar dat de partij zich alleen maar bezighoudt met dieren en niet genoeg met mensen dingen.
2: Het is zelfs in strijd met de waarden waar we voor staan. Dus we komen op, de Partij voor de Dieren heeft altijd opgekomen voor alles wat kwetsbaar is, waarbij we dieren als vertrekpunt nemen. Maar we komen op voor alles wat kwetsbaar is. En dat betekent dat als er een genocide plaatsvindt, ja, dan kun je niet wegkijken.
0: Toch heeft die interne onrust, interne discussie, u als partij stemmen gekost.
2: Ja, maar tegelijkertijd hebben we ook heel veel leden erbij gekregen. Maar dat klopt, hè. Het heeft ons zeker stemmen gekost.
0: Jullie zijn van 6 naar 3 zetels gegaan?
2: Nou ja, dat is dus gekomen doordat er 2 keer vlak voor de verkiezingen werd er echt schade toegebracht aan de partij door een aantal mensen die het niet met de lijn eens was, die wel door het congres was vastgesteld.
0: In 2023 door het partijbestuur, begreep ik, waarna er een brandbrief volgde.
2: Ja.
0: En vorig jaar dus Nico Kofferman die besloot om op te stappen. Dat is wat u bedoelt, toch?
2: Ja, dus eigenlijk hebben ze geprobeerd om de partij schade toe te brengen vlak voor de verkiezingen. Want we stonden toen met Esther Ouwehand een hele tijd heel hoog in de peilingen. 10 zetels hebben we consequent in de peilingen gestaan. Maar toen is vlak voor de landelijke verkiezingen in 2023 is er geprobeerd om Esther aan de kant te zetten. Ja, dat heeft ontzettend veel schade toegebracht. Natuurlijk, mensen houden niet van gedoe binnen een partij. En dat snap ik ook heel goed.
0: Dus het komt niet door de koers van de partij, maar door muiterij?
2: Nou, ik denk wel echt dat... Kijk, we zijn een democratische partij. Wij als fractie hebben natuurlijk die leiding gegeven aan welke kant de partij opgaat. Maar daar hebben we gewoon op het congres over gesproken. En een meerderheid van het congres, de leden, die staan allemaal achter ons. Ja, dan is een aantal mensen het daar niet mee eens. Maar dan is het natuurlijk wel schadelijk als je dan vlak voor de verkiezingen dat niet intern gaat bespreken, maar daarmee naar buiten komt. Dat is 2 keer toe gebeurd bij 2 verkiezingen.
0: Ja.
2: Dus kun je ook nagaan wat dat doet met de energie van een partijleider die op dat moment die verkiezingen moet doen. Die zit goed in die flow. Ja, en dan gebeurt dat. Ja, dat doet echt iets met je.
0: Aan de rechterkant is het drukker in de Tweede Kamer dan op links, hè? Hoe verhoudt u zich tot die uiterst rechtse partijen? Wat is uw gameplan? Bent u van plan om vol in debat te gaan?
2: Nou, ten eerste is het zeer zorgelijk, het oprukkende extreemrechts. En wat ik ook zeer zorgelijk vind, is dat dus het kabinet geen duidelijke stelling neemt, niet duidelijk normeert. Toch niet uitsluit dat ze nog kopjes koffie gaat drinken met extreemrechtse partijen. Dus dat vind ik heel zorgelijk. Wat je daartegen doet. Wij luisteren echt naar experts van wetenschappers. Hoe ga je nou om met extreemrechts? Je moet niet direct met ze in debat gaan. Want dan lijkt het alsof het ook maar een gewone mening is, gelijkwaardig aan die van jou.
0: Het normaliseren.
2: Precies, dan normaliseer je dus die mening. Je doet alsof het normaal is, terwijl het eigenlijk echt een antidemocratisch geluid is wat er wordt gepredikt.
0: Maar je gaat dus niet vol in debat. Je laat ze in eerste instantie wel lopen.
2: Nee, je laat het ook niet lopen, maar je spreekt vooral ook het kabinet erop aan om te normeren. Je benoemt het ook in je bijdrage hoe gevaarlijk het is. Je spreekt andere partijen erop aan als zij wel met extreemrecht samenwerken. En op die manier normeer je heel duidelijk, maar je isoleert ook. Als je dat niet doet, dan laat je alleen maar meer ruimte voor het gedachtegoed en laat je dat extreme gedachtegoed groeien.
0: En wat gaat u nou concreet anders doen dan Esther Ouwehand?
2: Nou, ik ben zelf natuurlijk klimaatwoordvoerder geweest, al 5 jaar lang. En als ik zie hoe het kabinet nu omgaat met het klimaat, we hadden ooit klimaatdrammerjetten. Nou, van dat gedram is helemaal niets meer over. Er is een hele belangrijke klimaatzaak geweest over Bonaire. Het kabinet zegt, nee, we gaan het niet uitvoeren, we gaan in hoger beroep. Nou, ik vind dat echt niet kunnen. De komende tijd ga ik vol inzetten op voor het klimaat, wat er nodig is om daadwerkelijk klimaat te beschermen. En inderdaad, het extreem rechts kun je niet loszien van het ondermijnen van klimaat. Want alle partijen in de Kamer, rechts van het CDA, die dragen ook bij aan de ondermijning van het klimaat.
0: En als de kersverse partijleider van de Partij voor de Dieren, is er dit weekend nog ruimte voor een Afrikaans dansje?
2: Zeker voor een dansje. Ik weet niet of het Afrikaans is.
0: Christine Teunissen, de nieuwe fractievoorzitter en dus partijleider van Partij voor de Dieren. Dank voor uw komst.
2: Graag gedaan.
0: Succes.
2: Dank je.

0: Vanavond moet ik dansen.
1: Vrouwtje, ik wil dansen. Longarts Wanda de Kanter ontvangt morgen de Els Borst Oeuvre Award. De prijs is een waardering voor het bijdragen aan de wezenlijke verbetering van de gezondheid van vrouwen. De jury noemt de Kanter een onvermoeibare strijder tegen de tabaksindustrie. Wanda de Kanter, welkom en gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: De prijs is ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen ter nagedachtenis aan politica Els Borst van D66.
2: Ja.
1: Wat betekent zij voor u?
2: Ja, zij betekent heel erg veel voor mij. Zij was natuurlijk een fantastische minister. Echt een minister voor volksgezondheid. Voor iedereen. En zij is bijna 8 jaar minister van volksgezondheid geweest. Zij heeft hele moeilijke ethische discussies heeft ze begeleid. Hè, met name natuurlijk over euthanasie, de donorwetgeving. Centrale figuur in de hele antitabakswet. Dus ik denk dat zij was een hele integere vrouw. Een hele warme vrouw. Ze was bestuurder en politica en alles tegelijkertijd. En ze heeft heel veel ellende naar leven meegemaakt. En altijd is ze weer doorgegaan. Dus ja, zij. En wat het heel bijzonder maakt, is dat wij waren bezig 10 jaar geleden, in 2014, met Eindspel Tabak. Om te zorgen dat er nu eindelijk een generatie zou komen waar kinderen niet meer zouden beginnen met roken. En toen heeft ze daar bij ons geholpen. En zij was een groot voorstander daarvan, van die wetgeving, die nu ook in Engeland is ingevoerd en meerdere landen in de wereld. Maar zij heeft ons daarbij geadviseerd. Ook hoe wij met de toenmalige minister van Volksgezondheid daarmee om zouden kunnen gaan. Nou, niet eigenlijk, zei ze toen. De laatste keer dat we haar gezien hebben was 3 dagen voordat ze vermoord werd. Dus we hebben hele erg goede herinneringen aan en heel erg verschrikkelijk hoe ze aan haar einde is gekomen.
1: Absoluut. De award is voor mensen die zich langdurig hebben ingezet voor de verbetering van de gezondheid van vrouwen. Nu kennen we u van uw langdurige strijd tegen de tabaksindustrie. Was dat nou ook speciaal voor vrouwen?
2: Nee, dat is niet speciaal voor vrouwen. Ik denk dat de award vooral bedoeld is voor vrouwen die het verschil willen maken. Of niet willen maken, maar die het verschil hebben gemaakt als je zo naar zo'n lange tijd kijkt. En natuurlijk is het wel zo dat er ontzettend veel vrouwen roken. 40% van alle rokende vrouwen zitten in Europa.
1: 40%?
2: Ja, dus dat is echt
1: over
2: een grote.
1: Van de hele wereld?
2: Van de hele wereld, dat bevindt zich in Europa. En meisjes tussen 13 en 15 die roken. Ja, die roken het meest van de hele wereld. Ja, ik denk dat er natuurlijk heel veel culturen dat vrouwen minder roken. Dat het niet gebeurt. Maar dat is echt een heel groot probleem. En als je nu ziet in combinatie met die vape-epidemie, wat ook heel veel jonge meisjes al vanaf 12 jaar mee beginnen. En dan weer overstappen op gewone sigaretten. Dan is Europa en vrouwen en meisjes een heel groot probleem.
1: Ja, dus je zou wel kunnen stellen dat vrouwen en meisjes een interessante doelgroep zijn voor de tabaksindustrie.
2: Nou ja, ze hebben natuurlijk gefocust altijd. Ze hebben het woord vrijheid volledig gekaapt. En dat hebben ze ook gedaan met de vrouwenemancipatie. Ze zijn vrouwen gaan gebruiken in reclame al in de jaren 50. En daar hebben ze contact gezocht met psychologen. Hoe kan je vrouwen erbij krijgen dat ze gaan roken? Toen hebben ze het Liberation Sticks noemt, hebben ze Torch of Freedom, hebben ze vrouwen met jarretels, hebben ze door de stad laten lopen. Als een soort vallensymbool hebben ze sigaret gepromoot.
1: Maar ik zag de Dolomina's niet met sigaretten.
2: Nee, dat was weer wat later. Maar goed, ze hebben het concept vrouw omarmd en met name in de feminisatie. Ja.
1: Maar zij richten zich dus echt specifiek op vrouwen. Maar tabaksreclame mag toch eigenlijk helemaal niet?
2: Nee, de tabaksreclame is verboden al heel lang in de meeste landen. Sinds vorige week is er een waanzinnige campagne. I am Marlboro, ik durf het niet eens uit te spreken. Back to black is het echt. En dat is een gigantische campagne voor gewone sigaretten in heel Azië. Dus waar de tabaksindustrie zegt, Philip Morris zei, dat ze voor een rookloze wereld gaan, is er nu een onwaarschijnlijk grote reclamecampagne aan de hand. En waar we vanmorgen van terugkomen, is nu de huidige reclame in Nederland. Is een ingewikkelde reclame om uit te leggen. Maar er is een grote verandering in Brussel nu bezig met de Tobacco Product Directive. Dus de richtlijn over de tabakswet. En op het moment dat je een richtlijn gaat veranderen, dan moet de Europese Commissie consultatie vragen. Nou, wat is er gebeurd op alle Philip Morris winkels, die IQOS winkels, nieuwe winkels van verbrande, verhitte tabak eigenlijk, hebben ze hele grote posters opgehangen van: ga je echt voor vrijheid? Kom, ga even inscannen in die QR-code, ga zien wat jij wilt. En dan gaat er automatisch, na een paar klikken, gaat er een brief naar de Europese Commissie dat jij op geen enkele manier wil dat er geharmoniseerd wordt in accijnzen op vapes, dat er gewoon maatregelen worden genomen.
1: Het is eigenlijk een AI-tool die mensen helpt bij het opzetten van een burgerinitiatief.
2: Ja.
1: Als Europarlementariërs krijgen automatisch een soort bezwaar vanuit de burgers.
2: De Europese Commissie krijgt automatisch een bezwaar vanuit de burgers, maar dit zijn natuurlijk allemaal nepburgers, want ze hebben nu iets van 30.000 brieven al gekregen. Nou, dat krijg je niet zomaar.
1: Nou ja, en NRC heeft geloof ik proef op de som genomen. En daaruit bleek dat die AI-tool wel heel erg schrijft wat Philip Morris wil dat er geschreven wordt. Hè?
2: En dat kan je dus. Wij zijn vanmorgen gaan demonstreren voor de winkel in Utrecht. Die was inmiddels gesloten. En we hebben er samen met de fondsen gestaan. Met de KWF Kankerfonds en Longfonds en Hartstichtingen. Samen met VPL Keuze en Rookpreventie Jeugd hebben we met z'n allen daar, we hebben gewoon gedemonstreerd tegen deze nieuwe vorm van reclame.
1: Maar dit is dus een manier waarop men toch reclame maakt voor sigaretten. Ja. Wordt u hier niet moedeloos van?
2: Nou, zie ik er heel moedeloos uit? Toch nog niet, hè?
1: Nee,
2: ik ben nog helemaal klaar om te beginnen.
1: Strijdbaar.
2: En zo'n woord van de vrouwelijke artsvereniging is natuurlijk ontzettend fijn dat je weet dat het gezien wordt. Anders was het nog veel slechter geweest. En er zijn ontzettend veel nieuwe mensen die. We hebben honderden artsen in Nederland die zich hiermee bezighouden. Dus ik ben zeer strijdbaar.
1: Ja, maar ik bedoelde meer van. Ik hoorde ook verhalen over Europarlementariërs die dan op borrels worden beïnvloed door lobbyisten. En het gaat allemaal heel erg ver.
2: Ja.
1: Dus ik vraag me af, is het een strijd die eigenlijk wel zin heeft?
2: Nou, ik denk dat het aantal lobbyisten in Brussel is gigantisch. En er zijn honderden bezoeken al dit jaar geweest. En die lobby gaat maar door. En de Europarlementariërs vinden ook dat zij die mensen mogen spreken. Wat de Wereldgezondheidsorganisatie echt heeft gezegd. Dat mag niet, dus juridisch binnen het akkoord. En ik ben heel met je eens dat door die lobby, dat wat we ook doen en wat we ook zeggen, dat de Europarlementariërs ontzettend beïnvloed worden. En dat worden ook ministers worden beïnvloed. Maar we hebben natuurlijk ooit een rechtszaak tegen de overheid gestart over deze lobby. Dat heeft wel niet dat we dat gewonnen hebben toen. Maar toen is er wel een brief van de staatssecretaris gekomen van dit is niet de bedoeling. Brede overheid mag geen contact hebben met de tabaksindustrie.
1: Nou, de zorgen zijn destijds wel erkend door de rechter. Maar ik geloof dat de rechter iets zei van het is niet aan mij om hier iets aan te doen. Dat is aan de politiek.
2: Ja, maar dat is natuurlijk heel raar. Als je een juridisch binnen het akkoord hebt, de rechter heeft toen gezegd dat wij geen NGO waren die daar iets over kon zeggen. Dat moest iets gelijkwaardigs als de WHO zijn. Maar nu heeft het Europarlement ook vandaag weer gezegd, wij mogen ze gewoon blijven ontmoeten. Dus wat kan je dan nog doen? Dat zijn rechtszaken, strafzaken, klachten bij de Autoriteit Consument en Markt, klachten bij de Reclamecodecommissie. Dat heeft onze advocaat van de Roos Advocaten, die heeft ook een klacht gedeponeerd vandaag bij de Reclamecodecommissie. Er zullen wetten moeten zijn.
1: Ja, dat ging om deze AI-campagne.
2: Ja, dat ging om deze AI-campagne, maar we gaan natuurlijk wel verder. Want deze misleiding, deze oplichting, wat zij nu doen, en wat ik ook zei, die campagnes in Azië, het is net de arrogantie van het geld, van de macht, dat ten koste van 8 miljoen doden dit jaar weer in de wereld, 2 van de 3 rokers gaat er dood aan, en op een nare manier ook. En het gaat maar door.
1: De award die u morgen ontvangt wordt toegekend aan mensen die aan het einde van hun carrière zitten. Zo komt u niet op mij over.
2: Nou ja, kijk, ik heb eigenlijk 2 carrières. De longarts, ik ben 67.
1: U bent activist, hè?
2: Ja, dus de longarts van 67 is nu geen longarts meer. Maar ik heb natuurlijk wel 45 jaar in het ziekenhuis rondgelopen. Dus dat blijft wel in mijn hele lichaam zitten. Dokter zijn en longarts zijn. En daarnaast heb ik nu fulltime tijd voor de strijd tegen de tabaksindustrie. Dus nee, ik ben vrijwilliger. Daar ga ik gewoon mee door.
1: Ja, en activist toch?
2: En activist, maar dat kan ik daar. Ik heb geen werkgever die zegt wat ik wel of niet moet doen. Ik hoef niet met pensioen als activist. Ik kan gewoon doorgaan.
1: Is uw missie voor een rookvrije generatie nog haalbaar?
2: Rookvrije generatie, uiteindelijk gaat dat gebeuren. Maar ik ben bang dat ik dan wel al dood ben. Maar het gaat ervan komen, want steeds meer landen gaan niet meer voor control, tobacco control, maar gaan eigenlijk voor een endgame policy, dat het uitgefaseerd moet worden. Alleen, we moeten nu nog even door die vape-epidemie heen, en dan zijn we er bijna.
1: Winnaar van de Elsborst Oeuvre Award, Wanda de Kanter. Dank voor uw komst.
2: Dankjewel.
1: Ja, en dan Barry Manilow. Wat bezielt hem? Vandaag kwam de 82-jarige zanger met een nieuw album. Na heel lange tijd. Hij gaat op een flinke afscheidstournee ook nog eens. Terwijl hij pas nog een zware operatie heeft ondergaan vanwege longkanker. Waarbij een deel van een long verwijderd moest worden. Gijsbert kamer is hier. Muziekjournalist van de Volkskrant. Barry Manilow. Hij had eigenlijk maar één hit in Nederland, namelijk met Copacabana. Maar hoe groot is hij echt?
0: In Amerika en Engeland heel erg groot. Hij doet dus, zoals je al zei, hij begint volgende week een arena-tour door Engeland als een soort van afscheid. Maar hij heeft daar al volgens mij al 3 keer afscheid genomen. Dus moet hem daar niet al te veel vastpinnen. En dan gaat hij weer terug naar Amerika, waar hij volgens mij 33 shows weer in Las Vegas heeft staan. Waar hij echt al records verbroken heeft. Dus het is echt een hele grote meneer daar. Maar hier is het allemaal een beetje kleiner.
1: Ja, maar even voor de duidelijkheid. Ja. We hebben het over iemand die meer dan 80 miljoen platen heeft verkocht.
0: Ja. Klopt, ja. Zijn populariteit, zijn hoogtijdagen lagen in de jaren 70 en 80. En hij heeft hier natuurlijk ook één enorme hit gehad met Copacabana.
1: Ja.
0: Wat ik eigenlijk nog steeds een geweldig nummer vind.
1: Ja.
0: En in Amerika is zijn grootste hit nog steeds Mandy. Ook een beetje het soort ballad wat hij nog steeds is blijven maken. En hoe hij opgekomen is ook wel heel fascinerend, hoor. Eigenlijk is hij van huis uit is hij pianist en arrangeur. En als arrangeur, dus iemand die bepaalt hoe de instrumenten zeg maar gaan klinken in een nummer. En dat is een belangrijk vak. Zo, daar werd hij eigenlijk als eerste door ontdekt door bijvoorbeeld Bette Midler. Die wilde heel graag met hem spelen. Dus die nodigde hem uit in haar band. En toen heeft zij hem ook gevraagd of ze niet iets wilde gaan produceren. Dat was begin jaren 70. En zij was coming en hij was coming. En het saillant detail is dat ze allebei elkaar, ze leren elkaar kennen in een beroemde homobar in New York. En Barry Manilow heeft zijn hele leven lang, tot aan 2017, heeft hij geheim gehouden dat hij homo was.
1: Terwijl hij al enige tijd getrouwd was met een man.
0: Ja, hij is inmiddels 48 jaar samen met dezelfde man, Gary en Barry. Zijn in 2014 zijn ze getrouwd. En 3 jaar later pas heeft hij gezegd dat hij inderdaad had hij zijn coming out beleefd. En dat werd overigens wel nieuws. Alleen niemand was door gechoqueerd, want iedereen wist het al. Dat vond hij toch ook alweer een beetje jammer. Maar even terug naar het begin. Hij was dus eigenlijk arrangeur en pianist en wilde op de achtergrond blijven. En toen zei iemand van, je moet gewoon gaan zingen. En dat is hij toen gaan doen. En toen is het eigenlijk heel snel heel goed met hem gegaan.
1: Je moet gewoon gaan zingen, maar niet je eigen muziek. Want die schreef hij namelijk niet.
0: Nou, eigenlijk, dat is ook zoiets fascinerends. Hij heeft eigenlijk de meeste grote hits waren geen eigen nummers. En hij schreef sowieso de teksten niet. Nou goed, dat deed Elton John ook niet. En hij...
1: Maar wat maakte hem dan toch zo goed of succesvol?
0: Ik denk dat het een combinatie was van zijn uitstraling. Hij had iets wat, ja, ik zeg het een beetje oneerbiedig, wat vooral huisvrouwen heel erg leuk vonden. Hij had iets innemends. Het is geen rock'n'roll wat hij maakte. Het

0: We hebben het over een 82-jarige man die een halve long mist. Hoe klinkt Menelo nu?
1: Hij klinkt een beetje als een 82-jarige man die een long mist. Nou, zijn stem is niet meer wat het geweest is. En daar maakt hij zich ook echt zorgen over. We schenen de afgelopen weken in grote kranten een aantal in de Los Angeles Times en in de Guardian interviews met hem. En hij heeft die operatie heeft hij allemaal doorstaan, maar hij is bang dat zijn stem het niet meer haalt. Dat hoor je ook wel een beetje. Die plaat is half voor en half na de operatie opgenomen. En je hoort ook dat hij een beetje, zitten wat schrammetjes in die glasheldere stem. En,
0: maar daar heb je autotune voor, toch?
1: Daar heb je autotune op. En dat maakt het ook eigenlijk vallen in het eerste nummer. Het Once Before I Go, geproduceerd door Babyface, een beroemde producer uit de jaren 90, maakt het ook eigenlijk een beetje lelijk. Je moet hem een beetje de kans geven om een noot te missen of zo. En dat vind ik ook wel weer het aantrekkelijke eraan. Je moet niet met autotune gaan opvijzelen. Dat verdient die man eigenlijk ook niet. En hij is echt bang dat hij het niet gaat redden. Hij moet dus echt al die grote shows gaan doen. Maar
0: het is een serieus risico. Sneu.
1: Zoals, moet je eens voorstellen. Die man hoeft niks meer te doen. Hij woont al jarenlang op een prachtig landhuis in Spring...
0: Palm Springs.
1: Ik kom er niet iedere week dus in Palm Springs. En nou ja... Heel mooi leven hebben ze samen. En nu staat hij iedere dag om 6 uur op om zijn fitness te doen. Om zangoefeningen te doen. Hij zit weer met een zangcoach. En iedere dag trainen om maar gewoon die shows te kunnen doen. En denk, ja, waarom doe je het nou? Maar dat is iets wat al die mensen natuurlijk, die hele generatie heeft. Ze willen geen afscheid nemen. Ze moeten door tot het einde. En dat vind ik ook ergens wel weer heel erg mooi. En op die nieuwe plaats staan ook een paar van die liedjes waarin ik toch eigenlijk wel... het is ook even iets ontroerends dat hij er een beetje vooruit komt. Nou, hij is blij dat hij nu eindelijk maar homo mag zijn. En dat hij wil nog eventjes 1 keer knallen. En dat blijkt dat alles. En dat vind ik ook wel mooi, een mooi gegeven.
0: Laten we gewoon gaan luisteren naar de titelsong van het album, What a Time. Gijsbert Kamer, enorm bedankt voor deze uitleg.
1: Graag gedaan.

0: Het is 5:45.
1: Het WK voetbal moet nog van start gaan, maar de Noren staan nu al met 1-0 voor. Althans, als het gaat om de prijs voor de origineelste teamfoto. Vandaag ging er namelijk een foto viraal waarin het elftal van Haaland tot Ødegaard is gekleed in vikingkledij. Met de Noorse fjorden en vikingboten op de achtergrond. En ja, dat willen wij ook wel. Hoe zou het Nederlands elftal op zo'n kiekje moeten poseren? Ik bespreek dit met sterfotograaf William Rutten. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Allereerst, William, hoe zou Oranje er

0: absoluut niet op moeten staan?
1: Nou ja, kijk, je komt natuurlijk al snel bij de Nederlandse clichés, hè? Dus de moletjes, de tulpen, de klompen, dat is wat je absoluut niet wil. Dus je zou ze dan heel stoer willen hebben. Nou ja, wat hebben wij dan voor historie in Nederland? Ja, dat is dan het VOC. Ik denk niet dat dat heel gepast is. Ik denk ook niet dat dat heel goed gaat vallen. Dus,
0: De Vikingen waren volgens mij ook geen lievertjes, William.
1: Nee, maar ja, op een of andere manier zijn daar toch wel een soort van helden. Er zijn ook veel films uitgekomen. En dat wordt nog als een soort van superhelden gezien. Ik denk dat dat bij ons nog iets gevoeliger ligt.
0: Ja, en over die Vikingfoto gesproken. Hè, toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik echt vrijwel meteen aan AI. Maar dat schijnt niet gebruikt te zijn.
1: Nee, zeker niet. Nee, deze foto is gemaakt door David Yarrow. Een hele beroemde wildlife fotograaf is dat eigenlijk. Dus dat vind ik dan wel weer heel grappig. Dat hij dan de wilde voetballers heeft moeten temmen. Maar daar is geen AI aan te pas gekomen. Ja, deze man is gewend om dit soort grootse dingen te maken. En dat heeft hij dan ook gedaan.
0: Wat vind jij zelf eigenlijk van de foto?
1: Ja, ik vind het een geweldige knipoog. Ik vind hem ook heel stoer. Ik vind hem echt eens wat anders. Nou, je ziet, het is gelijk wereldnieuws. Dus wat je net al zei, ze staan gelijk al met 1-0 voor.
0: Ja, en hoe zorgen wij ervoor dat Nederland ook op voorsprong komt te staan met een mooie foto? Wat moet het Nederlands elftal doen om dat te bereiken?
1: Nou ja, kijk, ze noemen ons natuurlijk hè, de leeuwen, de oranje leeuwen. Dus ik had dan misschien iets gedaan in een hele grote leeuwenkooi met dan die voetballers in gerafelde voetbalkleding. Een beetje vuilig, een beetje vurig. Een beetje strakke blik in de camera. En dan een beetje stoere mannen in zo'n kooi zetten. Ik denk dat ze daar misschien nog wel voor te porren zijn.
0: Hey, en mogen ze jou bellen om de foto te maken?
1: Nou, ik denk dat iemand anders dat lekker moet doen. Maar
0: Hoezo?
1: Ik zou het wel leuk vinden. Nou ja, ik weet niet of ik daar zin in zou hebben. Ik weet, met voetballers werken, ik heb wel eens een paar keer met een paar gewerkt. Dat is niet mijn grootste hobby, zeg maar. En dat komt vooral omdat fotografie geen hobby van hun is. Ze hebben daar eigenlijk nooit zoveel zin in. Dus ik denk dat het een hele lange dag gaat worden.
0: Dankjewel, fotograaf William Rutte. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Dank voor het luisteren en ik wens u een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Dokter Keldrenko.
2: Je kunt gewoon lekker manipuleren, heerlijk joh. Spelen voor God, waarom niet?
1: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Je kan op school eigenlijk je niet meer vertonen als je niet tenminste een gluten- of lactoseallergie hebt. Mm-hmm. Mensen zijn zelfs allergisch voor witte kleur. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
2: Voor wit.
3: En daar, ja, alleen wit.
1: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: Levi, als hij niet lulde, dan schreef hij. Dat, daar heb ik een onderzoek naar.
2: Het motto is reeds daar voor jouw proefschrift.
5: Ja. Avrotros.
1: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
9: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio.
5: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie.